Olivia Dean bij Kim Music. Man I Need. Daarvoor nog George Michael en Freedom. Maakt het alweer 1:01. Zometeen hoor je Nate Smith. Teddy Swims komt eraan. En ook Whitney is onderweg.

Goeienacht. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen komt meteen terug, omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Maar dat probleem is nu opgelost. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Tijdens een voertuigcontrole in het Brabantse Geffen heeft de politie duizenden kilo's illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt nu.nl. Vervolgens ging de politie kijken in de loods die de bestuurder huurde, en daar vonden ze nog meer vuurwerk, airsoftwapens en verdovende middelen. De bestuurder is aangehouden. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand, werd een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. En Céline Dion heeft haar comeback gemaakt. De zangeres trad voor het eerst in jaren op. In Parijs voor 30.000 fans. Die moesten wel even wachten. Ze liep ruim 3 kwartier te laat het podium op. Maar toen het zover was, was de zangeres zichtbaar ontroerd. Dion geeft in totaal 26 comebackconcerten in Parijs. Vannacht is het op veel plekken bewolkt en nat. Al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goeienacht. In Rotterdam is een man om het leven gekomen na een arrestatie. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Kort nadat hij staande werd gehouden, werd hij onwel. De politie kan niet zeggen of er bij de arrestatie geweld is gebruikt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In Duitsland zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de AfD. De extreemrechtse partij won vorige week de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten, onder meer in Düsseldorf, Hamburg en Berlijn. De demonstranten zijn tegen de normalisering van rechtse politiek. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig onder gemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. Elena Rybakina had van tevoren nooit verwacht de US Open te winnen. De tennisster uit Kazachstan versloeg vannacht Arina Sabalenka in 3 sets en won zo het toernooi voor het eerst in haar carrière. Voor het toernooi begon twijfelde ze over haar fitheid, maar op de een of andere manier kwam alles samen, zegt ze. Het is op veel plekken bewolkt en het regent, al kan het in het noordwesten af en toe ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig en dan wordt het maximaal 19 of 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer in Nederland. En vandaag komt er nog een groep naar huis. De terugkeer duurde wat langer omdat van sommige mensen hun reisdocumenten nog in de bus lagen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Bij Vanuatu, een eilandstaat ten noordoosten van Australië, is een veerboot gezonken. De boot raakte in de problemen in een ruwe zee tussen 2 eilanden. Reddingswerkers zijn op zoek naar 30 mensen. Er is 1 lichaam gevonden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het kan zijn dat het personeel waarschuwingen heeft genegeerd. De politie heeft nog geen aanwijzingen gevonden voor opzet bij het ontsporen van een trein gisteren in het noorden van Frankrijk. De trein raakte een stuk metaal dat op het spoor lag. Hoe dat er kwam is een raadsel, want het had een gewicht van ruim 250 kilo. En een uur eerder ging er nog een trein over dat traject zonder problemen. The Odyssey is de succesvolste film ooit van filmstudio Universal Pictures. De film heeft tot nu toe bijna 1,5 miljard euro in het laadje gebracht. Daarmee is het record afgepakt van Jurassic World uit 2015. Ook voor regisseur Christopher Nolan is het zijn grootste succes tot nu toe. Vanochtend is het grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In Rotterdam is een man overleden vlak nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Toen hij onwel werd, hebben agenten hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of bij de arrestatie ook geweld is gebruikt. Daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. Een mysterie in het Brabantse Bakel. Daar is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos verdwenen. Dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten bij de gecrashte auto aankwamen, was er niemand meer te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. Mannen- en vrouwenstellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. Vanochtend is het eerst grijs en regenachtig. Het nast wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. En SC Cambuur heeft de eerste zege van dit seizoen te pakken. In eigen huis won de club met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax. Dat speelde 5-1 tegen Fortuna Sittard. Go Ahead Eagles FC Groningen eindigt in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geluid droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
9: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.

0: geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
1: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
2: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: En een hele goede morgen. Het Q-Music nieuws van 7 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
17: Goedemorgen. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens zijn arrestatie overleden nadat hij niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, maar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. En het is titelverdedigster Arina Sabalenka niet gelukt om voor de 4e keer op rij de US Open te winnen. De Kazachse tennister Elena Rabekina was te sterk en versloeg haar in 3 sets en won daarmee het toernooi voor het eerst. Rybakina is nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Q-verkeer dan van Flitsmeister. Daar kan ik heel kort en krachtig over zijn. Er zijn geen files en ook geen flitsers.
12: Hey, Mattie.
18: Met Luc, Annemarie en de redactie.
19: Hey, Mattie.
18: Iedere ochtend bij Q-Music.
16: Judith Eik. Goedemorgen op deze vroege zondagochtend. Ja, ik werd wakker met een heerlijk liedje wakker vanochtend. En die ga ik je zo laten horen na Calvin Harris en Blessings.

Hey, goedemorgen. Zondag 13 september. Het is nu 7:08. En je hoorde net Ilse de Lange en So Incredible. Ja, dat was namelijk het geluid waarmee ik opstond vandaag. Ja, ik pak altijd als eerste mijn mobiel erbij als ik mijn ogen open doe. Dat is heel slecht, dat weet ik. Ik opende TikTok en dit nummer kwam als eerste tegen. En dat gaat namelijk helemaal viraal. En het is een liedje van 18 jaar geleden, hè? Ja, zo kan het gewoon gaan. En nog even, en het staat opnieuw in de top 40. En dat zou me niks verbazen. Dus ik dacht, ja, wat nou beter dan even lekker wakker worden met dit liedje. En dan hoop ik natuurlijk dat je een heerlijk begin hebt van de dag. En misschien zometeen wel een ontbijttafel dat vol staat met croissantjes, warme broodjes, wat koffie. Maar misschien ben je al up and running, aangekleed en wel. En stap je nu de deur uit. Ja, wie ook al zijn vertrokken, dat zijn de meiden van Cat's Eye. Afgelopen vrijdag waren ze hier in Nederland in de Ziggo Dome met een Wild World Tour. Maar inmiddels zijn ze al onderweg, want vanavond staan ze weer in Duitsland. Je hoort ze nu. Dit is Animal bij Q Music.

Q-Music, David Guetta, Sam Martin en Dangerous. Ja, hij heeft er nul, hè? David Guetta. Nul. Nul tatoeages. Nou, ik heb er ook geen. Ik ben ook veel te bang daarvoor voor naalden. Nou, bij Teddy Swims heeft tellen eigenlijk geen zin meer. Je kan ook beter maar zeggen dat 90% van zijn lichaam is getatoeëerd. Is er dan nog wel een plekje over? Ja, dat nog wel. Ja, vaak gaat hij dus ook gewoon tijdens de toeren gaat hij naar lokale tatoeëerders. En dan geeft hij ze de vrijheid om gewoon een beetje wat neer te kladderen op zijn lichaam. Hij is eigenlijk een soort wandelend schilderij, kan je wel zeggen. Ik zie nu dat hij volgend jaar ook in Nederland is met zijn Ugly Tour. Leuk als hij dan even een houten klomp tatoeëert of een stroopwafel. Of een frikandel speciaal. Dit is Teddy Swims en Mr. Know It All bij Q.

0: Iris zegt, goedemorgen, dit blijft een prachtig nummer. Mijn man en ik leerden ons kennen in die tijd en altijd ons favo nummer gebleven. Ook gedraaid in het gemeentehuis tijdens het trouwen. Ja, je hoorde Jordan Sparks en Chris Brown en No Air. En gelukkig is het zondag de 13e, niet vrijdag de 13e. Ja, een beetje bijgelovig ben ik wel. Ik heb namelijk ooit een boete gekregen op vrijdag de 13e. En op dezelfde dag is ook nog mijn telefoon kapot gevallen. Maar Taylor Swift heb je er niet mee. Sterker nog, 13 is haar lievelingsgetal. Want ze is geboren op de 13e. En elke keer als ze een award won, zat ze op rij 13 of stoel 13. Nou, gelukkig duurt het geen 13 minuten voordat je hoort. Zometeen hoor je namelijk al Apple Lights.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probleem.

0: www.bouwvakkerij.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Veldsink-advies.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
11: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldsink.nl.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90's en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, fish and fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
16: Goedemorgen, het weer van Buienradar. Vanochtend is het nog grijs, met vooral in het midden en zuiden van het land ook kans op een bui. Later vandaag klaart het op en daarbij wordt het maximaal 20 graden. Q-verkeer dan van Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen en ook lekker geen flitsers.
17: Judith Eijk.
16: Q-music. Met zometeen Taylor Swift, eerst Just Stay on John, Turn the Lights Off.

0: Hoor je dat? Heb je enig idee wat dat is? Ja, dit is het geluid van de lichtschakelaar. Kon je wellicht weten, want je hoorde Justelle en John met Turn the Lights Off. Was dit te simpel? Want morgen begint het echte werk.
1: Het geluid.
0: Bijna. Nog één nachtje slapen en dan begint de zoektocht naar het geluid. En dan starten we gelijk met een waarde van 10.000 euro. En bij elk fout antwoord komt er nog 100 euro bovenop. Dus luister goed naar alles wat je doet. Bijvoorbeeld als je je fietsbanden staat te pompen. Of als je het laatste beetje shampoo uit de fles knijpt. Of als je bijvoorbeeld iets in de prullenbak gooit. Ja, het kan zomaar het geluid zijn van dit jaar. Morgenochtend, starten om 9 uur, hoor je ook voor het eerst het geluid bij de ochtendshow Hey Mattie. Nou, ik heb er zin in. Spannend!

Nieuwe muziek bij Q, Kygo, Max Mignon en Take Me Back. Ja, ik denk dat heel veel mensen wel terug zouden willen naar gisteravond. Want Celine Dion stond gisteren in Parijs. Haar allereerste optreden sinds haar comeback. 26 show geeft ze in totaal. Ja, zij is toch ook echt een icoon, toch? Ze hoeft ook iets maar aan te raken of fans willen het hebben. En er is zelfs een fan die iets heel bijzonders voor haar heeft bewaard. Namelijk een kauwgompje. Ja, Celine die had ooit een kauwgompje in haar mond. Spuugde het uit in een papiertje. En dat papiertje opengevouwen met kauwgom staat nu gewoon in een fotolijstje bij die fan thuis. En die fan is niemand minder dan Adele. Ja, Adele de zangeres. En dat is ook gelijk het pronkstuk bij haar thuis. Het eerste wat ze meeneemt als zeg maar de brand uitbreekt. Hoe is ze dan daaraan gekomen? Nou, Celine die zat ooit bij iemand in de auto. Had haar kauwgom in haar mond. Spuugde het uit in een papiertje. En die persoon heeft het uiteindelijk weer via via aan Adele gegeven. Oké. Nou, doe mij maar gewoon een handtekening hoor. Dit is Adele bij Q.

0: Mark Ronson en Miley. And Nothing Breaks Like a Heart. Ik denk dat ik zo'n 5 minuten nodig heb om echt een beetje wakker te worden. Hoe lang denk jij dat Ruben Hillen nodig heeft om wakker te worden? 20 seconds. En voor douchen? 20 seconds. Zo flauw. Je hoort hem zo meteen met dus 20 seconds. En ik ga je ook vertellen wat Ruben Hillen en ik gemeen hebben met elkaar. En daar ben ik zelf niet zo heel trots op.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Nu bij Dirk. Chicken tonight. 1,99. Dat is lekker voordeel.
6: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
17: En hele goedemorgen. Het Q-music nieuws van 8 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
18: Goedemorgen. Een man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En US Open-winnares Elena Rybakina had van tevoren niet verwacht te winnen. Ze was eigenlijk niet fit genoeg, zei ze na afloop. De tennister uit Kazachstan won van drievoudig winnares Arina Sabalenka. Die reageerde sportief. Rybakina speelde heel agressief, fantastisch tennis, zei ze. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel een flitser gemeld. Oppassen bij de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staan ze namelijk bij 72.1.
3: Hey Mattie!
19: Hey Mattie!
20: Hey Mattie!
21: Met Luc, Annemarie en de redactie.
22: Hey Mattie!
21: Iedere ochtend bij Q-Music.
17: Q-Music. Judith Eik. Ruben Hidden en ik hebben iets gemeen. Wat dat is ga ik je zo vertellen. En ik schaam me echt kapot. Eerst muziek van...

0: Q-Music, Purple Disco Machine en In The Dark. Ruben Hillen en ik hebben iets gemeen. Ja, bij hem werd het een groot succes. Bij mij een complete blamage. Ja, Ruben Hillen ken je van The Voice, de winnaar van dit jaar. Deed mee aan de zangwedstrijd. En dat heb ik dus ook ooit gedaan. Ja, ik heb ook ooit meegedaan aan een zangwedstrijd. Ik heb meegedaan aan...
1: Dit is Popstars.
0: Oh ja, aan Popstars, ja. Ik was 5 jaar oud. Ik dacht, nou, dit kan ik wel. Als ik dit alweer hoor. Oh, wat erg. Ja, ik deed auditie. 4 mensen. De jury zaten voor me aan een tafel. En dan vragen ze of je één van de liedjes kan gaan zingen die je hebt opgegeven. Allemaal camera's op je gericht. En daar ga je dan. Ja, nou, dat heb ik gedaan. En wat denk je? Ik was niet door. Nee, ik was niet door. En het ergste komt nog. Ik zat namelijk klaar voor de tv. Weet je, toch een beetje benieuwd van, nou, wat gaan ze uitzenden? Was ik uiteindelijk te zien in zo'n compilatie van allemaal mensen die tegelijk gaan zingen.
2: Killing me softly with this song.
0: Oh, wat
2: erg. Killing me softly with his song.
0: Ja, nou, ik heb echt een week ziek thuis gezeten, hoor. Ik durfde mijn hoofd niet meer op school te laten zien. Oh. Nou, bij deze man is het gelukkig wel goed.

0: Katy Perry en Fuoco d'Artificio. Oftewel, firework. Ja, binnenkort zit ik in Italië. Dus ik moet nog even goed oefenen op Duolingo. Vooral de uitspraak van bepaalde woorden vind ik heel lastig. Ja, wie nu ook tegen zo'n taalbarrière aanloopt, maar dan met zijn naam, is Douwe Bob. Ja, al jaren is hij een grote naam in de Nederlandse muziekindustrie. Maar langzamerhand is hij ook flink aan het doorbreken in de States met zijn countrymuziek. Maar ja, hoe spreken ze daar dan zijn naam uit?
1: Ik dacht erover na van, fuck, moet ik het nou veranderen?
2: Ja, dat ik snap ik wel.
1: En, want het is gewoon niet handig. Ik zei eerst Douwe en dan ben je dus 15 minuten dat aan het uitleggen. Dus ik zeg nu gewoon Dewey en dan is het de ineentje duidelijk. En ik ben er ook wel aan, ik vind het ook wel leuk dat Dewey.
0: Dewey Bob dus, ja, dat vertelde hij afgelopen vrijdag in de Top 40 podcast bij Domien. En het weekend kon Dewey Bob gelijk goed inluiden, want Domien had meteen mooi nieuws voor hem. Zijn nieuwste single is uitgeroepen tot de belangrijkste track van deze week.
3: The Q Music

0: Oeh, mijn maag. Ja, oh, ik moet toch ontbijten. Ik ga zo meteen even wat halen hier uit de koelkast, hoor. Ik weet nog niet wat. Wat ontbijt jij meestal? Yoghurtje, wentelteefjes, smoothie, croissantje. Ja, wat het meest gekozen ontbijt is, dat ga ik je zo meteen vertellen. En Shakira komt er ook aan. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
1: And we're turning the floor into a zoo. Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
3: Een tandenborstel van €480.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En vervolgens sta ik daar alleen, of gewoon een swinger. Ik sta daar met dat masker, mensen gingen elkaar halen. En die deden zo'n instemmend knikje naar mij, zo van, hi, hi Mattie. Ben je er ook bij? Roep gewoon even,
1: hey Mattie.
4: Hey.
2: Elke ochtend bij Q-Music.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
14: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
16: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
17: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
16: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Lop.
20: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Bij
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Een hele goede morgen. Het weer van Buienradar. Vanochtend is het nog grijs met vooral in het midden en het zuiden van het land ook kans op een bui. Later vandaag klaart het op en daarbij wordt het maximaal 20 graden. Kielverkeer dan van Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen op de weg, dus dat is lekker. Wel even oppassen op een flitser, gemeld namelijk op de A2. Utrecht richting Den Bosch, daar staan ze bij 108.9.
5: Judith Eik.
4: Zometeen Breakfast at Tiffany's, maar eerst Shakira. Dit is Zoom.

0: Hey, goedemorgen Judith, ik ben wakker.
1: Een hele goede morgen. Ja, je hoorde Breakfast at Tiffany's bij Q. Heb je het ontbijt al achter je kiezen of moet je nog eten? Nou, ik zie al in de Q, heb een gevulde ontbijttafel bij Manon van Looyen. Lekker pistoletje zie ik, vlok op tafel, jam. Oh, ontbijtkoek. Oh. Pascal die is er ook bij, alweer vroeg onderweg naar de sportschool. Hij heeft net ontbeten met kwark, blauw bessen, musli en een schep eiwitpoeder erin, laat hij weten. Maar ja, wat is nou het meest gekozen ontbijt in Nederland? Ja, dan kiest toch echt meer dan de helft van de Nederlanders gewoon voor brood. Ja, gewoon een simpel boterham. En dan wordt er ook vaak gekozen voor zoet. Oh, dat vind ik ook lekker. Gewoon lekker een dot boter met hagelslag of gestampte muisjes. Dat is natuurlijk niet het meest gezonde. Ah, ik weet toevallig dat Vincent Pronk, die je zo meteen om 9 uur hoort, vaak de dag begint met iets heel specifiek als ontbijt. En dat is namelijk, ja, ik ga even een gok doen, een smoothie met yoghurt, havermout en banaan. Ja, volgens mij heb ik het zo goed gezegd. Laten we zo meteen even checken of ik het ook echt goed heb. Eerst Hugo en Solto. Dit is Jamaican.

Q-Music, Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Nou, voor 2 weken heb ik er weer eentje gepland hoor. Even lekker een massage. Ja, het liefst plan ik dat echt elk kwartaal een keertje in. Echt overbodige luxe, maar ik vind dat ultiem genieten. Gewoon een massage. Nu viel ik bijna van mijn stoel toen ik hoorde dat de Canadese Cameron Whitcomb, 23 jaar, een paar dagen geleden voor het eerst een massage in zijn leven heeft gehad. Hoe dan? Nou, daar begrijp ik helemaal niks van. Dus ik heb het even in mijn omgeving rondgevraagd. Ligt het nou aan mij of aan mijn omgeving? Of zijn mannen sowieso niet heel erg van de massage? Nou, gelukkig is Cameron Whitcomb helemaal om. Hij moet ook wel, want hij heeft last van een stijve nek. Komt omdat hij te veel aan het headbangen is tijdens een optredens. Nou, een nieuwe afspraak staat gelukkig al gepland. Dit is Kingdom Affair bij Q-Music.

0: Cardi B, Jepsen bij Q en Call Me Maybe.
1: Met je foute been uit bed.
0: Goedemorgen, Vincent Pronk.
2: Hey Judith, goedemorgen.
0: Goedemorgen, heb jij al ontbeten?
2: Ja, zeker.
0: Niet zeggen wat je hebt ontbeten.
2: Oh, hoezo niet?
0: Ik had het namelijk net over, het meest gekozen ontbijt is brood. Ja. Maar, jij bent altijd heel gezond.
2: Ja, ja, dus ik doe mijn best.
0: Ik heb even een voorspelling gedaan wat jij hebt ontbeten.
2: Heb je dat op de radio gedaan?
0: Ja, absoluut.
2: Net.
0: Oh, dus als jij het nu even zegt, en dan laat ik gelijk zo meteen horen wat ik zei.
2: Okay.
0: Dus wat heb jij ontbeten?
2: Ik heb in de auto een smoothie op.
0: Met?
2: Met banaan en Griekse yoghurt en havermout. En eiwitpoeder.
0: Oké. Nou, dit zei ik net. Nou, ik weet toevallig dat Vincent Pronk vaak de dag begint met iets heel specifiek als ontbijt. En dat is namelijk een smoothie met yoghurt, havermout en banaan.
2: Ja.
0: Ik ben alleen de eiwitpoeder vergeten. Maar...
2: Ja, wat goed. Jij kent mij nog beter dan ik dacht, joh.
0: Nou, inderdaad.
2: Ja, inderdaad.
0: Zo. Hey, fouten ben je naar bed zometeen.
2: Kan het ook voorspellen wat ik daar ga doen dan?
0: Nou, nee, dat vind ik een lastig.
2: En dat weet ze dan even niet.
0: Nee, dat weet ik even niet.
2: Nou, het heeft alles te maken met komende dinsdag. Prinsjesdag is natuurlijk weer derde dinsdag van september. Ik dacht, zullen we daar eens een leuk liedje bij bedenken? Bij Prinsjesdag alvast.
0: Leuk.
2: Om het een beetje op te leuken allemaal. Saaie bedoeling. Iets over geld. Iets over de koning.
0: Poeh.
2: Ja, dan gaat ze nu nadenken. En dan gaat ze denken, oh, dat zal ik haar vragen. En dan komt nu een liedje.
0: Nee, ik zit echt nog even te denken. Een voorbeeld.
2: Liedje over de koning, over de koningin.
0: Je zei geld, dus dan denk ik gelijk aan Bills. Van
2: ja, okay. Maar je komt niet eens op Queen.
0: Oh ja, tuurlijk. Queen. Ja,
2: of Wesley Bronkhorst met Amalia.
0: Oh, vind ik ook een goeie.
2: Inderdaad, misschien iets van Bills. Rich Girl, ja, iets met geld, iets met koning, iets met Prinsjesdag.
0: Oké, nou, stuur maar in met een berichtje in de Kimis Cap.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
6: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
5: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
5: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt Acer als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op acer.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet Acer voor jou en een gezondere samenleving. Acer doet het.
2: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: 9 uur, goedemorgen. Laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
5: Goedemorgen. De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Volgens Rijnmond is op beeld te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Er was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. En in Eindhoven zat de politie gisteravond achter een groep van 10 tot 15 fatbikers aan die even daarvoor iemand met geweld hadden beroofd. Volgens Omroep Brabant is maar 1 van de fatbikers gepakt. Het is niet duidelijk of het slachtoffer van de roof gewond is en of ze ook echt iets van hem of haar hebben gestolen. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden.
4: Even kijken op de weg. Geen vertragingen gemeld. Het is lekker rustig. Wel een aantal controles. A2 richting Den Bosch. Let op bij Velddriel. Daar wordt gecontroleerd bij 108.9. A15 richting Gorkum. Daar staan ze bij Vuren. 103.4. A27 richting Almere bij 114.9. En de A73 richting Echt. Daar staan ze echt bij Sint-Odiliënberg bij 12.4.
6: Hey Mattie!
7: Hey Mattie!
8: Hey Mattie!
9: Met Luc, Annemarie en de redactie.
10: Hey Mattie!
9: Iedere ochtend bij Q-Music.
11: Q-Music. Vincent Pronk.
4: Stap met je foute been uit bed. Ken je een fout liedje dat past bij Prins?

0: Q-Music, Bibi Rexha, Faithless, you're the new religion.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey, het is zondagochtend. Goedemorgen. We gaan even met ons foute been uit bed stappen. Dat wil zeggen, we zoeken even een fout liedje om de dag lekker te beginnen. Hey Monique, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, je hebt je kind gedropt en je dacht, ik vind het warm zat daar binnen, ik ga lekker weg.
2: Nee, ja, inderdaad. Nou ja, je mag daar niet blijven, dus dat scheelt. Maar
0: oh, ja.
2: Klopt precies.
0: Ja, want jij hebt je kind naar de zwemles gebracht, toch, begrijp ik?
2: Ja, klopt.
0: En is dit zomaar een zwemles op zondag, joh?
2: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt heel erg blij eigenlijk met die tijd. Gewoon lekker, die kleine is toch wakker op zondagochtend, dus gauw lekker zwemmen en grote meters maken, dus dat is fijn.
0: Ja, maar die ligt nu 3 uur lang in het bad.
2: Ja, klopt.
0: Nou, die komt terug met een rimpelhuid van hier tot weet ik voor waar.
2: Ja, maar ja, hij vindt het heel erg leuk. Dus nou ja, prima. Dan is
0: heerlijk.
2: Het goed, hè?
0: Ja, zeker. En daarna, ik vond het lekker bij zwemles. Daarna lekker die zouten patat eten. Dat is toch heerlijk?
2: Ja, dat klopt. Ja, zeker.
0: Goed. Hey, dinsdag is het Prinsjesdag, Monique. Ik zoek daar even een fout liedje bij. Dus iets met een koninklijk tintje of liedjes over geld. Wat wil je horen?
2: Money, money, money van Abba.
0: Money, money, money. Dat gaan we doen. En je krijgt hem met je foute been uit bed sokken opgestuurd.
2: Hartstikke tof, leuk.
0: Oké, fijne dag Monique. Doei, doei.
2: Doei, doei.
1: Met je foute been uit bed.

Sinclair, Back Your Music en Love Generation. Hey, het nieuwe seizoen van Beste Zangers is echt een paar weken bezig al. Net begonnen eigenlijk. Er komen nu al wat leuke liedjes uitrollen. Ik bedoel, Busy heeft natuurlijk al zelfs een top 40 hit te pakken met Anne. Heeft hij echt leuk gedaan. Even een andere versie dan die van Clouseau. En gisteravond stond Busy zelf centraal in de Beste Zangers. Misschien heb je het al gezien. Moet je even horen hoe Zoe Levi een liedje heeft gedaan van Busy. Nou ja, eigenlijk was het een liedje van Yellow Claw. Yellow Claw is de groep waar Busy ooit heeft ingezeten. En dit is dan het origineel. Zo, Till It Hurts. Dit is dus gedaan in Beste Zangers door Zoe Levi. En ze maakte er echt een prachtige versie van. Dat werd Dat Ze Van Hem Houdt.

toch mooi hoe gevoelig een liedje van Yellowclaw ineens kan worden. Binnenkort staat Zoe Levi zelf nog centraal in De Beste Zangers. Zomaar kans dat dit liedje daar wordt gecoverd met Snelle. Zoe Levi bij Q, dit is Ik Zing.

One Republic, Back Your Music en Runaway op de zondagochtend. Hey, zometeen echt een en al oer-Hollandse gezelligheid. Orgelman Joris zometeen in de show. Een pakje stroopwafels erbij, klompen aan en is het helemaal af. Joris gaat zometeen een liedje spelen op zijn draaiorgel. Aan jou zo.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja? Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Nog 309.000.
15: Oké, elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
21: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
22: Vraag je
23: wat?
22: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
23: Langer mee doen is goedkoper.
22: Zeker, kwaliteit rendeert.
24: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
25: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
26: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
27: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
28: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl.
0: Grando, sinds 1965.
1: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: 10:30, goedemorgen. Ja, het is een beetje bewolkt vandaag. Af en toe ook wat regen. Het is maximaal 20 graden. Morgen ietsjes beter. Q-verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel een aantal controles. Let op de A2 richting Den Bosch. Daar staan ze bij Velddriel. Hectometerpaal 108,9. A6 richting Muidenberg bij Lelystad bij 62,2. A15 richting Gorkum bij Vuren 103,4. En de A27 richting Almere bij 114,9.
4: Vincent Pronk.

0: Q-Music, Avril Lavigne en Complicated. Hey Joris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joris. Daar is Joris.
0: Joris ten Aven met zijn eigen orgel. Je zit er helemaal klaar als het goed is, hè?
1: Ja, druigel Joris zitten we klaar.
0: Ja, wat fijn. Heb je een lekker weekend? Is het druk?
1: Het is druk, man. Het is ook monumentenweekend. Dus ik ben gisteren veel met Joris op pad geweest. En was erg leuk.
0: Nou, wat goed. Ik zat te denken, ja. Even een persoonlijke vraag. Ben jij ook te boeken?
1: Ik ben te boeken voor allerlei feesten en partijen.
0: Ik wil het zeggen, voor feesten en partijen. Ja, ik vier zaterdag mijn verjaardag. En ik dacht, hey, lijkt me wel gezellig, zo'n orgel in de straat.
1: Ja hoor, ik kom eraan.
0: Jij komt ook wel naar Rotterdam, hè? Dus geen probleem.
1: Geen probleem.
0: Goed.
1: Ik heb zelfs straks nog een verjaardag van iemand, die wordt 65. En dan worden al de liedjes ook uitgekozen. Dus je kan
0: het helemaal persoonlijk maken. Dat meen je, wat leuk.
1: Ja,
0: en mogen mensen dan zelf liedjes komen aanvragen bij het orgel?
1: Exact. Ja, ik heb een hele lijst. En dan kunnen ze helemaal zelf het programma samenstellen.
0: Wat gezellig zeg. Neem je dan ook je centenbakje mee naar zo'n verjaardag?
1: Ja, nou, soms sommige mensen vinden het altijd grappig om dan even de visite langs te gaan, weet je wel, voor een voortje of een dingetje. Ja. Maar het envelopje naar die tijd is natuurlijk ook erg fijn.
0: Ja, oké. Je gaat een liedje spelen, helemaal gratis en voor niks op de radio. En mocht je weten wat Joris hier speelt, stuur het meteen in de app van Q-Music. We zoeken een titel en artiest, dan maak je kans op het Q-prijzenpakket. Is het leuk om een kleine hint te geven alvast?
1: Nou, dat is zeker leuk. En een kleine hint is dat het een liedje is uit de 80's.
0: Een liedje uit de 80's. Oké, ook leuk voor de verjaardag vanavond. Dus,
1: Ja, precies. Dat is ook erg.
0: Ik zou zeggen, ga je gang.
1: Ja, daar komt ie.
0: Ja. Dat herken ik meteen.

0: nieuwste van Miley bij Q.
1: Joris.
0: Daar is Joris. En daarvoor speelde Joris een liedje op zijn eigen draaiorgel. Kon je herkennen wat hij speelde? Is de grote vraag. Even kijken. Marjolein, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zit jij aan de ontbijttafel nu?
2: Ik zit zeker aan de ontbijttafel.
0: Wat een heerlijk beeld dat je dan lekker daar zit en met de radio aan. Kan je even een beeld schetsen hoe je erbij zit?
2: Wij zitten hier allemaal lekker nog in ons joggingpak. En we hebben op tafel lekker versgebakken croissantjes, eitje, beleg. Nou, zo.
0: Heerlijk.
2: Echt een ochtendontbijt.
0: Lekker zeg. En wie is we? Het hele gezin.
2: Het hele gezin. Twee meiden en mijn man.
0: En wie wist het antwoord op het draaiorgel meteen te raden?
2: Onze oudste dochter, Roos.
0: Roos wist het meteen?
2: Ja.
0: Oké, dit speelde Joris net. Ja, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Marjolein, wat was dit volgens Roos?
2: Dit was Culture Club met Carmen Chameleon.
0: Ja, niet te missen natuurlijk. Gefeliciteerd, je wint het Q-prijzenpakket.
2: Jee, dankjewel.
0: En eet smakelijk nog even. De groetjes aan de rest daar.
2: Doen we, hartstikke bedankt.

0: Suus, Wouter, Kiara, Laura, ze zijn er allemaal bij Somber volgend jaar in de Ziggo Dome. Deze week hebben we tickets weggegeven. Jordan, my body isn't ready by Q-Music. Binnen een paar minuutjes, de pauze. En het is nog precies 23 uur en 5 minuten.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
3: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
4: Oh, wow.
3: Oh, ja.
4: Hè?
3: Het is een driestapsraket.
4: Jongens, dit kan alles zijn.
3: Klik, klik, klik, klik.
4: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
3: Er is een veer bij betrokken.
4: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
3: Ik ben nu alweer boos.
2: En vanaf morgen hoor jij het ook.
1: Het geluid.
2: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
1: Q-Music.
4: Zeg even, wat is het?
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
8: Erop uit met een camper, in de natuur.
9: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
10: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
18: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
22: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
23: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
24: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
26: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
27: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
28: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
29: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
30: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
31: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
32: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is het Q-Music Nieuws met Ronald Remmelswaan.
33: Goedemorgen. Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland en er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. En misschien heb je het gemerkt omdat je beter sliep. Er waren maar weinig muggen deze zomer. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en hoge temperaturen, heeft de Wageningen Universiteit onderzocht. Er bestaat een muggenoverlastindex en die lag 16% lager dan gemiddeld de afgelopen 5 jaar. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden.
34: Q
1: Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen. Wel een aantal snelheidscontroles gespot. De A1 richting Eemnes. Let op bij Baren. Hectometerpaal 35,2. A2 richting Den Bosch bij Velddriel. Bij 108,9. De A4 richting Leiden bij Nieuwe Wetering. Bij 21,4. A15 richting Gorkum. Daar staan ze bij Vuren. 103,4. A27 richting Almere. 114,9. En de A73 richting Echt. Daar staan ze bij Sint-Odiliënberg te controleren. Bij hectometerpaal 12,4. Ik krijg een audio-appje binnen van een van onze jongste luisteraars. Die moeten we toch wel serieus nemen. Die hebben de toekomst. Dit is Davy van 3 jaar. En Davy heeft de telefoon van mama gekaapt, denk ik. En hij stelt deze vraag.
2: Mag ik APT op 46?
1: Volgens mij hoor ik iets van APT.
2: Mag ik APT op 46?
1: Ja. Komt eraan, Davy.
4: Hey, Matty.
5: Hey, Matty.
6: Hey, Matty.
7: Met Luc, Annemarie en de redactie.
8: Matty.
7: Iedere ochtend bij Q-Music.
9: Q-Music.
10: Vincent Pronk.
1: Ja, zometeen dus.
2: Appetit.
1: Ook Benson Boone komt eraan. In de stars hoor je zometeen. Naar de Bouta. Dit is Magnetic.

0: Love the rest in peace. Key Music, Benson Boone in the Stars.
1: Goedemorgen,
0: zondag. Het is 13 september. Het gaat bijna beginnen, hè? Nog 23 uur. Dan is de zoektocht begonnen naar het geluid van Q-Music. Morgenochtend 9 uur is het geluid voor het eerst hier te horen in de ochtendshow bij Hey Matty. En dan starten we met een waarde van 10.000 euro. Het wordt een ongelooflijk spannende week weer, want elke keer is de vraag, weet jij al wat het is? Ik dacht, laten we even een oefenronde doen. Met het geluid, een oefengeluid om even warm te draaien voor we echt gaan beginnen morgen. Ik heb een geluidje van thuis meegenomen. Heb ik vanochtend opgenomen. En ik ben benieuwd, wat denk jij dat dit geluid is? Nou, wat staat het? Het is een trillend apparaat, zoals je hoort. Het gaat op stroom. En de batterij kan ook nog wel eens leeg gaan. Het komt niet uit de slaapkamer, vieze rikken. Nee, natuurlijk. Het geluid van mijn elektrische tandenborstel. Als je dit had, is er een kleine hoop voor morgen. Maar dat zal iets moeilijker zijn, ben ik bang. Maar het geluid gaat morgen beginnen en we spelen ook wel echt ergens voor. Hè? De waarde is dus 10.000 euro en per fout antwoord komt er 100 euro bij. Morgen 9 uur, terug bij Q-Music. Het geluid.

0: Het eerste woordje als kind, als baby, is meestal papa of mama, hè? Davy van 3 jaar, die heeft een ander woordje geleerd.
1: Apete.
0: Ja, dat was apete.
1: Apete.
0: Schattig toch? Een van onze jongste luisteraars, deze was voor Davy.
1: Mag apete op 6 uur.
0: Rosé en Bruno Mars bij Q. En deze is voor papa en mama. Ook een beetje muzikale opvoeding meteen. Dit is Roxette.

0: Another Back Your Music and Talk to You. Hey, heb je wat pen en papier in de buurt? Al is het maar een bonnetje waar je even op kan schrijven of zo. Of een tv-gids. Het kan goed helpen zometeen. We spelen zometeen Vincent's Telspel. Je gaat een liedje horen waarin één woord heel vaak wordt gezongen. Het gaat straks om het woord silence. En aan jou om te tellen hoe vaak dat woord voorbij komt in een bepaald liedje. En ook Ray komt eraan.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurlen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Knuffels. We doen met je mee. Plus.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: meteen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat.

0: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu.

0: goedemorgen. Het is een grijze zondag met ook kans op wat regen. Vanmiddag wel iets droger. Het is maximaal 20 graden. Morgen ietsjes beter. Op de weg lekker rustig, er zijn geen vertragingen gemeld. Wel een aantal controles. A1 richting Eemnes, daar staan ze te controleren bij Baren. Hectometerpaal 35,2. A4 richting Leiden bij Nieuwe Wetering 21,4. A15 richting Gorkum, let op bij Vuren bij 103,4. En de A27 richting Almere, daar staan ze bij 114,9.
1: Vincent Pronk.
0: We spelen zo meteen het telspel naar Ray, Where is my husband?

0: is een goede test ook gelijk of je op deze zondagochtend een beetje goed kan concentreren. Want de opdracht is simpel. Tel goed mee en zorg vooral dat je de tel niet kwijtraakt. Dat is het belangrijkste. We spelen het telspel. Je gaat een liedje horen waarin één woord dus heel vaak voorbij komt. En dat draait vandaag om het woord silence.
1: Silence! I kill you!
0: Hier, heb je hem. Cyril en Disturbed ga je horen met The Sound of Silence. Dus die weer. En de vraag is, hoe vaak tel jij het woord silence in dit hele liedje? Het duurt ongeveer 2,5 minuut, dus concentreer je goed en turf goed mee. Gebruik desnoods lekker een pennetje en een papiertje om mee te turven. En stuur je antwoord daarna meteen in de app van Q-Music. Maak je kans op een rijkelijk gevuld Q-prijzenpakket. Oké, hoe vaak tel jij het woord silence? Iedereen klaar? Tellen maar.

Q-Music, Stella Lefty hoorde je. En Boston. Daarvoor Cyril en Disturb the Sound of Silence. Hoe vaak zongen ze ook alweer Silence? Even kijken, er komen heel veel antwoorden binnen. 10 keer, 11 keer, dat is iets te veel.

0: Ik krijg een appje binnen van Rutger.
1: Hey Vincent, dit spelletje van jou, dat telspel, dat is niet meer van deze tijd, hè? Tegenwoordig met ChatGPT, je vraagt gewoon hoe vaak komt het woord silence voor. Nou, 6 keer. Makkie.
0: Nou, ik heb het dus ook geprobeerd met ChatGPT, maar ik krijg dus dit. Luister even mee, ik heb het net gevraagd. Hey Chat, hoe vaak tel jij het woord silence in Cyril and Disturbed met The Sound of Silence?
2: Even kijken hoor. Silence komt 8 keer voor in de gezongen tekst. Dus voor de quiz is het 8.
0: Nou, dat is niet te vertrouwen, maar ik ga even kijken. Anne, heb jij ook chat gebruikt? Nee toch?
3: Nee, ik heb gewoon op mijn vingers geteld.
0: Nou, wat goed bezig. En je zit ook nog in de auto, hoor ik.
3: Ja, klopt.
0: Kijk.
3: Maar we zijn even aan de kant gegaan hiervoor.
0: Oké. Ik ben heel benieuwd. Wat heb jij echt helemaal uit je hoofd geteld?
3: 6 keer.
0: Ja, 6 keer. Dat is goed! En zonder ChatGPT, dus je verdient zeker het Q-prijzenpakket. Gefeliciteerd.
3: Ah, oh, leuk. Dankjewel.

0: Zara Larsson, Make Your Music en Midnight Sun. Zometeen doen we de top 40 classic. We gaan terug naar 1985. Dat was het jaar dat we kennis maakten met twee bekende loodgieters. Al waren die niet voor iedereen bekend.
1: Super Mario heeft een rode pet. Maar hoe heet zijn broer met de groene pet? Yolanda.
2: Robert?
0: Robert was niet goed.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Müller Milk, the moo you can't resist.
11: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Nog 309.000.
14: Oké. Elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding. En,
16: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
19: Nee.
18: Proteïne-shakes.
17: Gadver.
18: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
20: Lekker bezig.
18: Milner.
21: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf €19.
22: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
18: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
20: Lekker bezig.
23: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
24: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient...

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
4: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is het Q-Music Nieuws door nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
5: Goedemorgen. Ontslag van een assistent voetbaltrainer in Veenendaal na geweld. Dat gebeurde bij het duel tegen IJsselmeervogels. De assistenttrainer zou een speler van de tegenstander hebben geslagen. Die raakte door het geweld 7 tanden kwijt. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. De man die in Rotterdam overleed na zijn aanhouding komt uit die stad. De politie arresteerde hem gisteravond. De man van 51 had vermoedelijk een fatbike gestolen. Op X staan beelden dat agenten de man op de grond in bedwang houden. Onderzocht wordt of de agenten goed hebben gehandeld. Een grote natuurbrand in Kroatië. Die woedt op het populaire vakantieeiland Brač. Enkele duizenden hectare dennenbos is verwoest. Evacuaties zijn nog niet nodig. Wel is iedereen gewaarschuwd alert te zijn. In Kroatië is het extreem warm geweest. Het heeft ook nauwelijks geregend. En de fitnessrange Hyrox is steeds populairder. Je legt dan een parcours af waarbij je rent- en krachtoefeningen doet. In China is het vooral een trend onder ouderen, schrijft de NOS. Hyrox is goed voor je uithoudingsvermogen, kracht en flexibiliteit. De ultieme sport voor ouderen, zegt hun coach. Dan het weer van Buienradar. Alleen in het noorden droog en zon, in de rest van het land regen. Het wordt 20 graden.
4: Op de weg één vertraging, de gebruikelijke. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, de vertraging daar een kwartiertje. Snelheidscontroles gespot op de A1 richting Eemnes. Daar staan ze bij Baren, hectometerpaal 35,2. A4 richting Leiden bij Nieuwe Wetering bij 21,4. A12 richting Utrecht, let op bij Driebergen-Rijsenburg bij 75,0. A15 richting Gorkum, daar staan ze bij Vuren, 103,4. En de A27 richting Almere, 114,9.
6: Hey Matty!
7: Hey Matty!
8: Hey Matty!
9: Met Luc, Annemarie en de redactie.
10: Hey Matty!
9: Iedere ochtend bij Q-Music.
10: Q-Music. Vincent Pronk.
4: Hey, die radio kan even wat harder zometeen. Keen komt eraan. Somewhere Only We Know hoor je na. De nummer 1 uit de top 40. Shakira. Q-Music.

0: Dit is er eentje hoor. Een van mijn all-time favorites. Blijft goed hè. Keen by Q en Somewhere Only We Know. We duiken heel even terug in de tijd in de Top 40 Classic. Even terug naar 1985. Het is namelijk toch wel een bijzondere dag vandaag. 13 september. Want vandaag in 1985 maakten we kennis met die Italiaanse loodgieter.
1: It's me, Mario.
0: Super Mario Bros. Werd gelanceerd in 1985. Wat een geweldig spelletje toch. Door die werelden moet je komen om uiteindelijk de eindbaas Bowser te verslaan en Prinses Peach te redden. Ja, wie heeft het niet gespeeld? Eerlijk is eerlijk. Of je nou jong bent of wat ouder, volgens mij heeft iedereen wel een keer Mario gespeeld. Ik heb het op mijn Nintendo DS gehad. Uiteindelijk ook nog op de Nintendo Switch. Wat had ik nog meer? Op de Wii zelfs, de Nintendo Wii. En het ziet er nu wel iets beter uit dan de jaren 80. Maar eigenlijk is de muziek nog steeds hetzelfde. Het blijft legendarisch. Dan de top 40 van toen. 13 september 1985. Ik heb drie liedjes uitgekozen. En aan jou de vraag, welke van deze drie wil je horen? Keuze 1 is Madonna. Maar we beginnen met UB40, dat is keuze 1. I Got You Babe, dat is de keuze waar je op kan stemmen. Maar ook inderdaad, Madonna stond in de top 40 toen.

0: Sarah die zegt, ik ga voor UB40. Ari zegt, ik ga voor Madonna. Anita gaat ook voor Madonna. Even kijken wat Judith, Kevin, Tommy en Sammy zeggen.
1: Ja, Vincent. Mag ik, Kate? Lekker voor op de zondag?
2: Voor mij UB40. Draai je maar.
3: Ja, Madonna natuurlijk.
4: Doe ons maar Running Up The Hill van Kate Bush.
5: Running Up That Hill from Kate Bush.
0: Ja, je hoort het. Kate Bush is in de meerderheid. 55% gaat voor Running Up That Hill.
6: Top 40 Classic.

0: Q-Music, Alex Warren en Fever Dream. Hey, een beetje mysterieus wat er gaande is op de socials van Bassie en Adriaan. Het zijn toch wel mijn jeugdhelden, waarschijnlijk ook wel die van jou. Er verschijnen ineens allemaal video's van Bassie en Adriaan op Instagram. En dan zie je een bijzondere plek in Rotterdam. Gaan we even uitzoeken zo. Ook Just Day komt eraan.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
3: Een tandenborstel van 480 euro.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En vervolgens sta ik daar alleen of gewoon een swinger. Ik sta daar met dat masker. De mensen gingen elkaar halen. En die deden zo'n instemmend knikje naar mij. Zo van, hi, hi Mattie. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
1: Hey Mattie.
4: Hey.
0: Elke ochtend bij Q-Music.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
14: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
15: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
13: Dat is een Veldzinkadvies.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
17: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
22: Ga je bouwen of verbouwen?
1: Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
3: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: KLM.com/business.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.
2: Beetje wisselvallig dagje vandaag. Soms wat zon, soms ook wat wolken, soms ook wat regen. Het is maximaal 20 graden. Morgen iets meer zon. Op de weg 1 vertraging gemeld. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 18 minuutjes. En een snelheidscontrole gespot op de A1 richting Eemnes. Daar staan ze bij Baren, hectometerpaal 34,9. A4 richting Leiden bij Nieuwe Wetering 21,4. A7 richting Groningen bij Drachten 168,1. A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg. Daar staan ze bij 75,0. A15 richting Gorkum, let op bij Vuren, 103,4. En de A27 richting Almere, 114,9.
3: Vincent Pronk.
2: Alarmschijf komt eraan. Douwe Bob hoor je zo, na Just Stay.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care, bij Q. Oké, okay, allemaal magisch. We moeten het even hebben over die clown en acrobaat. Want wat is er allemaal aan het gebeuren rondom Bassie en Adriaan? Ik ben groot fan. Ik heb echt alle dvd's thuis. Ik ken elke scène uit mijn hoofd. Echt een gekkie. Dus ik heb ergens de hoop dat wat ik denk dat gaat gebeuren ook echt gaat gebeuren. Want wat is er nou aan de hand? Er verschijnen ineens allemaal mysterieuze video's op de socials van Bassie en Adriaan deze dagen. En dan zie je de ingang van Rotterdam Ahoy. Gisteren bijvoorbeeld kwam deze video online.
1: Dag, die irritante clown en die vervelende acrobaat. Trammels, trammels en nog even trammels.
0: Dan rijdt dus die rood-gele caravan langs Ahoy. En dan loopt daar richting de ingang de baron. Dus er is iets... Er komt iets, er zijn iets van plan. Maar wat gaat er gebeuren rondom Bassie en Adriaan? Ja, ik hoop dus, en ik zie ook alle reacties, dat iedereen daar een beetje op hoopt. Op een soort singalong. Weet je wel, zoals bij K3 en Studio 100. Hoe grappig zou dat zijn? Heel Ahoy vol en dan lekker meezingen.
2: Buenos días, goeiemorgen. Buenas noches, goeienacht.
0: Ja, dit krijgt een vervolg, dat kan niet anders. Houd het even in de gaten. Maar ja, de video's op de socials van Bassie en Adriaan. Mocht het een concert worden in Ahoy trouwens, is dat natuurlijk vooral leuk nieuws voor de portemonnee van Bassie. Hè?
2: Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie.
3: Dit is Q Music.
4: Bibi Rexha en Faithless.
3: En dit is Q Music.
4: Cameron Whitcomb.
3: En dit is nieuw. De Q Music. Alarmschijf.
4: Douwe Bob. Noot.

Music. Anastasia Left Outside Alone op deze... Nou, het voelt een beetje als een herfstzondag. Hè? Hier en daar een buitje, best grijs vandaag. Lekker dagje om op de bank te ploffen. Veel te zien vanmiddag, Formule 1, om 3 uur vanmiddag. 4 uur vanmiddag moet ik zeggen. De Grand Prix op een nieuw circuit in Madrid. Eredivisie is er ook nog, kortom...

0: Man I Need. Oh ja, die Formule 1 begint trouwens om 3:00 vanmiddag. Gisteren om 4:00 was de kwalificatie, de race is om 3:00. Hey, heb je nog 3:00 de tijd om lekker naar Tom en Bram te luisteren zo? Met Teddy Swims.
1: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
2: Ja, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
3: Oh, wow.
2: Oh, ja.
3: Hè?
2: Het is een driestapsraket.
3: Jongens, dit kan alles zijn.
2: Klik, klik, klik, klik.
3: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
2: Er is een veer bij betrokken.
3: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
2: Ik ben nu alweer boos.
1: En vanaf morgen hoor jij het ook.
4: Het geluid.
1: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
4: Q-Music.
3: Zeg even, wat is het?
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
16: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Het is 12 uur, een hele goede middag. Het Q-Music-nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel.
4: Goedemiddag, een kind is omgekomen bij een verkeersongeluk in Drenthe. 2 andere kinderen en 2 volwassenen raakten zwaar gewond. Ze zaten allemaal in een auto die op de A28 bij Bijlen uit de bocht vloog. De wagen knalde daarna op een boom. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Veel vragen nog rond de dood van een man in Rotterdam-Zuid. De Rotterdammer overleed gisteravond toen hij werd opgepakt. Agenten dachten dat hij een fatbike had gestolen. De man verzette zich hevig bij zijn arrestatie. Politie en justitie willen er niets over kwijt. De Rijksrecherche onderzoekt hoe er is gehandeld. Een man is in België verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Zijn getuige zat achter het stuur van de auto waarin ze zaten. Die raakte de onbekende oorzaak de controle over de wagen kwijt. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond. En veel complimenten voor het optreden van Celine Dion. Voor het eerst in 6 jaar trad ze na ziekte gisteravond op in Parijs. Haar fans waren enthousiast, was te horen bij VRT Nieuws.
5: Ik had mijn verwachtingen toch iets lager gelegd, maar het was echt goed.
6: Ja, Celine die kan alles zingen. Zelf push je mouw, zeg ik.
4: Internationale media hoorden dat niet elke noot raak was, maar de stem van Celine klinkt nog altijd krachtig, concludeerde ze. Het weer van Buienradar, alleen in het noorden droog en zon. In de rest van het land regen, het wordt 20 graden.
3: Flitsmeister dan, 1 file op de A58. Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij de Kreekrakkebrug. 7 kilometer en een kwartier vertraging. En flitsers gezien op de A1 richting Eemnes, 35.1. A4 naar Leiden, 21.4. En op de A12 naar Utrecht, 75.0.
7: Hey, Mattie!
8: Met Luc, Annemarie en de redactie. Iedere ochtend bij Q-Music.
9: Q-Music. Tom en Bram.
3: Ja, zonder Bram. We gaan wel kijken hoe laat hij er is. Wordt vast gezellig. Laten we starten met Teddy Swims. Q-Music.

0: Suzanne en Freek met Snelle bij Q Music, de overkant. Maakt het 8:08. Het is zondagmiddag. Welkom bij de weekendshow. We zijn er tot 3:00 vanmiddag. Hier Tom en normaal gesproken tegenover mij Bram Krikke. Waar het niet dat Bram te laat van huis is vertrokken vanochtend?
1: Nee, dat is veel te kort door de bocht, Tom van de Weer. Ja, nou, wel een beetje waar. Ik was iets te laat vertrokken. Kijk. En toen vertrok ik.
0: Ja.
1: En toen zag ik dat mijn oplader niet goed in de auto zat.
0: Oh ja.
1: Dus toen had ik 6%. Ja, daar haal je natuurlijk niet Arnhem-Amsterdam mee.
0: Nee, dus moet je vast netje pakken.
1: Toen moest ik naar een snellader. Ja. Nou, toen overmaat van ramp was er ook nog een of andere marathon bezig in de stad. Waardoor ik er niet meteen uit kon en wegen afgezet waren. Nou, opladen, opladen.
0: En ik zie nu een zwarte Volvo rijden hiervoor. Ben jij dat?
1: Ja, dat ben ik, ja.
0: Oh, nou, zet neer dat ding.
1: Ja, en tot overmaat van ramp vielen op de A2.
0: Ja.
1: Dus nou, kijk, goed, stop de tijd.
0: Als jij ieder weekend inzet op 10:12, 5:12 op kantoor aanwezig, ja, dan hoeft er maar iets tegen te zitten, dan kom je te laat. Dat is
1: dat is waar.
0: Ja.
1: Dat maar goed, gelukkig ben jij altijd, ja. Ben jij er gewoon.
0: Nou,
1: en,
0: zet neer dat ding.
1: Twee, hè?
0: Ja, daarom. Kom lekker binnen, jochie. Wil je koffie?
1: Nou, lekker.
0: Oké, rustig aan.
1: Ik
0: draai even twee liedjes. Dus als je er over 5 minuten bent, dan is het goed.
1: Rustig aan, alsjeblieft niet.
0: Tot zo.
1: Tot zo.
0: Yo. Nou, je hoort het wordt weer een gezellige zondagmiddag. Heel benieuwd wat jij deze dag doet. Waar geniet jij van het weekend? Wat spook je allemaal uit? Kom erbij in de Q Music app. Fix

0: Earth. Bij Q Music, Other Side. Nou, hij is binnen.
1: Ik ben er.
0: Hé, wat fijn, jongen.
1: Stop de tijd, hoor.
0: Stop de tijd.
1: Ik hoop niet dat de zenderbaas heeft zitten luisteren.
0: Ah, joh, kan toch een keer gebeuren.
1: Ja, nou goed. Gelukkig zijn we met z'n tweeën, hè.
0: Daarom.
1: Ja, stel Bas van Nimwegen of zo. Ja, die had nu een probleem gehad.
0: Ja, dan moet de vorige langer blijven zitten.
1: Ja, zo gaat dat. Goed, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Ik zie hier een bericht van Elke die zegt... op deze treurige dag hebben wij een Efteling-puzzel uit de kast gepakt. Groetjes Elke en Lasse.
0: Lisa stuurt een foto van haar hond. Wij zijn vandaag aan het nagenieten van de hondenplons waar we gisteren zijn geweest. Elk jaar gaan we erheen. Gisteren had Riley het zo naar haar zin dat ze na 2 uur niet meer naar huis wilde.
1: Wat schattig.
0: En nou, Riley zit daar lekker in een hondenzwembad.
1: De hondenplons. Zo te zien was het nog mooi weer ook.
0: Ja.
1: Even kijken, ik zie hier een bericht van Jill die zegt... gisteren terug van vakantie gekomen en vandaag met vrienden een lezer.

0: kom je daar zo op?
1: Nou, we doen met de vriendinnen wel vaker leuke dingen. En dit hadden we gewoon gevonden op internet. En we dachten, nou, we gaan het proberen. Dus ja. We vinden het allemaal heel spannend.
0: Oh, en weet je al, is het ook echt om een raam uiteindelijk te vervangen in je huis? Dat je die zelf nu gaat zitten glas en loten?
1: Nee hoor, het is gewoon een klein stukje glas wat we gaan maken, voor zover ik het begrepen heb.
0: Oh, wel leuk, ja.
2: Ik zou ook niet weten hoe dat werkt. Nee. Dat is ook nog wel leerzaam iets.
0: Nee, inderdaad.
1: Nou. Ja. Ik laat het jullie weten.
2: Ja, leuk.
0: Is dat met solderen en alles?
1: Ik hoop het niet, want daar ben ik niet zo goed in.
0: Nou, we gaan het zien. Hou ons op de hoogte, Susanna. En doe de vriendinnen goed. Met hoeveel gaan jullie?
1: Met z'n drietjes.
0: Oh, met z'n drietjes. Nou, ga er lekker van genieten. Goede kop koffie erbij. En stuur een fotootje als die af is.
1: Dat doe ik. Fijne uitzending.
2: Fijne zondag.
0: Wel fijne zondag.
1: Hoi.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met

0: musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu bij Dirk, honigsoep. 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.

0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of

0: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
9: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
10: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Half 1, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A12 Oberhausen richting Arnhem bij Duiven, 8 kilometer en 10 minuten. En op de A58, als je gaat van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom, bij de Kreekrakbrug staat 7 kilometer, 10 minuutjes.
13: Ja, en ook op de A2, hè, want daar stond ik net in. Dat was ook een file.
12: Ja.
13: Ja, richting Amsterdam.
12: Ja.
13: Verbindingsweg afgesloten, 8 minuten vertraging. En wel net vervelend.
12: Ja, net stond vervelend erin, als je op tijd op je werk moet zijn.
13: Kwam ik te laat. Ja. Kwam wel echt door die file.
12: Dat kwam echt door die file.
13: Niet dat ik te laat was weggegaan. Nee. Even kijken. Flitsers op de A1 richting Eemnes bij 35.1. Op de A4 richting Leiden bij 21.4. En op de A12 richting Utrecht bij 75.0.
14: Tom en Bram.
12: Bob Marley hoor je zo meteen met Could You Be Loved. Eerst Sommy.

0: The Wailers en Could You Be Loved by Q. 10
1: Tom versus 10 Bram.
2: Ja, spelen wij altijd in teamverband natuurlijk. Team Tom versus Team Bram. En ik ben op zoek vandaag naar Wiebe Knol. Wiebe Knol ben ik vandaag op zoek naar.
0: Ja, maar wacht even, dat wordt de vierde keer op rij.
2: Ja, de vierde keer op rij dat ik dan met Wiebe Knol zou spelen.
0: Ja, maar je moet ook een keer weer andere mensen in je team gaan uitnodigen.
2: Jawel, maar het kan toch niet zo zijn dat we geen één keer weten te winnen.
0: Ja, voor de mensen die het nog niet eerder gehoord hebben. Gisteren was Wiebe Knol te vinden in jouw team. Vorig weekend was hij 2 keer te vinden in jouw team. En het is al 3 keer misgegaan.
2: Ja, okay, met alle respect. De eerste keer dat Wiebe Knol in mijn team zat, was Wiebe misschien wel de slechtste kandidaat die ik ooit in mijn team heb gehad. En dat met alle respect, Wiebe, want het is echt een wereldgozer. Mm-hmm. De tweede keer ging het eigenlijk hartstikke goed. Gisteren ging het ook hartstikke goed, alleen jullie waren beter. En ik gun Wiebe gewoon dat Q-prijzenpakket. Ik gun hem de overwinning. En het is ook voor mijn eigen gemoedsrust. We moeten dit met een goed hart afsluiten.
0: Ja, dus jij zoekt voor de vierde keer op rij Wiebe Knol.
2: Ja, Wiebe Knol, zit je te luisteren? Bel even in of stuur een appje via de Q-app.
0: Ik ben voor Team Tom op zoek naar iemand die ook al het hele weekend aan het werk is en die nu eventjes denkt, ik mag wel eventjes 5 minuten pauze, even een leuk spelletje doen op de radio. Nou, ben jij diegene, dan zoek ik jou. Meld je aan voor Team Tom in de Q-Music app. En welk spel wil je dan doen met Wiebe?
2: Ja, dat moet dan natuurlijk wel in lijn met die vorige edities zijn. Dus toch dan maar weer een keertje 30 seconds.
0: We gaan spelen over 6 minuten. Duncan Lawrence komt ook voorbij op Q-Music. En nu, Lost Frequencies, Live It All.

0: Duncan Lawrence bij Q Music en Arcade.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
2: Nou Tom, ik ben heel erg benieuwd, wie heb jij in jouw team weten te vinden?
0: Ja, ik was op zoek naar een werkende weekendheld. Iemand die het hele weekend lekker aan het werk is en nu eventjes de tijd gaat pakken om een spelletje te winnen. Noor, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat voor werk doe je dan?
3: Ik werk als klinisch verloskundige op de verloskamers.
0: Ach, wat leuk. Ja, dat gaat natuurlijk het hele weekend door.
3: Ja.
0: Is het dan wisselend of heb je altijd dienst in het weekend?
3: Nee, het is elke week anders.
0: Vind je het dan ook erg om in het weekend te werken of denk je nou...
3: Nee, ik vind het weekend wel lekker. Het is wel rustiger. Ja. Ja.
0: Nou, dat hebben wij ook op kantoor. Het is gewoon lekker, lekker niet dat zo'n kippenhok als dat het door de week is.
2: Hey, heerlijk. Veel beter. Ja, ik zou echt. Ik geniet daar echt van.
0: Ja.
2: Ja, toch?
0: Ja,
3: ik vind het ook niet erg. Nou,
0: welkom in Team Tom, hoor. We gaan natuurlijk zo meteen even lekker winnen.
3: Ik hoop het.
2: Nou, dat denk ik niet. Want ik heb toch wel een kanon in mijn team gevonden. Namelijk Wiebe Knol. Dag Wiebe.
4: Hey, Bram Krikken, jongen.
0: Oude runners. Ja. Oude runners. Zijn jullie al vrienden?
2: Ja, inmiddels wel, hè, Wiebe?
4: Zeker, zeker, zeker. En vandaag gaan we echt winnen, want anders dan...
2: Ja.
4: Nou ja, dan weet ik het ook echt niet meer.
2: Nee, dan wordt het echt een beetje gênant. Dit is de dag dat het echt gaat gebeuren. Ja, Wiebe, dit is de vierde keer dat je in mijn team zit. Nou, drie keer is het dan niet gelukt, maar vandaag gaat het wel lukken. Hoe voel je?
4: Ik voel me hartstikke topfit.
2: Nou, dat is top.
0: Het is ook al de vierde keer dat ik dit hoor. Dat is een topfit.
4: Dat is waar.
2: Ja, dat klopt. Maar goed, vandaag is het toch wel echt. Maar Team Tom, willen jullie beginnen?
0: Nou, vinden we goed toch, Noor?
3: Ja hoor.
0: We spelen 30 seconds. Bram en ik pakken beide een kaartje uit het doosje. En de tijd gaat lopen. Dan gaan wij dingen omschrijven. En het team met de meeste woorden goed geraden wint.
2: Juist.
0: Alright, Noor, daar gaan we. We gaan op zoek naar... Oh, dit is zo'n park in Parijs met Mickey en Donald en...
3: Disneyland.
0: Ja, dit stuur je naar iemand als je geld van diegene moet hebben.
3: Een tikkie?
0: Ja, dit is... dit is die vechter. Oh, met van UFC. Ja, zo'n
3: geen idee.
0: Daar wil je echt geen ruzie mee hebben. Het is volgens mij ook
3: een boxer?
0: Ja, het is ook zijn achternaam is ook een kledingmerk volgens mij.
3: Nee, doe maar niet? Pas.
0: Oké. Okay. Dit is... Ach, deze spelen liedjes. En ze,
3: een orkest?
0: Ja, de Josti Band.
2: Die had je toch nog wel
0: kunnen omschrijven. We zochten Conor McGregor.
3: Oh nee, dat is
0: een kledingmerk.
3: Is
0: McGregor een kledingmerk? Ja,
2: echt waar?
3: Ja.
0: McGregor.
2: Oh, nou, dat weet jij dan weer. Wiebe, ze hebben er twee goed. Dat moet toch wel te doen zijn?
4: Wij gaan er voor minimaal drie goed, Bram.
2: Daar gaan we voor. Oké, Wiebe, dan gaat de tijd lopen. We zijn op zoek naar achter de hoofdstad van Duitsland.
4: Berlijn.
2: Ja, dit is een energy drankje, ook van Max Verstappen.
4: Red Bull.
2: Ja, heel goed. Dit is een koekjesmerk.
4: Verkade.
2: Ja, heel goed. Ja. Dit is een film over een haai.
4: Nee, geen idee.
2: Weet je dat?
4: Nee.
2: Oké, dit is onze minister-president echt voor 10 jaar geweest. Zit nu bij de NAVO.
4: Mark Rutte.
2: Ja! Yeah!
4: Yes!
2: Het is gebeurd.
4: Yes!
2: Na 4 keer.
4: Eindelijk
2: Team Tom
4: verslagen.
2: Eindelijk. Joh. Nou, Wiebe, ik ben waanzinnig blij voor je.
4: Ik ook.
2: Ja, één probleem. We hebben geen Q-prijspakketten meer. Nee, dat is een gekkigheid. Nee hoor, je krijgt een extra grote. Hij komt jouw kant op, zitten allemaal leuke snufjes in. En ja, Wiebe, wat een topdag. Ik zou zeggen, ga naar de casino vandaag, want dit is jouw dag.
4: Ja, ik voel het inderdaad. Ik ga straks gelijk even weg.
2: Heel goed. Nou, Wiebe, dank je wel. En een fijne zondag.
4: Ja, jullie ook fijne zondag. En succes met de show.
0: Ja, lieve Noor. Ja, sorry dat het vandaag de dag is dat Wiebe het wel een keer goed doet met Bram.
3: Nou, dat is fijn voor Wiebe en Bram.
0: Helaas. Wel leuk dat je erbij was. En werk ze later vandaag.
3: Dank je wel.

0: een topdag, zeg. Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wiebe Knol, dames en heren.
1: Eindelijk weer eens gewonnen met Team Bram.
0: 4 weken niet gewonnen en nu is het eindelijk gebeurd.
1: Ja, goed gedaan, goed gedaan.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Hé, hey, het is er bijna 1 uur. Het nieuws komt eraan. Daarna muziek van onder andere Offenbach. Miles Away komt eraan.
2: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
3: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
4: Oh, wow.
5: Oh, ja.
4: Hè?
5: Het is een driestapsraket.
4: Jongens, dit kan alles zijn.
5: Klik, klik, klik, klik.
4: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
5: Er is een veer bij betrokken. De
4: ik heb wederom weer geen flauw idee.
5: Ik ben nu alweer boos.
2: En vanaf morgen hoor jij het ook.
6: Het geluid.
2: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
6: Q-Music.
4: Zeg even, wat is het?
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
9: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
10: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Mama! Mama! Mama!
14: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
13: Mama, een kleurplaat.
14: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
13: Mama.
17: Kijk nou, je zit naast papa.
14: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
21: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
22: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
24: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
26: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: Kom naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: 1 uur, goedemiddag, hele goedemiddag. Muzieknieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
7: Goedemiddag. Een heftig verkeersongeluk in Drenthe. Daar is een kind omgekomen. 2 anderen en 2 volwassenen raakten zwaar gewond. Ze zaten allemaal in een auto. De wagen vloog op de A28 bij Bijlen uit een bocht en knalde op een boom. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Een fatbike is in beslag genomen die 80 km per uur kon. De politie kwam die op het spoor bij controles in Pijnakker en Nootdorp bij Den Haag is dat. Normaal mag een fatbike niet harder dan 25 km per uur. Omroep West meldt dat er ook elektrische fietsen niet deugden. Invallen in Turkije bij cafés in huizen van LHBTI'ers. Hoeveel mensen zijn opgepakt is niet bekend. De invallen volgen naar onderzoeken naar prostitutie en drugs. De Turkse regering voert vaker dit soort acties uit. Het land wilde mee het traditionele gezin beschermen. En bij het circuit van Madrid zijn 11 activisten opgepakt. Ze proberen een spandoek op te hangen van Greenpeace. Het is voor het eerst dat de Formule 1 in Madrid wordt verreden. De race begint om 3 uur. En onze Max Verstappen die begint op de 3e plaats. Het weer van Buienradar. Alleen in het noorden droog en zon. In de rest van het land regen. Het wordt 20 graden.
6: Dan Flitsmeister, er staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort... bij Hoevelaken, 5 kilometer en 10 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Holendrecht. Dat was die van jou, hè?
8: Daar stond ik in.
6: Oh ja, dat is toch...
8: Daardoor was ik te laat.
6: 2 kilometer, 10 minuutjes vertraging. En op de A12 Oberhausen richting Arnhem bij Ouddijk... door een ongeval, 2 kilometer, 10 minuten.
9: Ja, dan wordt er ook nog geflitst op de A1 richting Eemnes bij 35.1. Op de A4 richting Leiden bij 21.4. Op de A12 richting Utrecht bij 75.0. En op de A58 richting Tilburg... bij 57.4.
10: Hey Mattie!
11: Hey Mattie!
12: Hey Mattie!
10: Met Luc, Annemarie en de redactie.
13: Hey Mattie!
10: Iedere ochtend bij Q Music.
14: Tom en Bram.
6: En de weekendshow op zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent. We hebben muziek van Robbie Williams, rock DJ Dregen Offenbach, Miles Away.

0: Wat een hit is dit ook, hè? Robbie Williams en Rock DJ bij Q Music. Het is 1:08. Daar zit Bram.
1: En daar zit Tom.
0: Het is de weekendshow op zondag 13 september 2026.
1: Ja, en ik moet je toch weer even feliciteren met jouw dochtertje, hè, Isa.
0: Wel, dank je wel.
1: 2 jaar geworden.
0: Nou, wat gaat de tijd om? Hard. Niet normaal.
1: Echt hard. Hoe vieren jullie het?
0: Vanmiddag vanaf 4:30 komt de hele familie en vrienden. En godsjongen, het hele huis zit vol in de tuin.
1: Wat geef je een kind van 2 voor de verjaardag?
0: Wat hebben wij? Wij waren eerst een loopfiets gegeven.
1: Oh ja.
0: Een heel mooi ding, zo'n roze met een rieten mandje erop. En ze is gek op kleuren, dus ze krijgt hier en daar wel een kleurboek. Ze is gek op spelen met haar baby, daar is ze heel goed in het verzorgen ervan. Dus dan krijgt ze allemaal dingetjes om die baby aan te kleden en nou dat. Wat krijgt ze nog meer? Kleertjes waarschijnlijk. Nou, die komt niks tekort hoor vandaag.
1: Ja, wat heerlijk, ja. Zeg, wat top. En wat is haar feestmaal? Wat wordt vandaag gegeten?
0: Ze is gek op kaas.
1: Dus. Het is een soort muis.
0: Ja, dus er staat hier en daar een blokje kaas op tafel. En waarschijnlijk vanavond gewoon met de hele familie een frietje of zo.
1: Oh ja, nou, wat
0: ik zag net dat ze, dat ze met de lunch al lekker croissantjes had. Dus het is wel grappig. Ik heb wel het idee dat, zeg maar, ja, op 2-jarige leeftijd, wat weet jij nog van...
1: Niks.
0: Ik heb wel het idee dat ze een soort van doorheeft dat er iets om haar heen is vandaag, zeg maar. Ze voelt zich wel de hele tijd een soort gevleid met die cadeautjes en met... Nou, je bent jarig en dat...
1: Ja.
0: Ze heeft wel door dat er iets aan de hand is met haar.
1: Ja, precies.
0: Dat is wel heel grappig om te zien, hoor.
1: Grappig, zeg. Ja. Leuk. En wat wordt ze dan al groot?
0: Niet normaal.
1: 2 jaar. Ja. Nou goed, dan ga het lekker zo vieren. Maar je moet nog even 2 uur radio met mij maken.
0: Ja.
1: Heb je nog leuke nummers ingepland?
0: Zeker. Don't Be So Shy van Imani komt eraan. En nu Cameron...

0: Shy bij Q-Music. Ik vind soms dat wij te veel lullen.
1: Dat vind ik ook.
0: Dus daarom draai ik gewoon het volgende liedje direct erachteraan.
1: En dat komt goed uit. Dat kan ik nog even koffie halen en een koekje eten.
0: Het is ook jouw zondag, hè?
1: Daarom.
0: Ella Langley bij Q. Choose in Texas. Just

0: Dit is Q Music, you're the share and believe. Het rode kleedje komt eraan.
1: Het rode kleedje komt eraan. Ja, met natuurlijk ook een hint, hè?
0: Dat is jouw afdeling, hè? Wat voor prijs eronder ligt.
1: Ja, ja, ja. En de hint luidt als volgt. Ik hoop dat je een advocaat hebt.
0: Wat er onder het rode kleedje ligt en hoe je het kunt winnen, dat hoor je zo meteen.
1: Net als Big Reaction aan Faithless, over een paar minuten bij Q Music.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara op kleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 50.000. Wat verdikken me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in de paskamer?
12: Yes.
11: Maar ben je je pasje kwijt? Maak er een potje van. Met een bankrekening van Buut.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
3: Müllermilk, the moo you can't resist.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
7: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
8: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
6: Dat is een Velsink-advies.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Half twee, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister viel op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken 6 kilometer en 10 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad, daar is een ongeluk gebeurd bij Purmerend Zuid, 4 kilometer en een kwartier. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Venray-Nooit Noord, 3 kilometer en een kwartier.
20: Wij zijn nooit.
19: Nooit.
20: Goed.
19: Venray-Nooit.
20: Er zijn ook flitsers op de A1 richting Eemnes bij 35.1. Op de A4 richting Leiden bij 21.4. Op de A12 richting Utrecht bij 75.0. En op de A58 richting Tilburg bij 57.4.
21: Tom en Bram.
19: Rode kleedje zometeen. Nu New Religion van Bibi Rexha en Faithless.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion op Q.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Ja, dat ga ik zo meteen onthullen en omschrijven. En mocht je nou denken, tijdens die omschrijving, dat is echt iets voor mij. Ja, laat het dan weten via de Q-app, hè.
0: De hint was nu...
2: Oh, sorry, even niezen.
0: Hoi. Kan gebeuren.
2: Oh ja, nou, ik ben er weer.
0: Hele scherm eronder. De hint was dus, ik hoop maar dat je een advocaat hebt.
2: Juist.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ben je er klaar voor?
0: Ik ben
2: er
0: hartstikke klaar voor, kom maar door.
2: Dan gaat het rode kleedje er nu af. Ach, wat een geweldige prijs is dit, zeg. Namelijk een gevangenis-escape room voor 4 personen. Jazeker, je wordt opgesloten in de koepelgevangenis in Arnhem. Een echte gevangenis dus. Je begint dan in een isoleercel. En dan moet je zien te ontsnappen binnen de tijd. Ja, er zijn allerlei acteurs aanwezig. Cipiers, medewerkers. Er zijn ook natuurlijk medegevangenen. Er zijn meerdere manieren om die gevangenis te ontsnappen. En jou de taak om te onderzoeken hoe je dat kan doen. En binnen de tijd natuurlijk. Ja. Dus heb je ooit al een keer Prison Break zelf willen ervaren zonder dat je echt een parkeerwachter hebt doodgereden? Dan kan dat natuurlijk via zo'n escape room. Gevangenis escape room. Lijkt me best wel vet eigenlijk.
0: Ik lijkt me wel een leuk thema voor de Q escape room.
2: Gevangenis.
0: Ja.
2: Ja, zo voelt het ook wel een beetje.
0: Even doorsturen naar team escape room.
2: En daar hebben we ook allemaal van die TBS'ers, daar zit ik dan al mee.
0: Ja, Mattie, Domien.
2: Ja, met Domien en zo. Ja,
0: nou, dat zijn boeven.
2: Dat zijn al boeven. Goed, is dit nou echt een prijs voor jou? Stuur dan dat mot ik hebben via de Q-Music app.
3: What?

0: Sienna Spyro. Bij Q Music, de ex-alarmschijf Great Expectations.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Nou ja, een opsluiting in de EBI. Dat kan je winnen. Nee hoor, nee, je wordt opgesloten in een escape room. Maar wel de gevangenis escape room in de koepelgevangenis in Arnhem. En dan moet je zien te ontsnappen met je vrienden. Hoe leuk is het? Moet je volgens mij ook echt zo'n gevangenispakje aan en zo. En er zijn allemaal cipiers aanwezig.
3: Ja, lachen.
2: Medegevangenen. En er zijn verschillende manieren om te ontsnappen. Aan jou de taak om te achterhalen hoe je dat moet doen. Echt een leuke activiteit. En veel mensen denken, nou dat wil ik wel winnen. Waaronder Lisa en Ernest. Hallo!
4: Hallo!
2: Hey, Lisa, hoe is je weekend? Wat spook je allemaal uit?
4: Ja, een heerlijk weekend. Ja, we zijn lekker op verjaardag geweest met een brunch.
2: Verjaardag met een brunch.
4: Lekker eten.
2: Ach, wat heerlijk. En dan nu lekker pootjes op de bank? Of heb je nog allemaal dingen te doen?
4: Nee, boodschapjes en een pootje op de bank.
2: Heerlijk. Ja, Ernest, hoe is dat voor jou?
5: Nou, over verjaardag gesproken. Ik ben op dit moment de voorbereiding aan het treffen voor mijn dochter de verjaardag. Kaylee, die is vandaag 11 geworden.
3: Nou, gefeliciteerd. Iedereen is jarig vandaag.
5: Ja, dat denk ik, ja.
2: Ja, nou, wat super zeg. En moet je nog veel voorbereiden?
5: Nou, ik heb net gekookt voor iedereen en we zitten eigenlijk nu te wachten op de visite die over een klein uurtje gaat komen.
2: Lekker, en wat heb je gemaakt?
5: Ik heb een macaroni-foto gemaakt, dus iedereen kan lekker blijven eten.
2: Wat heerlijk.
3: Kijk, de familie komt goed terecht daar bij jou.
2: Ja. Ja, zo klinkt het in ieder geval wel.
0: Hey, dan de gevangenis-escape room. Voor 4 personen, jullie mogen allebei gaan strijden. Want jullie moeten een pitch dan wel betoog gaan houden aan heel Nederland. Want zometeen na beide pitches, dan openen we een poll in de Q-Music app. En daar staan twee knoppen, eentje van Lisa en eentje van Ernest. En dan mag heel Nederland stemmen op wie de beste pitch had.
2: Ja, hun favoriet.
0: Hun favorietje.
2: Precies.
0: Ja.
2: Nou, Ernest, laten we met jou beginnen. Waarom wil jij zo graag die gevangenis-escape room winnen?
5: Nou, wij zijn echt heel erg verslaafd aan escape rooms. We hebben er inmiddels al heel veel gespeeld. En we maken eigenlijk bijna ruzie thuis over wie het slot mag openen bijvoorbeeld. Moordzaken, raadsels, we hebben alles al gezien. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar iets nieuws, een echte uitdaging. En toen hoorden we op de radio voorbij komen een gevangenis. Toen dachten we echt, dat is precies wat we nodig hebben. Ja. Niet gewoon wat puzzels, maar echt gewoon ontsnappen. Wat je al zei, à la Prison Break. Ja, dat klinkt als gewoon iets wat wij moeten doen. Echt heel bijzonder. Dus, ja.
2: Ja, helder. Het is je sowieso gegund, Ernest. Maar er is nog een kaper op de kust en die heet Lisa. Lisa, waarom wil jij zo graag ontsnappen uit die koepelgevangenis?
4: Ja, mij lijkt het ook heel erg leuk om dat te doen. Wij doen ook graag escape rooms. Maar ja, financieel gezien kan dat niet elke maand natuurlijk. En ik mag niet altijd eentje uitzoeken, want mijn vriendin wil niet eentje met acteurs. Dat vindt ze te spannend. En deze heeft wel acteurs, dus dit sloeg mij heel erg aan. En het lijkt me heel erg leuk om dat te doen. Vind ik altijd een hele goeie voor de vriendschaprelatie, hoe dat altijd werkt, is een escape room.
2: Zeker.
4: Dus nee, het lijkt me heel erg leuk.
2: Ja, dan leer je elkaar natuurlijk echt kennen daar in zo'n gevangenis. Ja. Wie kan je wel en niet vertrouwen? We hebben een polletje geopend in de Q-Music app. Daar kan je dus stemmen of op Ernest of op Lisa. Wij gaan dan even naar Lady Gaga met haar paparazzi. En dan zijn we zo bij jullie terug.

0: Lady Gaga op Q Music.
1: Ja, het is ongelooflijk spannend. De ene heeft 46%, de andere heeft 54%.
0: Ernest, Lisa, goedemiddag, daar zijn we weer.
2: Hallo.
3: Jullie hebben net beide een pitch gehouden.
1: Is Ernest er ook nog?
4: Ja, ik ben er zeker.
1: Oké.
0: Beide een pitch gehouden aan heel Nederland. Nederland heeft vervolgens in 3 minuten tijd gestemd. En wie de meeste stemmen heeft geworven, die gaat naar die Escape Room editie gevangenis.
1: Juist, inderdaad. Wie gaat er naar de gevangenis? Wie sturen wij daar naartoe? Is het Lisa of is het Ernest? De winnaar met 54% van de stemmen is geworden... Ernest!
4: Yes! Ja! Oh, wat leuk. Dat is tof.
0: Hey Lisa, we sturen jou even het Q-prijspakket. Heb je toch iets gewonnen vandaag?
2: Nou, dankjewel.
0: En een mooie zondag, hè?
2: Dank je.
1: Ja, en Ernest, gefeliciteerd. Jij trekt dus
4: dankjewel.
1: Aan het langste eind. Je mag alvast je oranje pak uit de kast gaan halen.
4: Super, echt heel tof. Wat tof, dank jullie wel, man.
1: Ja, superleuk. Wat zou je toch tegen al die mensen willen zeggen die op jou hebben gestemd?
4: Nou, ik wil iedereen super bedanken, want ze hebben ons ontzettend blij gemaakt dat wij deze escape room mogen gaan doen. Dus super bedankt allemaal.
5: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.

0: Harry Styles, Back in Music, American Girls. Nieuws van 2 uur komt eraan. Daarna muziek van onder andere Guetta en Sia.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja. Van Jumbo.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
5: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding. En,
11: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
13: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.

0: ja, daar ga je, daar ga je. Kom op, kom op, kom op.
1: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: 2 uur, goedemiddag.
13: Een hele goede middag.
12: Muzieknieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
14: Goedemiddag. Opnieuw blokkeren klimaatactivisten de A12 bij Den Haag. Tientallen hebben zich verzameld op de Utrechtse baan. De demonstratie was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Op festival Parels van de Stad in Amsterdam is geschoten. Een man en een vrouw raakten daarbij gisteravond gewond. De politie heeft kort daarna een verdachte van 19 opgepakt. Het is een man uit Zwijndrecht. Waarom die het vuur opende op het festival is niet bekend. Een zwaar gewonde bij een discotheek in Rijssen in Overijssel. Een minderjarige jongen werd daar neergestoken. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Iemand anders raakte licht gewond, weet regiozender Oost. Daarvoor zou een groepje mensen met elkaar op de vuist zijn gegaan. Niemand is nog aangehouden. En een kerkdienst in Zwitserland voor de slachtoffers van het busongeluk. Daarbij kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Tientallen anderen raakten gewond. Een groot deel van de gewonden is al thuis of nog onderweg. En 11 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Dan het weer. Alleen in het zuiden nog regen. In het noorden zon. Het wordt 20 graden.
12: Spitsmeister dan, 2 files. De eerste op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij de Nieuwe Meer. 5 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A73 Maasbracht naar Nijmegen bij Venray Noord. 3 kilometer en een kwartier.
15: Juist, en dan zijn er ook nog wat flitsers te melden. Om te beginnen op de A1 richting Eemnes bij 35.1. Op de A4 richting Leiden bij 21.4. Op de A7 richting Groningen bij 168.1. En op de A12 richting Utrecht bij 75.0.
16: Hey Mattie!
17: Hey Mattie!
18: Hey Mattie!
19: Met Luc, Annemarie en de redactie.
20: Hey Mattie!
19: Iedere ochtend bij Q-Music.
21: Tom en Bram.
12: Ja, morgenochtend is het hele spul natuurlijk weer hier aanwezig. Voor nu de weekendshow met zometeen Extreme, More Than Words. Eerst Getta en Sia.

0: Eddie stuurt ons een berichtje via de Q-Music app. Een mooi nummer van Extreme. Niks aan toe te voegen. Je hoorde More Than Words op Q-Music. 9 minuutjes over 2. Het is zondag. Het is 13 september 2026. De weekendshow met daar Bram.
1: En daar Tom.
0: Het is een lekker dagje vandaag qua sport ook, of niet?
1: Ja, zeker. Kijk, natuurlijk heb je de Eredivisie. Zoals is Excelsior Utrecht is nu bijvoorbeeld bezig. Heerenveen Telstar, PEC Feyenoord. Dat is ook wel een leuke.
0: Feyenoord.
1: En PSV tegen Sparta. Maar als ik bijvoorbeeld internationaal kijk, heb je bijvoorbeeld ook Manchester United, Manchester City.
0: Oh, dat is toch even een kraker.
1: Om 5:30. Ja, dat is wel echt leuk.
0: Ja, heb ik het huis vol visite.
1: Nou, dat is toch jammer. Ja, kijk, ik ben ongelooflijk Manchester United fan, maar dat is al jaren huilen. Dat is helemaal niks.
0: Toch, en dat Old Trafford, dat stadion van ze en de geschiedenis.
1: Het is prachtig.
0: De Nederlandse geschiedenis die daar zit. Wat een club.
1: Wat een club, maar
0: wat
1: helaas.
0: Zonde dat het al jarenlang zo slecht gaat daar.
1: Het gaat helemaal drama, dus het zal nu ook wel weer niks worden. Maar goed, dan is er ook nog Formule 1 natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is ook heerlijk. Zometeen om 3:00 start de Grand Prix van Spanje in Madrid. Op de Madring. Dat is de eerste keer dat ze daar racen.
1: Ja, een nieuwe.
0: Ja, een nieuw circuit. Dus ook iedereen natuurlijk allemaal een beetje aan het aftasten. Hoe werkt dat nou?
1: Ja, ongelooflijk veel rode vlaggen.
0: Ja, want het is allemaal heel glad en de muren zijn heel dichtbij. Het is namelijk een stratencircuit. Nou, onze Max die heeft zich gekwalificeerd op plekje 3. Dus die start zo meteen vanaf 3. Met voor hem Antonelli en Norris. Inhalen is niet het allermakkelijkste circuit ervoor. Dus ja, eens kijken wat hij bij de start kan doen. En misschien dat hij dan toch op het podium kan eindigen.
1: Nou,
0: zou lekker zijn.
1: Wat denk jij?
0: Ja, het podium moet erin zitten.
1: Ja?
0: Denk het wel.
1: Max, Max, Supermax.
0: Max, Max, Supermax. Rode vlag hier en daar, safety car.
1: Nou, oftewel, het is een heerlijk sportdagje.
0: Ja.
1: We hebben hier ook al lekker een behangetje aan. En dat zal de hele dag zo blijven. En ondertussen lekker natuurlijk muziek.
0: Ja, en zometeen moeten we het even hebben over de dag van morgen. Want dat is een bijzondere dag voor Q-Music.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ook voor jou als Q-luisteraar.

0: Rihanna, Jay-Z bij Q Music en Umbrella. Het is vandaag zondag, morgen maandag, dat is logisch. Maar morgen is een grote dag.
1: Inderdaad, want dan gaan we het weer doen, hè?
0: Ja.
2: Het geluid.
0: Het geluid is terug bij Q Music. Morgenochtend om 9 uur hoor je het voor het eerst bij Hey Mattie.
1: Ja, en wat ook lekker is, de teller begint meteen op 10.000 euro. Dus het geluid is meteen 10.000 euro waard. Dus zelfs als je hem vrij vroeg zou raden.
0: Ja, dat is toch een prima zakcentje.
1: Dan pak je toch wel een lekker potje. Ja, ja hoor.
0: Ik dacht misschien om een beetje de hersens al aan het werk te zetten rondom de geluiden. Even wat geluiden van de afgelopen paar jaar erbij pakken.
1: Oh, die heb ik denk ik alweer een beetje verdrongen.
0: Ja, nou daarom. Ik was het ook een beetje vergeten. Dus ik heb het even opgezocht in het grote geluidarchief. 2023 was daar Suzanne. En die kreeg 64.500 euro op de rekening. Omdat ze wist wat het geluid was. Namelijk...
1: Laat hem eerst even horen.
0: Ja, oké, daar komt hij aan. Ja. Dit is dus het geluid van 2023.
1: Was dit een pak hagelslag?
0: Nee hoor, dat is al veel langer geleden.
1: Laat hem eens horen. Oh nee, was dit een plantje verpotten?
0: Nee, ook niet.
1: Wat was dit dan?
0: Het vloeistofbuisje van een coronatest in een kartonnen houder duwen. Oh, ja.
1: Oh ja, dat wordt gekkigheid, ja.
0: Nou, dat was dus voor Suzanne 64.500 euro.
1: En wat was het jaar erop?
0: 2024. Björn, die won toen 40.800 euro met dit geluid.
1: Ja, precies. Laat hem eerst even horen.
0: Ja, maar gokken.
1: Oh ja, dat was een... kut. Wat was dat dan weer?
0: Ho, ho, ho.
1: Ah, sorry. Het was een, volgens mij een van de...

0: Ja, er komt nog een klik op het eind, hè?
1: Ja, het is een drie-staps-raket.
0: Ja, het is weer vreselijk.
1: Klik.
0: Maar oh, wat wordt het weer leuk als we weer een Q-luisteraar mogen blij maken met zo'n enorm bedrag.
1: En dat gaat natuurlijk gebeuren. Hoe hoog wordt het bedrag? Wie gaat het raden? Ja, we gaan er allemaal achter komen.
0: Zullen we hem opschrijven nu? Is dat leuk?
1: Bij hoeveel euro die eruit gaat? Oké, ik zeg 44.600 euro.
0: Oké, dan doe ik 39.7.
1: Oké.
0: 39.700.
1: Staat dit genoteerd?
0: We hebben het genoteerd.
1: Super.
0: Nou, dan spreken we elkaar over een paar weken wel weer, hè?
1: Ja. En misschien gaat hij er morgen al wel uit.
0: Nou, ja, denk je.
1: Ja, dat zou zo maar kunnen, hè?
0: Morgenochtend 9 uur, het geluid bij Hey Mattie hier op Q-Music.

0: De bouwzaak met een
1: ja. Ik heb te veel op de radio gezeten deze week.
2: Ja, jij hebt non-stop. Hoeveel dagen nu? 9 dagen.
1: Sinds vorige week vrijdag. Avondshow van Joost gedaan.
2: 10 dagen.
1: Ja, behalve afgelopen donderdag was ik er niet. Maar goed, het maakt niet uit. Klinkt nog steeds goed. De bouwzaam met Magnetic.
2: Ja, ja, nu krijg je het eruit.
1: Ja.
0: Ja hoor.
1: Hey, zometeen hebben we muziek van Dua Lipa. En ook deze komt eraan.
3: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
4: Ja, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
5: Oh, wow.
4: Oh, ja.
5: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
5: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
5: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
4: Is er een veer bij betrokken?
5: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
3: En vanaf morgen hoor jij het ook.
6: Het geluid.
3: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
6: Q-Music.
5: Zeg even, wat is het?
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.

0: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
0: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten. 1,49. Heerlijk.
14: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
15: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
16: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
14: Dat is een Velsink-advies.
17: Jongens, eten.
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga van jouw adviseur naar veldsink.nl.
19: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 50.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en
0: en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
21: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
22: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
23: Gebruik je Android? Dan betaal je...

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: 2:30, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. 1 file op de A2, Maastricht-Noord naar Eindhoven. Bij het Vonderen, daar staat 3 kilometer. Vertraging 20 minuten.
4: Ja, dan zijn er ook nog flitsers om te beginnen. Op de A1 richting Eemnes bij 35.1. Op de A4 richting Leiden bij 21.4. Op de A7 richting Groningen bij 168.1. En op de A15 richting Rotterdam bij 71.9.
5: Tom en Bram.
3: Ons aller Dua Lipa komt eraan.

0: en Be The One. Zit je me nou na een gezellig weekend te vergiftigen?
1: Te vergiftigen?
0: Het sappie?
1: Nee.
0: Jij hebt sappies besteld.
1: Ik heb een sapje besteld, ja.
0: Ik voel mijn lippen en mijn keel voel ik tintelen. Er zit appel in.
1: Er zit geen appel in.
0: Er zit appel in.
1: Nee.
2: Ja, ik voel het.
1: Maar wacht even. Tijn van de productie, wat zit jij te knikken en te doen?
3: Nu je het zegt, ik voel het ook.
1: Maar jij bent toch niet allergisch voor appel?
3: Ja, bij sommige dingen dus wel.
1: Je bent bij sommige dingen allergisch voor appel.
3: Nee,
1: andere dingen niet.
3: De ene keer is het heftiger dan de andere keer. Maar ik voel wat jij voelt. Ik heb aan de binnenkant van mijn onderlip begint het een beetje te tintelen.
0: En ik heb bij mijn huigje begint het te tintelen.
1: Dus ik bestel nou echt teringdure sapjes.
0: Ja, ik vind het ook ongelooflijk lief.
1: En dan is het nog niet goed.
0: Ik vind het ook heel lief en hij is ook lekker. Maar
1: nou, ik ga eens even kijken.
0: Ik heb 5 slokken gehad en ik voel nu toch dat ik denk, ja, ik leg zo meteen het loodje.
1: Nee, hou nou toch eens op. Even kijken, wat zit daarin, in die shake? Ik hand er even bij. Ach, nou, hier hebben we hem. Ice, strawberries, vanille milk, banana.
0: Ja.
1: Dat is het, punt.
0: Misschien hebben ze het wel in een blender gedaan waar ze net een appelsmoothie in hadden.
1: Kruisbestuiving.
0: Ja.
1: Nou, dat denk ik toch niet.
0: Dat is dan leuk op de verjaardag van Isa.
1: Nou ja, maar vooral die dikke producer van ons, die helemaal niet allergisch is voor appel, die dan nu ook zit.
3: Jawel,
1: ik heb ook tintelende lippen. Jos, zo er niet erop.
3: Nee, want Tom is in gewoon
1: pootje te haken.
3: Tom zegt het en ik herken het. Ik voel het.
1: Oh, ja. Dag. Nou. En dan flikkeren we die sapjes van 20 euro wel weg.
0: Nee, ik ga hem nog wel opdrinken. Maar ik weet niet of ik het einde van de dag...

0: Ik wou vragen, doen we nog een babbeltje?
1: We doen nog een babbeltje. Ja. En wel nu. Doen we nog een babbeltje?
0: Ja, we doen een babbeltje. Kijk op de klok. Ja. Ik zit toch alweer met één been in de auto.
1: In gedachten zitten we al op de A10, dat is zeker waar. Maar we gaan nog even Douwe Bob draaien, de alarmschijf.
0: Oh ja.
1: Hij was natuurlijk te gast bij Domien, ook in de Top 40 podcast. Kun je luisteren, qmusic.nl of de Q-app. Ja, we gaan hem kwijtraken.
0: Ik voel het ook.
1: We gaan hem kwijtraken aan Amerika.
0: Amerika vindt hem veel te leuk, veel te knap. Ja, en dat is hij natuurlijk ook allemaal. Maar ja, ze hebben nu eenmaal de zin op hem gezet. Dus we gaan hem kwijtraken. Dus we koesteren hem nu.
1: Mm-hmm.
0: We blazen dit nummer ook nog even lekker op. En ja, dan gaat hij in Amerika wonen waarschijnlijk. Ja,
1: hij vertelde er zelf over in de podcast. Wil je het even horen?
0: Ja, dat is wel leuk.
2: Neem ons even mee. Wat heb je gedaan de afgelopen paar dagen daar?
3: We hebben 9 meetings gehad.
2: Ja.
3: Met allerlei labels en publishers en managers en dat soort dingen. Want die waren wel... Ze zijn wel wakker. Ze zijn wel geïnteresseerd. De ene meer dan de andere. Maar ze wilden wel allemaal gewoon praten. En dus management heeft vooral gepraat. En ik ben gewoon de studio's ingegaan. En gedaan wat ik het liefst doe. Waar ik het best in ben. Schrijven.
0: Ja, die zijn we kwijt, je hoort.
1: Die zijn we hartstikke kwijt.
0: Ja, wel echt onwijs leuk. En die nieuwe alarmschijf is natuurlijk ook wel echt heel erg goed.
1: Geniet geblazen, nieuwe liedje. Douwe Bob, een week lang extra vaak te horen op Q.
4: De Q Music.

0: Even een babbeltje.
1: We doen nog even een babbeltje.
0: Ja, we doen nog even een babbeltje. Voordat we de auto instappen.
1: Normaal gesproken na 3 uur op zondagmiddag Stefan Bouwman. Die is een dagje vrij. Dus Kane Slobber.
2: Ja, hallo lieve jongens.
1: Kane, en minstens zo getalenteerd ook.
2: Nou, bedankt. Ja, ja, gelijk veer in de reet.
1: Ja, zeker. Jij hebt Kees Casio meegenomen.
2: Ik heb Kees Casio meegenomen.
1: Het pianootje.
2: Ja, en ik dacht ik ga er nog meer uithalen dan erin zit. Want Kees Casio, zoals je wel eens kent bij een keyboard, heeft ook nog de drums.
1: Ja.
2: Dus ik dacht om even nog iets duidelijker te maken om welk liedje het vandaag gaat. Want ik ga dus nu iets spelen. En dan is de vraag welk liedje het is dat ik zo ga draaien. Heb ik dus ook de drums erbij toegevoegd.
1: Kijk. Dus we, nou hier, Stefan, dan laten we het meteen even hoog gelegd zeggen.
2: Ja.
1: Want je bent een dagje weg en er wordt aan je troon gezaagd. Kane Slobber.
2: Oké, nu is nog de vraag, want ik kan echt bij lange na niet zo goed piano spelen als Stefan. Dus dat wordt nog wel een ding.
1: Ja.
2: Maar ik ga mijn best doen.
1: Ja, raad mee in de Q-app welk nummer Kane zo meteen gaat draaien. Dat ga jij nu spelen. En maak kans op fantastische prijzen. Kane, take it away. Ik hoor geen drums.
2: Ja, dat komt. Het is een opbouw.
1: Oké.
2: Het komt
1: eraan. Oké. Okay. Dat schiet op.

0: Komt-ie!
1: Ja.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Ja, leuk. Ga door, ga door.
0: Ja,
1: oh, ja, knap gedaan zeg.
0: Ah, nee.
1: Tippie, het komt van Nederlandse bodem. Veel plezier met Kane. Je hoort ook zo meteen Stella Lefty met Boston. Mooie zondag.
0: Mooie zondag, mooi.
1: Hoi.
0: Mooi.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
4: Een tandenborstel van 480 euro.
3: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En vervolgens sta ik daar alleen, of gewoon een swingersfeest. Ik sta daar met dat masker. Mensen gingen elkaar halen. En die deden zo'n instemmend knikje naar mij. Zo van, hi, hi Mattie. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
2: Hey Mattie.
5: Hey.
3: Elke ochtend bij Q-Music.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Nog 309.000.
7: Oké, elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding. En,
9: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: Drie uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Kevin van Marsen van Beest.
1: Goedemiddag. De klimaatactie op de A12 bij Den Haag is voorbij. De politie heeft er een einde aan gemaakt. Enkele tientallen demonstranten waren de A12 opgelopen. Ze willen dat het kabinet stopt met steun aan bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. De politie heeft de actievoerders aangehouden. Festival Paros van de Stad in Amsterdam is geschoten. Een man en een vrouw raakten erbij gisteravond gewond. Politie heeft kort daarna een verdachte van 19 opgepakt. Het is een man uit Zwijndrecht. Waarom die het vuur opende op het festival is niet bekend. Meer doden door het ongeluk met een veerboot in Indonesië. De teller staat nu op 6. Meer dan 120 opvarenden zijn nog zoek. De boot raakte in de problemen bij slecht weer op de Javazee. Opeens was er geen contact meer mee. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. En FC Utrecht heeft de eerste competitieoverwinning binnen. De ploeg dreigde bij Excelsior gelijk te spelen. Maar Dani de Wit profiteerde in blessuretijd van een verkeerde terugspeelbal. Het werd 1-2. Momenteel is de wedstrijd Heerenveen-Telstar aan de gang. En later moet PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV tegen Sparta. Het weer. Alleen in het zuiden nog regen. In het noorden zon. Het wordt 20 graden.
0: Marcel, dankjewel. Q-verkeer van Flitsmeister. Op de A2 staat er een file van Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Rooster en Brugwessem 9 kilometer file. Doe je 20 minuten extra langer over. En de A12 Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Kwartiertje extra reistijd door 2 kilometer aan file. Verder, als je ergens anders stilstaat, duurt dat minder langer dan 15 minuutjes. Dan nog flitsers. A1 Amersfoort naar Eemnes bij hectometerpaal 35.1. De A4 Amsterdam naar Leiden staan ze bij 21.6. En de A7 Drachten naar Groningen bij hectometerpaal 168.1.
2: Hey Mattie!
3: Met Luc, Annemarie en de redactie.
4: Hey Mattie!
3: Iedere ochtend bij Q-Music.
0: Ja, ik laat je zo horen welk liedje ik speelde op KS Casio zojuist. Ook Michael Jackson hoor je zo. Na Stella Lefty, dit is Boston.

0: berichtje in de Q-Music app van Francie. Die stuurt, ik word er altijd heel blij van als Michael Jackson voorbij komt. Dankjewel. Met daarbij een foto van haar arm. Met een, nou echt een ziek grote tatoeage van Michael Jackson uit de clip van Thriller. Vet man. Het is Q-Music, Kane hier op de plek van Stefan. Lisa, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Lisa, even eerlijk, hoe vond je mijn pianokunsten net?
1: Nee, deed het wel redelijk.
0: Nou, bedankt. Dat vind ik lief. Ja, ik ben geen Stefan Bouwman. Die weet natuurlijk elke week net geen beet over uit te hangen als hij de pianobar hier doet op vrijdagavond.
1: Nou, je komt in de buurt.
0: Was niet onverdienstelijk.
1: Nee.
0: Lisa, ik speelde net een liedje op Kees Casio en ik was benieuwd of jij dat wist te herkennen. Zullen we nog heel veel luisteren hoe het net klonk?
1: Is goed.
0: Dit was wat ik zojuist speelde.

0: Ja.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Leuk. Ga door, ga door.
2: Dat was dus zojuist bij Tom en Bram. En nu is de vraag, welk liedje hoorde je hier, Lisa?
3: Never Forget You van Afrojack.
2: Never Forget You van Afrojack, zeg jij?
3: Ja.
2: Nou, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Ik ga sowieso het Q-Music prijspakket naar je opsturen.
3: Superleuk, superleuk.
2: Dan is nu alleen nog de vraag of Tom en Bram het ook goed wisten te raden. Want als die het dan ook nog eens goed hebben... Ik heb het niet bedacht, maar meestal zit Stefan Bouwman hier dus. Dan win je niet alleen het Q-prijspakket, maar ook nog een gesigneerde foto van Tom, Bram, Stefan en Kees Casio.
3: Ja, ik hoop het.
2: Ik hoop het ook voor je. We gaan even luisteren.
1: Ja, Kees, ja,
4: even een babbeltje van ons.
1: Juist. Wat was het ook alweer?
4: Afrojack. Never Forget You.
1: Ja, Never Forget You. Ja, dat was hem, ja. Echt leuk hoe je dat hebt gedaan.
4: Ja, we gaan het even doorsturen naar Stefan, hoe het vanaf nu moet.
1: Juist, want van minder doen we het niet meer.
4: Nee, nou, veel plezier, hè.
1: Hey, hoi.
2: Ja, ik dacht, ik doe er ook even een keertje een drum bij van de Pjaak van de Kees Casio. Nou, wat leuk. Weet je wat dat betekent?
3: Ja.
2: Ja, je krijgt ook een gesigneerde foto. Oh my god. Lisa, wat een heerlijke zondag ga jij tegemoet zo in deze middag.
3: Absoluut, absoluut.
2: Ik wens je heel veel plezier. Ik begreep dat je vanmorgen ook hebt gesport.
3: Ja, zeker.
2: Nou, dat doen niet veel mensen hierna, denk ik, op de zondagochtend. Complimenten daarvoor. Ga je dan nu wel de rest van de dag even lekker chillen?
3: Ja, absoluut.
2: Heerlijk.
3: Lekker op de bank.
2: Nou, veel plezier daar dan mee, Lisa. Fijne zondag nog.
3: Dankjewel, fijne uitzending.
2: Dankjewel. En dit is dus Afrojack, Never Forget.

0: Renata stuurt in de Q Music app Emerald Eyes. Wat een geweldig nummer weer. Groot fan van Alex. Sluit ik me helemaal bij aan. Sterker nog, ik vind hem misschien wel zijn beste nummer tot nu toe. Hey, heb jij het al gehoord? Maandag gaan we het weer doen. Wat zeg ik? Morgen gaan we het weer doen.
1: Het geluid.
2: Kirsten, goedemorgen.
3: Jij denkt dat het geluid is het verstellen eigenlijk van een wereldstekker in de juiste stand. Kirsten, het gaat om 100.000 euro. Om 100.000 euro. De jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord. Jouw antwoord is goed.
4: Wow. Ik denk dat het vastklikken is van een brandmelder.
5: Het prikken van een gaatje in een magnetronmaaltijd.
6: Ik denk dat het een blusteken uit de houder trekken is.
0: Uiteraard heeft de jury weer meegeluisterd.
7: Is het echt waar?
8: Nee! Het is goed!
9: Oh nee!
6: Nee, dat mee.
9: Mogelijk niet!
10: Carolien, je wint 52.800 euro!
6: Je te veel in mijn auto.
8: Je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden.
0: Hey! Moet je je voorstellen dat jij de volgende bent in het rijtje? Kan gebeuren, hè? Dat jij de volgende winnaar bent van Het Geluid. Het Geluid 2026. Vanaf morgen 9 uur beginnen we weer Het Geluid. Alleen bij Q Music.

0: bij Q Music. Jij mag het zo meteen zeggen. Wil jij het nieuwste nummer van Bente vaker horen op Q Music of niet? Ronde 6 van Repeat of Niet komt eraan. En ook 0800 Heaven, hoor je zo.
1: Het geluid van Q Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
2: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
3: Oh, wow.
2: Oh, ja.
3: Hè?
2: Het is een driestapsraket.
3: Jongens, dit kan alles zijn.
2: Klik, klik, klik, klik.
3: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
2: Er is een veer bij betrokken.
3: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
2: Ik ben nu alweer boos.
1: En vanaf morgen hoor jij het ook.
4: Het geluid.
1: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q Music en speel mee.
4: Q Music.
3: Zeg even, wat is het?

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed.

0: 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
8: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
10: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.

0: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
1: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft

0: energie.nl/business.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Kane Slobber.
6: Hi. Met zometeen een nieuwe ronde, repeat of niet, na Nathan Daw.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die bij Kim Music. Repeat. Of niet. Het is ronde 6 voor het nieuwste liedje van Bente in Repeat of Niet. Parachute heet hij. Nu stond ik vorige week met Kim Music op het grootste zomerfeest van Nederland op het strand van Scheveningen. En toen mocht ik daar een hele hoop artiesten ontvangen in de studio. Zo ook Bente. Nou, toen kon ik het natuurlijk niet laten om gelijk ook even te vragen. Waar gaat Parachute over, haar nieuwste liedje? En toen vertelde ze dit.
1: Mijn vriend en ik hebben gewoon, net zoals elk normaal mens, wel eens een ruzie. Ik denk dat afgelopen jaar is er gewoon heel veel in mijn leven veranderd. En is alles ineens in een soort stroomversnelling gegaan. Wat ook echt wel soms dingen met zich meebrengt thuis. En de mensen om mij heen hebben zich daar ook op moeten anticiperen. En ik zelf heb daarop moeten anticiperen. Dus ik heb echt wel even een tijdje moeten zoeken naar hoe ik daar goed op meevaar. Op al die ontzettend harde golven. En ik denk dat Parachute echt heel erg centraal staat voor dat ik niet uit elkaar wil. Het kan soms echt voelen alsof je uit een vliegtuig springt en je denkt van oké, we gaan een vrije val maken. We gaan ervoor. En ik wil niet uit elkaar vallen.
0: Liedje over Leap of Faith. Inmiddels zit ze dus met dat liedje in ronde 6. En ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Wil je Bente vaker horen? Stuur dan even repeat met een berichtje in de Q Music app. Vind je het helemaal niks? Stuur dan niet met een berichtje in de Q Music app. Helemaal gezellig als je ook even inspreekt met een audioberichtje. Repeat.

0: Music. Parachute.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: In ronde 6 is even kijken wat Nederland vindt.
3: Hoi Kane, helemaal leuk. Ik zeg dikke repeat.
4: Nou, Bente is altijd een repeat. Dus ja, een dikke vette repeat voor mij. Maar ik denk ook voor mijn dochter een dikke vette repeat. Maar mijn jongste dochter Lona is namelijk helemaal gek van haar. Dus van hieruit, tweemaal repeat.
5: Graaf liedje hoor.
6: Wij zeggen repeat.
0: Oké, okay, 5 repeatjes staan inmiddels al genoteerd. Romy die schrijft een nietje op.
7: Ja, het is gewoon een mooi nummer, maar niet super bijzonder voor mij. Dus voor ons is het een niet.
0: Daar sluit Joan zich ook bij aan. Die zegt nee, sorry, dit is een niet voor mij. Tineke die zegt repeat met hartjes ogen. Esther die zegt parachute. Nee, alsjeblieft niet. Voor mij een niet. Michelle die stuurt altijd een repeat voor Bente. Zo goed. Babette, een niet voor mij. Er zijn naar mijn mening echt wel te veel liedjes zoals deze. Bente is wel echt een topper, zegt er nog bij. Auk stuurt nog repeat. En Maartje zegt ook repeat. Nou, hakken over de sloot. Laten we zeggen 55-45%. Maar toch een repeatje voor Bente met parachute. Vanavond bij Vincent Pronk tussen 9 en 12 hoor je Bente terugkomen. En dit is de legende zelf. Tupac. Changes by Q Music.

0: fan van deze man. Somber bij Your Music and My Body Isn't Ready. Ik voel me helemaal machtig. Ik heb dus voor 30 minuten de inlog gekregen van het Instagram-account van Q-Music Nederland. Oh. Ik heb ineens honderden duizenden volgers erbij. Maar het is niet zonder reden. Al een paar uur kan je namelijk in de stories van het Q-Music-account vragen insturen over het geluid. Het geluid begint morgen namelijk weer vanaf 9 uur 's ochtends. En ik heb even gevraagd aan de online afdeling van Q-Music: mag ik misschien heel even kijken wat daar allemaal is ingestuurd? Want dan kan ik zo ook even de vragen niet alleen op Instagram behandelen, maar dan even hier op de radio behandelen. Dus mocht je nou nog een vraag hebben over het geluid dat morgen begint, stuur hem dan nu nog even in via het Instagram-account van Q-Music NL. Dan hou ik over 10 minuutjes een kleine Q&A. En dan wie weet wordt jouw vraag zo wel beantwoord. En turn the lights off, hoor je ook binnen een paar minuutjes.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Is echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000, wat verdikken me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, 2,99. Mooie prijs, toch?
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op

0: Bijbel.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuurder.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
19: Hey, 4 uur goedemiddag. Het Q Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
20: Goedemiddag. Enkele tientallen arrestaties na een klimaatactie in Den Haag. De demonstranten liepen eerder vanmiddag de A12 op. Na een uur was de politie er wel klaar mee. De actievoerders werden in een busje gezet. Inmiddels is de A12 bij Den Haag weer open voor het verkeer. Hagenaars van Twee Wijken zijn een eigen overlastmeldpunt begonnen. Al jaren klagen ze over straatraces, intimidatie en agressie. Tegen Omroep West zeggen ze dat de gemeente te weinig doet. Vandaar dat ze nu zelf een website zijn begonnen. Daar kan geklaagd worden. De informatie wordt gedeeld met de gemeente. Evacuaties door een natuurbrand in Kroatië. Die woedt al een paar dagen op het vakantieeiland Brač. De brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle. Enkele duizenden hectare dennenbos is verwoest. Een paar honderd mensen zijn geëvacueerd. Het is al lange tijd erg warm daar en kurkdroog in Kroatië. En als je met een Twents accent spreekt, heb je minder kans op een baan. In het Limburgs, Duits en Frans is de kans groter, testte de Universiteit Nijmegen. In Twente balen ze van de conclusies.
21: Ik vind het Twentse dialect vind ik mooi, vind ik waardevol. Mooie oude taal.
22: Het is eigenlijk wel zonde hè, dat we als dom bestempeld worden omdat we dialect praten. Slet nergens op.
20: Pas te horen bij Regio Zender Oost.
19: Wat zegt ze nou aan het einde?
20: He?
19: Wat zegt ze nou aan het einde?
20: Slaat nergens op.
19: Slut nergens. Ja. Ah, ja.
20: Ik zal het even vertalen. Het weer van Buienradar. Vanavond trekken de buien weg en klaart het op. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 7. Morgen een mix van zon en wolken bij 22 graden.
19: Nou, je hoort wel dat ik niet uit Twente kom, dat
20: nee,
19: wel.
20: Nee.
19: Dankjewel Marcel. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld op dit moment. Wel nog 3 flitsers. Eentje op de A1 van Amersfoort naar Eemnes. Staan ze bij hectometerpaal 35.1. Op de A7 van Drachten naar Groningen. Oplet op je snelheid bij hectometerpaal 168.1. En tot slot op de A15 van Del naar Gorkum bij 103.7.
23: Hey Mattie.
24: Met Luc, Annemarie en de redactie.
25: Hey Mattie.
24: Iedere ochtend bij Q-Music.
25: Q-Music. Geen slot.
1: Tilburg.
19: Ik ga zo even een kleine Q&A houden over het geluid dat morgen weer begint. Dus mocht je nog een vraag hebben, stuur me even in de Q-app. Dit is Turn the Lights Off.

0: Kevin DeGraw. Not Over You bij Q-Music.
1: Het geluid.
0: Vanaf morgen gaan we weer van start. 9 uur hier op Q-Music met het geluid van 2026. En om alle verwarring even uit de weg te hebben, wil ik alvast even een klein rondje met Frequently Asked Questions doen. Even een kleine Q&A. Allemaal ingestuurd via het Instagram-account van Q-Music.nl. Dank aan de online afdeling dat ik gewoon heel even een half uurtje gebruik mag maken. Ik voel me helemaal machtig nu ik honderdduizenden volgers erbij heb. ik zit even te kijken hoor wat allemaal is ingestuurd. Ik zal even mijn telefoon erbij pakken om het even goed te zien. Onder andere een vraag van Tom. Tom vraagt: wat is de waarde van het geluid, de startwaarde? Het geluid begint morgen met een waarde van 10.000 euro. En die wordt dus bij elk fout antwoord met 100 euro verhoogd. Eigenlijk zoals je altijd al gewend bent. Meerte vraagt: weten de Q-DJ's wat het geluid is? Nou, dit is natuurlijk echt een van de meest gestelde vragen als ik überhaupt over straat loop of ik ben op een verjaardag. Nee. Q-DJ's, ik weet niet wat het geluid is. En dat is ook heel logisch, want alleen de jury weet wat het geluid is. En als er een Q-DJ in de jury zou zitten, dan zou het natuurlijk kunnen dat een DJ zich per ongeluk voorbij praat op de radio. En dat is het laatste wat je wil hebben, want het moet natuurlijk het best bewaarde geheim blijven van Nederland. Dus nee, geen enkele Q-DJ weet wat het geluid is. Vicky, die stuurt: ik volg Q-Music al jaren en ik probeer elke keer mee te spelen met het geluid, maar ik kom er nooit doorheen of ik word nooit geselecteerd om mee te spelen. Hoe komt dat? Ja, Vicky, heel simpel gezegd, omdat er gewoon elke dag weer tienduizenden mensen zich aanmelden. Dus de kans is ook gewoon vrij klein dat je teruggebeld wordt, omdat er gewoon heel veel mensen mee willen spelen. En dat wordt vaak per dag zelfs meer, omdat steeds meer mensen, des te langer het duurt, des te zeker ze denken te weten wat het geluid is. Maar blijf proberen, Vicky, want het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je toch nog teruggebeld wordt. En wie weet dat jij wel gewoon het goede antwoord in handen hebt. Wander vraagt nog: wat is het hoogste bedrag wat iemand ooit gewonnen heeft met het geluid? Nou, dat is 2019 geweest, als ik me goed mee te herinneren. Tijdens een superronde. Toen won Q-luisteraar Kirsten 100.000 euro. Nou, dat is nooit meer overtroffen sindsdien. Nou, en tot slot de laatste vraag. Ja, dit is een vraag. Ik ga er even een muziekje bij pakken. Jasmijn, Jentel, Vienna, Jesper, Simon, Wander, Marlou, Thomas, Ivo, Marije en nog heel veel meer andere mensen die willen graag weten: wat is het geluid? Nou, ik zou het willen zeggen als ik het wist, maar ik heb ook geen idee. Dus je gaat het horen vanaf morgen. 9 uur 's ochtends hier op Q-Music, het geluid. En dit is Taylor Swift.

0: Avicii Back You en Hey Brother.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. Dus ja, Stefan die is even een dagje vrij vandaag. Daarom dat ik vandaag zijn plaatjes water mag geven. Hoi, ik ben Kane. Maar om toch nog een klein beetje Stefan in je zondagmiddag te brengen, leek het me wel even leuk om een Stefan's Piano Bar aan je te laten horen. Elke vrijdagavond op Q-Music gooit Stefan Bouwman namelijk de deuren open van Stefan's Piano Bar. Daar komt dan bekend en onbekend talent langs om samen met Stefan live muziek te maken. Nou moet ik zeggen dat bekend talent de laatste tijd erg de overhand neemt. Want de afgelopen maanden stond Stefan al op te treden met Teddy Swims, Nothing But Thieves, Bebe Rexha, Helene Fischer. The list goes on and on. Letterlijk. Dus ik ben even de archieven ingedoken, want hij doet dit ook al jaren. En daar vond ik een pareltje van een optreden dat ik zelf ook alweer een klein beetje was vergeten. Maar ik vond het zo mooi dat ik hem eigenlijk weer even aan je wil laten horen. Dit is Bente live in Stefan's Piano Bar. Haar Nederlandse cover van Black Friday van Lost Frequencies. Het is weer vrijdag bij Q-Music.

0: kippenvel van. Bente live in Stefans Piano Bar. Met Black Friday, een Nederlandse cover van Last Frequencies. Daphne die stuurt ook in de Q-Music app. De wereld heeft meer Bente nodig. Nou, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Meer zo, ik had even een gek error. Meer mooie muziek is onderweg. Teddy Swims hoor je binnen een paar minuten met Mr. Know-It-All.
1: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
2: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
3: Oh, wow.
2: Oh, ja.
3: Hè?
2: Het is een driestapsraket.
3: Jongens, dit kan alles zijn.
2: Klik, klik, klik, klik.
3: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
2: Er is een veer bij betrokken.
3: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
2: Ik ben nu alweer boos.
1: En vanaf morgen hoor jij het ook.
4: Het geluid.
1: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
4: Q-Music.
3: Zeg even, wat is het?
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
7: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!

0: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Hallo,

0: Flex, dat is voordelig.
1: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Is het echt serieus?
8: Zo.
9: Oh,
5: wat een geld.
9: 5000, verdikken me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Hi! Clean Bandit komt eraan na Teddy Swims, Mr. Know It All.

Green Bandit, Zara Larsson en Symphony bij Q-Music. Misschien ken je het spreekwoord wel, schoenmaker blijft bij je leest. Dat wil eigenlijk zeggen, bemoei je vooral niet met dingen waar je eigenlijk geen verstand van hebt. Nou, dat zou je tegen mij wel kunnen zeggen over het onderwerp sport. Ik heb wel een keer op een blauwe maandag voetbaltraining gevolgd, maar verder heb ik er echt geen kaas van gegeten. Ik squash wel eens op de zondag, maar daar volg ik ook verder niet echt iets fanatieks in. Ik heb niet zoveel met sport. Ik kan je alles vertellen over muziek, maar niet over sport. Nu loopt er wel iemand bij Q-Music gelukkig rond die alles weet over sport. Grote kans dat je hem ook kent. En die ga ik even een berichtje sturen om te kijken of hij ons even bij kan praten zometeen. Na nieuwe muziek van Direct, My Friend.

0: Dat als je Benning Field en Unwritten bij Q-Music. Ja, ik zei net al, ik weet helemaal niks van sport. Maar ik kan me zo voorstellen dat het wel fijn is om er een beetje over mee te praten. Dus ik ga de man, de mythe, de legende erbij halen. Een van de leukste collega's die hier rondloopt bij Q-Music. Die wel alles kan vertellen over sport. Luc van de sportredactie, Luc Sarneel.
1: Heb je niks met sport? Luc vertelt het kort. Zodat je met je vrienden mee kan lullen.
0: Kom maar in, Luc.
2: Yo, Kane, goedemiddag. Je hoort het misschien een beetje door het rumoer om me heen, maar ik zit op dit moment op het terras in Utrecht. Een van mijn lievelingsterrassen. Er is net een biertje besteld. De eerste bitterbal is al genuttigd. En nu denk jij waarschijnlijk, ja, maar daar heb ik je niet voor. Nee, dat klopt. Ik heb ook met een schuin oog alles in de gaten gehouden wat er op de sportvelden in Nederland gebeurt. Zo heb ik eerder vandaag gezien dat FC Utrecht wist te winnen tegen Excelsior. In de laatste minuut werd het nog 2-1 voor Utrecht. Dat is speciaal, want niet eerder wist Utrecht dit seizoen te winnen. Het is voor het eerst dat de Domstedelingen 3 punten mee naar huis nemen. Dus dat is een reden voor een klein feestje hier in Utrecht. Tegelijkertijd wordt er gefietst in Spanje. De Vuelta, het is de allerlaatste dag van die 3-weekse ronde. En Enric Mas, de Spanjaard Mas, die gaat winnen. Dat kan ik je nu al meegeven. Dan blijven we in Spanje, want daar is nu voor het allereerst de F1... van Madrid. Ja, een nieuw circuit op de kalender. Voorheen was het altijd Barcelona als we naar Spanje gingen. Nu is het Madrid geworden. Op dit moment ligt Max Verstappen derde. Ik denk ook dat hij rond die derde plek zal blijven hangen. En wat ik vooral heel erg interessant en vet vind, is dat het hele circuit, dat is nieuw aangelegd. En dat ligt onder andere tussen bunkers die nog resteren uit de Spaanse burgeroorlog. Dus dat is sowieso echt wel ontzettend sensationeel. Het is ook een moeilijk circuit, een lastig circuit. Dus ik ben heel benieuwd wat de coureurs ervan zullen zeggen na afloop. Dan nog even een klein een tippie van mij, zometeen om 5:30. Manchester United tegen Manchester City. Ja, de twee grootste clubs uit Manchester, uit de grootste competitie, de Engelse competitie, voetballen zometeen om 5:30 tegen elkaar. En voor iedereen die iets meer van de Nederlandse voetbal houdt, ongeveer nu, rond 4:45, begint PEC tegen Feyenoord. Kane, ik wens je nog een hele fijne middag. En mij hoor je natuurlijk morgenochtend gewoon weer in de ochtendshow van Q-Music bij Hey Mattie. Later! Hey.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven? Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Nu super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea 2 plus 3 gratis. En conferansperen. Pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
6: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Terugleveren kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
15: Met

0: 9000.
1: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

0: fitness, botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: 1:05, goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Marcel van Beest.
5: Goedemiddag, de grootste oppositiepartij wil toch weer praten over de begroting. Pro-leider Klaver zei op een partijbijeenkomst wel dat het minderheidskabinet dan over links moet samenwerken. Dat betekent dat het niet gekort wordt op uitkeringen. En als het aan Klaver ligt, moeten de allerrijksten meer belasting betalen. In Tilburg is een man op straat neergestoken. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is verder nog niets bekend. Politie is op zoek naar een verdachte. Wie iets heeft gezien, wordt opgeroepen zich te melden. Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Spanje. Hij start op het circuit in Madrid vanaf de derde plek. Max wist dus één plekje op te schuiven. Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor. Lando Norris werd derde. En voor het eerst in dit eredivisie-seizoen is een wedstrijd geëindigd zonder doelpunten. Bij Heerenveen Telstar viel er niks te juichen. Het bleef 0-0. Eerder vanmiddag eindigde Excelsior Utrecht in 1-2. Nu aan de gang is het duel PEC Zwolle Feyenoord. En PSV speelt vanavond thuis tegen Sparta. Dan het weer van Buienradar. Vanavond trekken de buien weg en klaart het op. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 7. Morgen een mix van zon en wolken bij 22 graden.
4: Zo, toch nog lekker zomers. Ja, een kleine nazomer. Dankjewel, ja. Marcel. Q-verkeer van Flitsmeister. 1 file van 10 minuten of langer vind je op de A76 van Geleen naar Keulen. 2 kilometer file daar met 11 minuten vertraging tussen Simpelveld en Duitsland. Flitsers vinden we dan nog op de A1 van Amersfoort richting Eemnes bij hectometerpaal 35.1. De A7 Drachten naar Groningen staan ze te flitsen bij 168.1. De A15 van Gorkum naar Rotterdam bij 71.9. En let op je snelheid op de A30 van Barneveld naar Ede bij 16.3.
6: Hey Mattie!
7: Hey Mattie!
8: Hey Mattie!
9: Met Luc, Annemarie en de redactie.
10: Hey Mattie!
9: Iedere ochtend bij Q-Music.
4: Ik wil je zo een tv-fragment laten horen van gisteravond waar ik kippenvel van kreeg. Komt niet uit Beste Zangers overigens, wat wel hoor je naar Topic.

0: Tina Turner, The Best. Hoor je voor Alex Warren en Passenger bij Q Music. Weet je wat ik misschien wel het beste programma vind dat we momenteel op de buis hebben? Make Up Your Mind. Misschien heb je het wel eens gezien. Het is het programma waarin bekende Nederlanders omgetoverd worden tot drag queen. En terwijl die BN'ers dan eigenlijk een wedstrijd houden wie dan de beste drag queen is, kan jij thuis meeraden op de bank welke BN'ers überhaupt verscholen zitten achter alle make-up. En geloof mij, dat is echt heel moeilijk raden vaak. Ik vind dat zo'n goed programma, want het is niet alleen gewoon een typisch zaterdagavondprogramma. Lekker wegkijken, niet te veel nadenken. Maar het heeft ook natuurlijk een hele belangrijke maatschappelijke boodschap. En je weet dus ook dat niet elke bekende Nederlander die hiervoor gevraagd zou worden ja zou zeggen tegen dit programma. Omdat er dus ook mensen zullen zijn die zich er niet comfortabel bij voelen. Of God mag weten dat ze misschien toch bang zijn dat mensen er iets van zullen vinden als ze zich zo vertonen. Of nog erger, misschien vinden ze zelf wel een hele hoop van drag queens. Maar des te mooier ik het dus ook vind om te zien als er iemand achter de make-up verscholen zit van wie je het niet zou verwachten. En dat gebeurt ook toch stiekem vaker dan ik verwacht. Zo heeft Peter R. de Vries ooit nog meegedaan aan het programma. Nou, dat was natuurlijk echt een grote shock. En gisteravond was het ook weer raak op RTL 4 op de zaterdagavond. Primetime. Kleine spoiler alert als je het nog wilt terugkijken. Armin van Buuren deed mee. Armin van Buuren, de wereldberoemde DJ. En dan moet je dus voorstellen, je bent wereldberoemd. Je draait ook in landen waar LGBTQ+ echt strafbaar is. En hij verschijnt dan als drag queen in een programma. Dat vind ik zo tof. Dat iemand die zakelijk gezien ook nog echt iets, nou, toch in zekere zin te verliezen heeft door dan daar te gaan staan. Ja, ik vind dat echt waanzinnig. Hij vertelde dan ook waarom hij het heeft gedaan.
1: Waarom heb je meegedaan? Waarom heb je ja gezegd? Want je wordt wel eens meer gevraagd voor een programma, denk ik.
2: Ja, ik zeg niet zo heel vaak ja. Alleen, ik heb wel, ja, ik heb ook een belang. Ik organiseer namelijk zelf feesten. En ik wil gewoon dat iedereen bij mij zichzelf kan zijn. Oh, en helaas kan dat niet. Dit is een statement en ik ga er ongetwijfeld zeker in het buitenland ook wel wat over terug horen. Maar so be it.
0: Ja, en die backlash die heeft hij ook al gekregen. Ik las net al een nieuwsbericht dat hij veel negatieve reacties heeft gekregen uit het buitenland. Maar ja, so be it. Zo stoer. Make up your mind zie je elke zaterdagavond bij RTL 4. En dit is Armin van Buuren, Larger Than Life.

0: Stars back your music on my soul.
1: De vijfde bepaalt.
0: Het is een oude kroegregel, de vijfde bepaalt. De vijfde mening geeft de doorslag. Nou, elke zondagmiddag stellen we de proef daarbij ook gelijk op de som. Er komt de stelling en de vijfde persoon die zometeen zijn mening geeft, die geeft de doorslaggevende mening. De stelling van vandaag komt van Victor, Q-luisteraar Victor. Die heeft er namelijk last van dat hij wel eens op het openbaar toilet zit, laat hij weten. En dat mensen naast hem dan gaan scheten in hokjes. Dus hij stuurde de regel in: op een openbaar toilet moet je geen scheten laten. Moet zeggen, Victor, als ik mijn eigen mening erover mag geven, dat is dan nog niet de eerste mening, hè, maar gewoon even los van de hele rij aan vijf meningen. Op een openbaar toilet moet je geen scheten laten. Ik zou dat dus nooit doen, denk ik. Ik vind het toch, ja, ik vind het erg ongemakkelijk om een scheten te laten op een openbaar toilet. Maar ik heb er inderdaad, net als Victor, ook wel eens last van gehad, dat ik dan iemand in het hokje naast je dan een keiharde rufboord laat.

0: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
1: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze...

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
5: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
7: Mama! Mama! Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei. Maak het mooier.
13: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
15: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
14: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
15: Maar die prachtige kleding dan?
14: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
16: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes.

0: Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
12: Kane Slobbe.
13: Hey, dat ben ik.
12: Q-music.
13: Tom Walker, Leave a Light On, hoor je zo naar Kriskos Amsterdam.

0: Cause I will leave the light on.
1: Tom Walker bij Q-Music. Leave the light on.
2: De vijfde bepaald.
1: Ja, de vijfde bepaald heeft even een vies randje vanavond. Of vanavond, vanmiddag is het nog. Het is 5:05. Komt van de Q-luisteraar Victor. Die zegt namelijk, op een openbaar toilet moet je geen scheten laten. Want dat is smerig. Maar ja, aan de andere kant, hè. Openbaar toilet, als je daar niet moet doen, waar dan wel? Overigens, even een kleine kanttekening bij deze editie. Het is vrij opmerkelijk dat er maar één bericht is binnengekomen van een mannelijke luisteraar die zijn mening geeft. Dat was Kenneth.
3: Je gaat toch überhaupt niet zitten op een openbaar toilet?
1: En ik denk dat Kenneth misschien spreekt voor heel veel mannen en dat het daarom het verschil is tussen het feit dat mannen natuurlijk gewoon naar urinoirs gaan. Dus het wordt even een klein rondje met vrouwenmeningen.
4: Oh, nou, hier ben ik het dus echt niet mee eens. Lekker wegpuffen op een openbaar toilet.
1: Oké, dat is Joyce. Danielle?
5: 2. Ik ben het oneens met deze stelling. Gewoon laten vliegen en wees er trots op.
1: En wees er trots op.
6: 3. Ja, beter van niet natuurlijk. Maar ja, als jij een grote boodschap moet doen en je hebt zo'n pijn in je buik en er komt een scheetje mee, dan kun je daar niks aan doen. Dus oneens.
1: Oneens voor Ellie.
7: 4. Ik vind van niet. Je mag geen scheten laten als iemand je kan horen.
1: Oeh, het staat toch nog 3-1. Maar goed, de vijfde bepaalt.
8: 5.
1: En de vijfde, dat is vandaag Peggy. Peggy, zeg het maar. Op een openbaar toilet moet je geen scheten laten, eens of oneens.
9: Nou, wij zeggen hier altijd, beter een scheet voor iedereen dan buikpijn voor mij alleen.
1: Nou, en Peggy heeft gesproken. Scheten mag je gewoon laten op het toilet, op een openbaar toilet. Of je nou andere mensen hebt die het ook horen of niet. Want, zeg het nog één keer, Peggy.
9: Nou, wij zeggen hier altijd, beter een scheet voor iedereen dan buikpijn voor mij alleen.

0: Jesse J, B.O.B. En Price Tag bij Q-Music. Ik heb een nieuwe artiest ontdekt. Ik weet niet of je die kent. Hij heet Dewey Bob. Ken je Dewey Bob? Dewey Bob. Tenminste, zo praten Amerikanen tegenwoordig tegen elkaar. Dewey Bob is Douwe Bob, Nederlands trots. Maar hij begint steeds meer door te breken in Amerika. Het is echt indrukwekkend. Komt allemaal door een nieuw nummer van hem. Note to Self is helemaal viral gegaan in Amerika. Daardoor mocht hij ook het voorprogramma komen doen bij een gigantische country artiest daar, Zac Brown. En doordat hij daar weer het voorprogramma heeft mogen doen, zijn nu allemaal platenmaatschappijen geïnteresseerd in Dewey Bob, Douwe Bob. Dus afgelopen week is hij naar Nashville gevlogen om met 9 verschillende platenmaatschappijen in gesprek te gaan. Afgelopen vrijdag is hij weer teruggekomen van die lange reis door Amerika. En toen is hij linea recta doorgereden naar de studio van Q-Music met nog het slaap in zijn ogen en de jetlag in zijn hoofd. Om aan Domien te vertellen hoe dat is gegaan afgelopen week.
1: Ik heb een kaartje er even meegenomen. Je mag het vast voorlezen.
0: Oh, dit is de verkeerde. Sorry, dit komt zo meteen. Hou dit vast. Dit is een quoteje die ik straks nog laat horen. Eerst dit.
1: Neem ons even mee. Wat heb je gedaan de afgelopen paar dagen daar?
2: We hebben 9 meetings gehad.
1: Ja.
2: Met allerlei labels en publishers en managers en dat soort dingen. Want die waren wel... Ze zijn wel wakker. Ze zijn wel geïnteresseerd. De ene meer dan de andere. Maar ze wilden wel allemaal gewoon praten. En dus management heeft vooral gepraat. En ik ben gewoon de studio's ingegaan. En gedaan wat ik het liefst doe. Waar ik het best in ben. Schrijven.
0: Ja, dus het is echt... Het kan een kwestie van tijd zijn voordat we Douwe kwijt zijn aan Amerika. 9 platenmaatschappijen. Als het stuk loopt op 9 verschillende platenmaatschappijen, dan moet er ook wel echt wat geks gebeuren. Nou, en dan komen we dus aan bij wat ik eigenlijk net al instartte. Domien had ook al een kleine verrassing voor Douwe.
1: Ik heb een kaartje er even meegenomen. Je mag het vast voorlezen.
2: Note zelf. Nee, wat? Luister deze week extra vaak naar de radio. Want de komende week is Note zelf namelijk de Q-Music alarmschijf.
0: Alarmschijf!
2: Nee. Is dit serieus?
1: Ja, daarom hebben we je helemaal hierheen gehaald met die jetlag.
2: Ja, ik vind het echt waanzinnig. Dit is echt een kers op de taart van mijn carrière tot nu toe.
0: Nou, mooie woorden over een heel mooi liedje. Deze week de alarmschijf Douwe Bob en Note to Self.
3: The Q-Music. Alarmschijf. Douwe Bob.

0: Joe.
1: Hey, hey Kane.
0: Kan jij de noot halen van Huntrix?
1: Wil jij voordoen?
2: Wat
0: ja, het is niet zuiver, God, en daar wordt het kaf toch even wat koren gereden, hè? Dat is toch ongelofelijk. Tom, wil jij nog even een poging?
3: Nee, ben je gek?
0: Kom toch wel even die volkszanger in, Joe, naar boven.
1: Ja, maar goed, hè? Ja, gewoon altijd zuiver, altijd warm van stem.
3: Ik denk dat heel veel glazen zetters weer werk hebben aankomen.
0: Hey jongens, wat leuk dat jullie weer terug zijn van vakantie.
3: Ja, nee, goed om weer terug te zijn. Gisteravond al lekker lopen knallen. En ook radio maken.
0: Nou, tot zo. Another hoor je zo meteen bij Tom en Joe. Veel plezier.
4: Hey Mattie.
5: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
6: Een tandenborstel van €480.
5: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En vervolgens sta ik daar alleen of gewoon een swingerfeest. Ik sta daar met dat masker. Mensen gingen elkaar halen. En die deden zo'n instemmend knikje naar mij. Zo van, hi Mattie. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
7: Hey Mattie.
5: Elke ochtend bij Q-Music.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Vind de training die bij jou past op de baan.

0: Toto.nl. Mis niks en sla je slag. Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
6: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
7: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
5: Dat is een Velsink-advies.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Deals Bijbel.
1: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Wat.
2: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
0: Wil je voor

0: voor 6, Q Music Nieuws krijg je van Alissa Hippe.
1: Goedenavond. Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En Max Verstappen noemt zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Spanje een ongelooflijk resultaat. Hij had geluk met een slimme pitstop, waarna hij rondelang coureur Lando Norris achter zich wist te houden. Winnaar Kimi Antonelli zei dat de winst eigenlijk naar Norris had moeten gaan, die uiteindelijk derde werd. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Hey Mattie!
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Met Luc, Annemarie en de redactie.
6: Hey Mattie!
5: Iedere ochtend bij Q Music.
7: Tom en Joe.
0: Ja, avondshow officieel begonnen. We bellen zo meteen een kaasboer met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Hoe dat afloopt hoor je na Ed Sheeran. Yeah.

0: Cue Music. Een hele goede avond. Het is 6:10, de zondagavondshow met Tom en Joe. Ik hoop dat je nog een beetje hebt kunnen genieten van de ja, toch wel regenachtige zondag.
1: Het is in de lucht net zo grijs als op het asfalt. Het is ongelooflijk.
0: Ik merk wel dat met een dochter van 2, een dochter Rosie, je hebt ineens veel minder opties hè, als het regent buiten om dingen te gaan doen.
1: Speeltuin valt af, kinderboerderij valt af, je kan nergens meer heen.
0: Ja, je kan even in de plassen stampen, maar ik heb dat als papa ook na een paar minuten wel gezien. Met zo'n paraplu boven je hoofd.
1: Ja, nee, daar ben je nou klaar mee.
0: Wat dat betreft kan je misschien beter een kinderfeestje vieren.
2: Tom en Joe's kinderfeestje.
0: Ja, we willen over een paar jaar gewoon te boek staan als de creatiefste papa's van de klas.
1: Ja, absoluut.
0: En daar moet je wel wat voor doen, dus bellen wij elke week met een random plek met de volgende vraag. Doen jullie ook kinderfeestjes?
1: Het gaat verrassend goed. We hebben al heel veel plekken gebeld. Zoals de fietsenmaker, Paleis Soestdijk, een carwash, de sportschool, een swarmazaak. Die allemaal zeiden, dat doen we normaal niet. Maar een kinderfeestje is hier welkom. Het lukte niet overal. Een tuincentrum, een autoshowroom, de tattoo shop. Gek. Een opticien, ja, die stonden er niet voor open.
0: Nee, vandaag bellen we met de kaasboer.
1: De kaasboer?
0: Ja. Denk je me dat het mij gaat lukken? Ik ga bellen om een kinderfeestje te organiseren bij een kaasboer.
1: Nou ja, wat ga je doen dan? Hoe zou je dat pitchen?
0: Plakjes kaas snijden.
1: Ja, oké.
0: Misschien een quizje. Wie vindt de brie?
1: Leuk, ja.
0: Vlaggetjes prikken met misschien allemaal verschillende landen erop. Dat ze moeten raden van... Nou, genoeg opties. Ik kan alvast de eerste 10 seconden van het gesprek met de kaasboer laten horen. Luister mee.
3: Kaas van de Borg, je spreekt met Danielle.
0: Goeiedag, je spreekt met Tom. Ik heb een beetje een gekke vraag.
3: Ja.
0: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Nee.
0: Oh, dat is heel resoluut.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, nu is het aan jou. Denk je dat het me alsnog lukt om een kinderfeestje te organiseren bij de kaasboer? Laat het nu weten via de Q-Music app. En laat ook weten waarom vooral. Dit is Adele op Q-Music. Ze kondigt hem zelf aan. Hello.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
0: En dit is Q Music.
1: Somber.
0: En dit is nieuw.
2: Ze viel buiten de boot bij de girlband Cat's Eye, maar solo breekt ze nu alsnog door. Inmiddels op plek 9.

0: muziek op Q Music, Adela en Ain't in LA. Komt een goed appje binnen van Peter. Die zegt, ja, bij de kaasboer krijgen kinderen ook altijd een blokje kaas. Dus wat dat betreft houden ze vaak wel van kinderen.
1: En Joost's kinderfeestje.
0: Ja, wij willen punten scoren. Over een paar jaar tenminste, als onze kinderen oud genoeg zijn. Daarom zijn we nu met een belangrijk onderzoek bezig. Elke week bellen wij een random plek met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? En deze week bel ik zo meteen met de kaasboer.
2: Ja, je kon het inzetten in de Q-Music app of je denkt dat het Tom gaat lukken om de kaasboer te overtuigen van een kinderfeestje. Nou, Monika kwam gelijk binnen. Die zegt, ja, ik denk van wel. Want vakmensen die willen niets liever dan de jeugd enthousiast maken voor het vak.
0: Okay.
2: Aan de andere kant heb je Silke. Die zegt, nee, ik denk het niet. Het is gewoon niet hygiënisch genoeg. Ja, Tom, laten we gaan luisteren of het jou gelukt is.
0: Bellen met de kaasboer.
3: Kaas van de Borg, je spreekt met Danielle.
0: Goeiedag, je spreekt met Tom. Ik heb een beetje een gekke vraag.
3: Ja.
0: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Nee.
0: Oh, dat is heel resoluut.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Oh, en staan jullie daarvoor open? Ik zal het even uitleggen namelijk. Mijn dochter die wordt binnenkort 7 en die is echt enorm fan van de kaasboer. Die roept ook altijd thuis, ik wil kaas, weet je wel. Dus ik dacht, hoe leuk is het als ze dan even een uurtje langskomen. Misschien een rondleiding krijgen, dat we wat leuke spelletjes doen. Dat we een kinderfeestje hebben, dat ik ook een beetje een creatieve papa ben dit jaar.
3: Ja, nee, dat gaat niet. We hebben daar ook geen ruimte voor. We zijn gewoon open, dus dat gaat echt niet.
0: Oh, en na sluitingstijd?
3: Nee, dat kan ook niet. Want het is... Nee, sorry.
0: Oh, ik had allemaal leuke spelletjes bedacht. Wie vindt de brie, bijvoorbeeld? Of is het belegen of heeft het te lang gelegen?
3: Dat klinkt wel grappig inderdaad, maar nee, dat gaat echt niet, sorry.
0: Wel mijn spelletje, hè? Niet dat ik dan volgende week flyers zie hangen met...
3: Nee, dat zal ik niet doen.
0: Nee, oké. Okay. Dus, nee, het is niet mogelijk.
3: Nee.
0: Dat ze allemaal proberen een pond af te snijden. Die wegen gaan.
3: Sorry, dat gaat niet. Dat kan echt niet.
0: Ik heb ook allemaal van die vlaggetjes met verschillende landen erop, dat we die in de kaasblokjes doen, dat ze dan raden welk land het is.
3: Misschien kun je het bij een andere kaasboer proberen. Dat het echt bij een winkel of zo.
0: Ja.
3: Dat het dan weer anders is.
0: Ja, nou ik hoor het al. Jij laat je kaas niet van het brood eten in ieder geval.
3: Nee, dat klopt. Nou, okay, nou. Excuses.
0: Nee, dat maakt niet uit. Dan zoek ik even verder.
3: Ja, nou, succes.
0: Oké, dankjewel. Dag.
3: Joe, doei.
0: Niet gelukt.
2: Nee, Silke, je had het goed. Jij wint het Q-Music prijzenpakket.
0: Dit is Cameron.

0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvulddeals bij Bol.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent.

0: onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.

Daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en

0: Alex Warren op Q Music. Zondagavondshow met Tom en Joe.
1: Het geluid.
0: Ja, vanaf morgen dan is het weer zover. Dan spelen we een nieuwe editie van Het Geluid hier bij Q Music. Om 9 uur morgenochtend hoor je voor het eerst op Q wat het geluid is van 2026. En het startbedrag is gelijk 10.000 euro. Dus ja, ben je meteen de eerste die het goed gaat, heb je gelijk veel monies in de zakken.
2: Absoluut. Er zijn al heel veel geluiden geweest de afgelopen jaren. Dus hebben wij iets bedacht om je een beetje voor te bereiden op morgen, op de komende periode. De warming-up van Het Geluid. Ja. En met een leuke prijs. Uniek, helemaal nieuw. Het Geluid bordspel. Dus win je zometeen de warming-up, dan krijg je het allereerste bordspel van Het Geluid.
0: We hebben het zelf nog niet eens opengemaakt, dat bordspel. Ik zou niet weten hoe het werkt.
2: Nee, jij, ja, voor mij met codes en luisteren. Ja, echt wel leuk. Het helemaal thuis gaan spelen.
0: Vet.
2: Je krijgt straks één van de oude geluiden te horen met twee opties. Is het het een of het ander? Heb je het goed? Ja, dan krijg je dus nog een geluid te horen. Heb je het fout? Ja, verbreken we de verbinding. Gaan we gelijk door naar een andere deelnemer. Ja, en we spelen dit dan 1 minuut lang. En wie aan het einde van die minuut nog aan de lijn hangt, die wint dus dat bordspel.
0: Wil je dan meespelen met een warming-up van het geluid en dus kans maken op het geluidbordspel? Dan ben je de eerste die dat al heeft. App dan nu warming-up naar de Q-Music app. App dus warming-up naar de Q-Music app.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse op Q Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Ja, het Q Music van...
1: Het Geluid.
0: Vanaf morgen is het weer zover. Dan spelen we een nieuwe editie van Het Geluid om 9 uur morgenochtend. Hoor je voor het eerst op Q Music wat Het Geluid überhaupt is. En dan starten we ook gelijk. Het startbedrag is 10.000 euro. Dus wij dachten, laten we een warming-up doen.
2: Een warming-up ronde, ben je goed voorbereid voor Het Geluid voor morgenochtend?
0: Ja, 100%. Als je dit doorstaat, dan ben je helemaal ready. Je krijgt namelijk oude geluiden te horen met twee opties. Wat zou het kunnen zijn? Heb je het goed, dan krijg je nog een geluid te horen. Heb je het fout? Breken we gelijk de verbinding, gaan we door naar de volgende. We spelen het 1 minuut. En wie er na de minuut aan de lijn hangt, die wint. En dat is leuk, het bordspel van Het Geluid. Dat is nieuw.
2: Dat is nieuw, is uniek, dat wil je winnen. We hebben gelijk de eerste kandidaat aan de lijn. Dat is spannend, de eerste plek. Angela, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
2: Angela, we gaan gelijk beginnen. Ben jij er klaar voor?
3: Een minuut lang, ik ga mijn best doen.
2: Je gaat je best doen. Hier is het eerste geluid. Is dit, ja het was lastig, het vastzetten van de molen van een vishengel of het verstellen, optie 2, van een wereldstekker in de juiste stand? Ik laat hem nog 1 keer horen, Angela. Optie 1 of optie 2?
3: We gaan voor optie 1.
2: We gaan voor optie 1, dat is goed. Dat is hartstikke goed, gaan we gelijk door naar het volgende geluid. Angela, komt die aan. Was dit het vloeistofbuisje van een coronatest in de kartonnen houder duwen? Of optie 2, een wc-verkleiner voor kleine kinderen op een wc leggen? Ik laat hem weer nog 1 keer horen. Zeg het maar, optie 1 of optie 2, Angela?
3: Optie 2.
2: Optie 2? Dat is goed. Hoi, lekker Angela, heel goed. Ga gelijk door naar het volgende geluid. Komt ie aan. Was dit optie 1 het vastklikken van het lipje van een fotolijstje? Of optie 2, Angela, gaatjes prikken in een magnetronmaaltijd? Opnieuw laten we horen. Zeg het maar, optie 1 of optie 2?
3: Optie 2.
2: Optie 2, dat is fout. Oh, ze ging zo goed, Angela.
0: Oh, ik zou je vertellen wat het gekke is.
2: Nou,
0: de tijd zit erop.
2: Nee!
0: Dat betekent dat de eerstvolgende die hangt, wint. Wie is
2: nee,
0: dat?
2: Dus Angela heeft gespeeld, maar het is gewoon gelijk klaar. Dat betekent dat we nu naar Marijn gaan. Marijn, goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Niks hoeven doen. Oh. Jij wint het Q-Music bordspel.
4: Dankjewel.
0: Zullen we dan één opgave doen? Kijken of Marijn het überhaupt kan of gehaald heeft.
2: Oh, dat vind ik leuk. Oké, laten we Marijn even 1 geluid horen. Komt ie aan, Marijn. Heel goed luisteren. Is dit optie 1 het verwarmingselement in de frituurpan plaatsen? Of optie 2... een blusdeken uit de houder trekken. Nog 1 keer het geluid, Tom. Zeg het maar, Marijn.
4: Oeh, dit is lastig. Ik denk de eerste.
2: Je denkt het verwarmingselement in de frituurpan plaatsen? Dat is goed!
0: Hé! Hey.
2: Nou,
0: dat is een goed teken. Kijk, dan heeft hij terecht gewonnen.
2: Heb je echt wel een beetje verdiend.
0: Ja, dat bordspel, met wie ga je het spelen?
4: Ik denk met mijn moeder. Dat gaan we even proberen.
2: Moeder van Marijn klinkt fantastisch.
0: Stikker goed. Hey, en voor de duidelijkheid, als je aan het luisteren bent, morgenochtend, dan moet je luisteren. Om 9 uur natuurlijk, want dan starten we met een nieuwe editie van Het Geluid.

0: sun.
1: Nieuwe muziek van Hugel, Moving to the Sun, op Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe, waar Joe ook nog een beetje aan het bijpuffen is van zijn vakantie in Amerika.
2: Ik heb nog steeds last van mijn jetlag, dat klopt.
1: Nou, dat zo lang kan je daar geen last van hebben.
2: Ja, een uur per dag, hè? Een uur per dag voordat je weer terug getransitioneerd bent.
1: Oh,
2: ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dus ik heb een week nodig. Dus dat is nu bijna. Een week geleden was ik nog in Amerika. We hebben een prachtige reis gemaakt. Wij kwamen ook na een dag terug bij ons vakantiehuisje. Was in de bossen in Amerika. Hadden een Airbnb. Alle deuren stonden open. Al onze spullen waren verdwenen.
1: Nee.
2: Mm-hmm. Wat er gebeurd is, vertel ik je zo.
3: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus
17: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
12: Nee!
11: Proteïne-shakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Trappen, ja, daar ga je.
16: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen... waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.

0: Over 7, het Q-Music nieuws krijg je van Alissa Hippe.
1: Goedenavond. In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Volgens Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen. Maar volgens de politie is hij niet aangehouden en is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw, dat zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En Feyenoord heeft het zwakke PEC Zwolle afgestraft. Het werd maar liefst 7-0. Dat deden de Rotterdammers zonder supporters. Die waren niet welkom nadat er bij een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk werd gegooid. Eerder vandaag won FC Utrecht voor het eerst dit seizoen een wedstrijd met 2-1 van Excelsior. Heerenveen Telstar bleef 0-0. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Hey Mattie!
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Met Luc, Annemarie en de redactie.
6: Hey Mattie!
5: Iedere ochtend bij Q-Music.
7: Q-Music. Tom en Joe.
0: Ja, Joe's vakantiehuis in Amerika was helemaal leeggehaald. Wat er nou gebeurd is, hoor je zo na Ella Langley.

0: Scripts en Superheroes op Q-Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Zondagavond show met Tom en Joe. Waar Joe nog steeds, na een week zelfs alweer, nog steeds last heeft van een jetlag van zijn vakantie in Amerika.
3: Nee, dit klopt. Het hakte er gewoon erg in. Kijk, precies een week geleden was ik daar nog in Amerika. Mooie reis gemaakt, was schitterend. We hadden een leuke Airbnb, een vakantiehuisje. Midden in het bos in Pennsylvania. Nou, echt middle of nowhere. Geen grote stad in de buurt. Echt alleen maar rednecks. Allemaal gezellig. Nou, niemand in de omgeving. Wij lekker tot rust komen daar. En nou, we wisten op een gegeven moment hoe de week een beetje liep. En we dachten, oh ja, vrijdag moeten we weer op doorreis. Gaan we uitchecken. Gaan we naar de volgende locatie. Dus we besloten op de donderdag ervoor even nog wat te gaan shoppen. Dus we gingen naar een klein dorpje iets verderop. En nou, daar even wat geshopt. Even wat inkopen gedaan. Handig voor de reis. We waren, nou, denk ik, twee, drie uurtjes van huis. We rijden terug naar ons huisje. En als we naar ons huisje reden, kwam je niemand tegen. Je kwam echt, nou, misschien één verdwaalde boswachter tegen, maar voor de rest niks. Het was echt in the middle of nowhere. Dus ik rijd de oprit op van ons huisje. En mijn vriendin zegt meteen, staan we niet bij het verkeerde huis? En ik zeg, nee joh, er zijn helemaal geen andere huizen hier. Maar ik snapte wel meteen waarom ze dat dacht. Want opeens stonden er voor ons huisje, waar verder geen enkel ander huis in de buurt was, drie auto's voor de deur. Ja, dat is vreemd. Drie auto's voor de deur. Wat staan die daar te doen? En alle deuren staan open van het huis. En door de ramen zie ik al dat al onze spullen. Dus ik wist dat mijn tablet nog op het aanrecht lag op te laden. De boodschappen stonden nog op het aanrecht. Het speelgoed van Billy. Alles was weg.
0: Holy shit.
3: Ik parkeer de auto. Trek een sprintje. Ren meteen naar binnen. Ik zie daar twee vrouwen staan.
0: Ja.
3: Die kijken mij aan. Eén wenkbrauw gaat omhoog. En zij zegt tegen mij, jij had vandaag al moeten uitchecken.
0: Huh?
3: Wij hadden ons compleet vergist. Ik weet niet of het door de vakantievibe kwam, of dat je gewoon helemaal een beetje, ja, je bent gewoon helemaal relaxed, je let niet meer op de dagen, je bent niet meer bezig met je agenda. Dus wij hadden gedacht, wij moeten vrijdag pas uitchecken, maar dat bleek dus al de donderdag te zijn. De schoonmakers stonden al in ons huisje.
0: Oh.
3: Al onze spullen waren weg. Ik bied mijn excuses aan. Ik zeg sorry, maar ik wil ook weten, waar zijn al mijn spullen? Waar is mijn paspoort? Waar is mijn tablet? Waar is alles?
0: Ja.
3: Wat hadden ze gedaan? Ze hadden het babybedje. We hadden zo'n inklapbaar babybedje mee voor ons zoontje.
0: Ja.
3: Die hadden zij buiten gezet in de tuin. Nou, die was helemaal volgestopt met al die spullen. Maar denk dus even, mijn vuile onderbroek, die dus nog naast mijn bed lag, weet je wel. Mijn scheerapparaat met al die vier vieze haren erin, die lag nog in de gootsteen. Ja, de keuken was een puinhoop. Alles hebben zij moeten opruimen en alles lag dus in dat babybedje.
0: Dat vind ik ook heftig.
3: Ja,
0: kunnen we toch ook even bellen van meneer, waar bent u?
3: Ze hebben meerdere keren proberen te bellen, maar mijn simkaart stond uit in Amerika. Ik had een soort reissimkaart dat ik niet gebeld kon worden. Ik had wel internet, maar telefoneren lukte niet.
0: Ja, ja.
3: Ik had een gigantische auto gehuurd in Amerika. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dat kinderbedje in één keer opgetild. Die heb ik in zijn geheel in de achterbak van mijn auto gezet. Ik heb nog drie keer sorry gezegd, we zijn weggereden. Ja, tegen de eigenaar van de Airbnb zou ik toch nog een keer willen zeggen, sorry papi.

0: nieuwste van Miley op Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Priscilla, goeie avond.
1: Hele goeie avond, Tom en Joe.
0: Priscilla, je hebt een probleem.
1: Een heel groot probleem. Ik ben doodsbang voor spinnen.
2: Oh, dat is een gigantisch probleem. Zeker ook met het seizoen wat eraan komt.
0: Spinnenseizoen,
1: hè? Nou, hou maar op, want ik heb gisteren mijn bank verkocht en dan zat er

0: duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Wow.
2: Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
5: 50.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar

0: maximaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Goedenavond, Q-Music Verkeer. Krijg je van Flitsmeister één opmerkelijke vertraging op deze zondagavond. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd tussen Hoenderlo en Kootwijk. 20 minuten vertraging.
8: Tom en Joe, Q-Music.
9: Wij helpen zo Priscilla, die is namelijk doodsbang.

Usher and more op Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Stel je even voor, het is zondagavond, je bent alleen thuis. En je ziet in de hoek van de kamer een zwart-haarig beestje met 8 poten de muur opkruipen. Wat doe je dan?

0: De special effects van het radioprogramma worden mede mogelijk gemaakt door J. Stam. Ja. Goed, we hoorden eigenlijk een gillende keukenmeid. En eigenlijk is dat een goede afspiegeling van Priscilla, denk ik. Hè? Priscilla, goeie avond.
1: Goedenavond, ja. Nou, ik ben nog een stikkeltje heftig.
2: Oh ja, oh, ja? Jij gilt nog harder, nog hoger.
1: Ja. Ik had gisteren mijn bonusouders aan de telefoon. Toen ik de bank weghaalde van de muur. En toen zat er een hele grote, vieze, achtpotig ding achter.
2: Ja.
0: Ja, jij bent doodsbang voor spinnen.
1: Ja.
0: En wat heb je toen gedaan?
1: 10 minuten zelfs geschreven.
2: Echt? Zijn je gewoon 10 minuten te gillen naar die spin toe?
1: Ja, en dan heb ik nog 2 kinderen bij me. Waarvan mijn dochter zegt, ah, lief spinnetje, en mijn zoon ook bang is. En eigenlijk moet ik er overheen komen. Omdat ik mijn angst niet op hun wil projecteren.
2: Nou, dat is niet gelukt.
1: Dat is niet gelukt, nee. Nee. Uiteindelijk met mijn dochter samen een plastic bak gepakt. Heb ik hem erin gevangen. En mijn bonusouders die zaten aan de telefoon te lachen. Want die zagen wat ik deed.
0: Ja.
1: En het deksel erop gezet en ze hebben buiten vrijgelaten.
0: Nou kijk, dat is toch goed opgelost. Hé, maar waar komt die angst vandaan dan voor spinnen?
1: Ik heb het al sinds dat ik me kan herinneren, al sinds klein meisje. Dat ik er gewoon echt bang voor ben. En ik krijg helemaal de kriebels. Ik heb nu ook helemaal kippenvel over mijn hele lichaam. Alles jeukt,
0: Wat nu je het erover hebt, bedoel je?
1: Ja, nu ik het er al over heb.
2: Nou, geen zorgen. Je bent echt al een stap in de goede richting. Want wat doen wij nou met Tom en Joe's hulptroepen? Dan zorgen wij altijd voor een oplossing. En dat doen wij dan samen met de hulptroepen. Dat zijn alle andere luisteraars. Dus als je nu luistert en je hoort dit probleem van Priscilla. Ja, Priscilla, even stil nou. We moeten nou hulp gaan zoeken. Wat moet Priscilla doen tegen die spinnenangst? Laat het even weten in de Q-Music app. En dan hopelijk hebben we zo een oplossing.
0: Jezus, er komen nu foto's binnen in de app. Priscilla, die wil je echt niet zien. Nee, die wil je niet zien.
1: Oh, God. Ik
2: ruik er bijna het scherm uit.
0: Ik wist niet dat we zulke grote spinnen in Nederland hadden, joh. Hey, sorry. Ik praat iets te beeldend. Er zijn genoeg mensen, zie ik ook al binnenkomen, die ook een fobie hebben voor spinnen. Heb je tips om van je spinnenangst af te komen? Je zou de Priscilla echt mee helpen. Dat is ook fijn voor de buren van Priscilla.
2: Absoluut, dat geel zijn ze helemaal zat.
0: Laat het weten in de Q-app, jongens. Priscilla, blijf hangen.
1: Doe ik.

0: nieuwste van Roxy Dekker, Bare Minimum op Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Priscilla, goedenavond.
1: Goedenavond, heren.
0: Priscilla, wist jij dat een mens gemiddeld 8 spinnen per jaar doorslikt in zijn slaap?
1: Ja, dat heeft mijn zoon mij verteld.

0: Is overigens een internetfabel, hoor. Is later nog bewezen dat het helemaal niet waar is. Maar het is altijd even leuk om Priscilla op de kast te jagen. Want Priscilla is als de dood voor spinnen. Daarom zit ze vanavond in Tom en Joe's hulptroepen. We proberen Priscilla over die fobie voor spinnen heen te helpen. En er komt veel binnen.
1: Ja, de hulptroepen sturen massaal berichten in de Q-Music app. Dank je wel daarvoor. Komen veel goede reacties binnen. Eva die zegt meteen: Priscilla, koop een spinnenvanger. Ik haat spinnen, maar deze dingen die werken echt, zijn lifesavers. Wij hebben er één op elke verdieping. Het zijn een soort lange tangen, weet je wel, waar mensen ook afval mee prikken.
2: Ik heb ze gezien, ja, maar dat durf ik niet.
1: Oh, dat durf
0: je
1: niet.
0: Dat durf ze al niet.
1: Inge stuurt een berichtje die zegt: ik wil niet lullig doen, maar ze zijn altijd met z'n tweeën.
2: Ja, dat weet ik, want dit was nummer 2.
1: Oh, dit was al nummer 2.
0: Oh, je hebt al nummer 2 ook al gevangen.
2: Ja, in 3 dagen tijd.
1: Ach. Alexander stuurt: volgens mij is de beste manier om de angst te overwinnen de angst recht in de ogen te kijken. Dus ja, in die 4 ogen van die spinnen moet je dan gaan kijken. En Harm zegt ook: ja, volgens mij is de enige oplossing echt exposure therapie. Dus echt, ja, juist de confrontatie met een spin aangaan.
0: Ja, maar Harm zegt: pak een keer een spin op. Ik denk niet dat Priscilla daar al is.
1: Nee, oké. Okay.
2: Nee, zover ben ik nog niet.
1: Nou, oké. Ik heb een idee, Priscilla.
0: Oh.
2: Vertel.
1: Heb jij misschien zin dat wij jou uitnodigen hier bij Q? Wij hebben hier namelijk zo'n hele grote zaal waarvan die presentaties worden gehouden. Dus bijna een soort mini-bioscoopzaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Gigantisch scherm. En dan gaan wij zo'n spinnenfilm kijken. Ja, maar dan kom je er vanaf. Dan, weet je, dan is het gewoon veilig op een scherm. Weet je, dan weet je, het is niet echt.
2: Mm-hmm.
1: Maar dan kijken we dat.
2: Mag ik dan wel jullie hand vasthouden?
1: Mag jij in het midden zitten? Mag je aan beide kanten mag je in de handen knijpen?
0: Oh ja, vroeger in de Zero's, jongen, had je echt allemaal van die horror spinnenfilms. Die bedoel jij, of niet?
1: Ja, die bedoel ik. Even kijken. Wat heb je? Ja, hier, uit 2002 heb je 8-legged freaks. 8-benige freaks. Nou, dat is een spinnenfilm. Nou, dat is hartstikke leuk. En dan gaan we dat kijken, Priscilla.
2: Ik neem wel een dekentje mee dan, hoor.
1: Dat is goed.
0: Nou, ik vind heel stoer als je komt.
1: Ja, maar zullen we dat doen?
2: Ik ga komen.
0: Ah,
2: ja,
0: wat
2: ik
0: goed.
2: Doe het.
0: Nee, maar ja, iedereen zegt het. Als we die film uit kunnen kijken, ik denk dat we dan Priscilla al wel weer een stapje dichter bij de spinnen, of verder weg van de spinnen, angst kunnen krijgen.
2: Ik hoop het.
1: Nou, dit komt hartstikke goed. Oké. Wij gaan even wat dingen plannen. Priscilla, zien we je snel.
2: Tot snel, jongens. Dankjewel.
0: Oké, hoi.
2: Hoi.
0: Panic at the Disco nu op Q-Music.

0: Panic at the Disco. Zondagavondshow met Tom en Joe op Q-Music. Ja, zometeen is het weer zover. Er liggen hier 100 knaken, 100 pegels, 100 ballen. Hoe noem je het nog meer?
1: Een meier.
0: Ja. 100 euro tickettegoed mag je uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Hoe je kan winnen hoor je zo. Ook Shakira en Burna Boy zijn voor je onderweg.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint.
13: Boost yourself.
14: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op Coolblue.nl of in onze app.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Exact 8 uur. Q-Music nieuws krijg je van Alissa Hippe.
9: Goedenavond. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Henrique Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primož Roglič uit Slovenië werd tweede, de Oostenrijkse Felix Gall derde. Allebei op iets meer dan 2 minuten. En PEC Zwolle is vandaag zoek gespeeld door Feyenoord. Het werd 0-7. Bijna werd het de grootste uitzege ooit van de Rotterdammers, terwijl het voor PEC de grootste nederlaag ooit was in de Eredivisie. Verder ging Utrecht er vandaag voor het eerst dit seizoen met de winst vandoor tegen Excelsior en eindigde Heerenveen Telstar in 0-0. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien met een graad of 20 tot 24. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Alissa, dankjewel. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 1 opmerkelijke vertraging op deze zondagavond. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoenderloo en Kootwijk daarom een half uur vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
8: Ik wil zeggen, je houdt je wel in je tekst, hè?
10: Ja, absoluut.
11: Hey, Mattie!
12: Met Luc, Annemarie en de redactie.
13: Hey, Mattie!
12: Iedere ochtend bij Q-Music.
14: Tom en Joe.
8: 100 euro om uit te geven aan een concert of festival naar keuze ligt hier voor je klaar. Na Shakira en Burna Boy.

0: 100 euro ticketengoed ligt hier voor je klaar. Ik heb niet 100 euro uitgegeven, maar wel 14 euro. Eigenlijk omdat ik geïnfluenced ben. Dat wil ik eigenlijk eerst nog even vertellen.
1: 14 euro uitgegeven omdat je ingefluenced bent. Door wat? Door wie? Wat is er aan de hand?
0: Nou, ik zag op TikTok zo'n wijnexpert voorbij komen. En die riep heel hard van dat er in de supermarkt nu een hele bijzondere port ligt.
1: Ja.
0: En ik lust wel een portje op z'n tijd.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, een beetje oude lullendrankje misschien. Maar dat was dan 10 jaar op vaten gerijpt en zo. Moeilijk aan te komen normaal gesproken. Hij zei, ik koop nooit wijn in de supermarkt. Maar hiervoor ren ik naar de supermarkt. Toen dacht ik, ja, ik moet ook rennen naar de supermarkt. Ik had het helemaal in mijn koppie.
1: Meteen in de auto gestapt en naar de dichtstbijzijnde supermarkt gegaan.
0: Ja, en toen ben ik die port gaan halen. Ik heb het nog niet geproefd.
1: Oh.
0: Maar ja, dan ben je ineens geïnfluenced. Dan zie je een filmpje op TikTok en voor je het weet sta je in de supermarkt port te kopen waarvan ik ook niet weet of het lekker is.
1: Hoe exclusief kan het zijn als het gewoon in de supermarkt ligt? Ik bedoel, ja, zo bijzonder is het dan toch niet?
0: Heb jij ook wel weer een put? En het was 14 euro, maar moet ik ook zeggen, 14 euro is natuurlijk niks vergeleken bij de 100 euro ticketgoed die wij hier hebben klaar liggen.
1: Zo, kan je uitgeven aan een concert of festival naar keuze? Ja, er gebeurt van alles. Je kan naar Stevie Wonder in de Ziggo Dome, Nothing But Thief, staan in Tivoli. Ja, het is gewoon waanzinnig. Alles kan je eraan uitgeven wat jij wilt. Het enige wat je moet doen is meespelen en vooral winnen in de ticket battle. Echt makkelijk spelletje. Je hoort een liedje, dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Ja, en heb je het dan aan het einde goed, ja, dan ga je misschien wel naar je favoriete artiest.
0: Wil je meespelen? Is heel simpel. Stuur nu Ticket Battle in de Q-Music app. En wie weet, speel je mee, maak je kans op 100 euro ticket te goed. App dus Ticket Battle in de Q-app. Dit is nieuwe muziek van Sienna Spyro.

0: Nicki Minaj en Starships op Key Music.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: 100 euro tickettegoed uit te geven aan een concert of festival naar keuze. Ligt hier klaar in de studio, maar kan maar voor één iemand zijn. Ja, voor wie? Dat is de vraag. In de linkerhoek hebben we Melanie. Is ze 29 jaar, komt uit Oostvoorne. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Waar zou jij wel naartoe willen nog een keer?
3: Naar Kensington.
0: Naar Kensington.
4: Oh, vet.
0: Ja, ja, snap ik heel goed. De vraag is alleen, gaat dat zover zijn? Dat weten we niet, want je neemt het op tegen Max. En Max is 29, komt uit Gorle en die zou nooit van zijn leven naar... Wat voor muziek gaan, Max?
5: Ja, de jaren 60, 70 lijkt me niks. Goedenavond.
4: Oh ja, een beetje de Beatles.
0: Daar hou je niet van.
5: Ja.
0: Waar hou je wel van dan?
5: Ja, alles wat daarna komt vind ik eigenlijk leuk. Dan mag van deze tijd zijn maar ook jaren 88, 90, zero's.
0: Oh, nou dan ben jij best een makkelijke jongen wat dat betreft. Jij kan in principe overal naartoe dan.
5: Zeker, zeker. Breed genre.
0: Breed genre.
4: Wie er gaat winnen, dat is de vraag in de Ticket Battle. Jullie horen zo meteen een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar, Melanie en Max. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, die ligt eruit, wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Melanie, 29 jaar, geboren op 27 juni 1997. Max, je bent ook 29, geboren op 25 augustus 1997. Melanie, daarmee ben jij iets ouder, dus jij gaat beginnen. En 1997, je geboortejaar, dat is ook je startjaar.
3: Oké.
0: Alright, gisteren kwamen we heel ver, hè? Hadden we 10 opgaves, ja. Goed. Wie weet hoe het vandaag loopt. Melanie, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Daar gaan we.
4: Melanie, is het eerder of later uitgekomen dan 1997?
3: Later.
4: En dat is hartstikke goed. Beyoncé, Crazy in Love uit 2003.
0: Max, gaat de beurt naar jou.
4: Max, is het eerder of later uitgekomen dan 2003?
5: Later.
4: Later is hartstikke goed. Sarah Larsson, Lush Life uit 2015.
0: Gaat de beurt weer naar Melanie.
4: Ja, Melanie, zeg het maar. Eerder of later dan 2015?
3: Eerder.
4: Eerder is hartstikke goed. Robbie Williams, Feel uit 2002. Max, deze is weer voor jou. Eerder of later dan 2002?
5: Later.
4: En dat is hartstikke goed. Jessie J, Bang Bang uit 2014. Ja, Melanie, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 2014?
3: Later.
4: En dat is goed. Ed Sheeran, Shape of You, 2017.
0: Oh, jullie gaan goed.
4: Ja, Max, is dit eerder of later uitgekomen dan 2017?
5: Ik denk iets later.
4: Jij denkt iets later. Dat is goed. Kensington, Uncharted uit 2019.
0: Oh, sorry, die hebben we al gehad, hè?
4: Ja, die hebben we al gehad.
0: Oh, sorry. Nee, dat was dan een opgave die hebben we gehad. Deze is voor Melanie.
4: Ja, Melanie, laat je niet afleiden. Is het eerder of later uitgekomen dan 2019?
3: Eerder.
4: En dat is goed. Bluff, een geike Zoutelanden uit 2017. Ja, Max, dan is deze weer voor jou. Is het eerder of later uitgekomen dan 2017?
5: Later.
4: En dat is fout.
0: Oh.
4: Alicia Cara, Scars to You Beautiful uit 2016, één jaartje eerder.
0: Max gaat de mist in. Melanie, je hebt gewonnen.
3: Yes!
0: 100 euro ticketgoed komt jouw kant op. En wat komt iedereen ver deze week?
4: Dit is niet te geloven. We hebben hele goede spelers hier. Ja, Melanie, heel veel plezier bij Kensington.
3: Ja, dankjewel.

0: create high. Cameron Whitcomb en Medusa op Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Waar deze zondag, het was toch wel weer een klap in mijn gezicht. Moet ik eerlijk zeggen. De overgang van de zomer naar de herfst. Het is gewoon, weet je wel, het is gewoon... Ja.
1: Blink of een aai.
0: Er zit echt geen overgang tussen.
1: Nee, het was gewoon patsboom. Je wist niet of je naar het asfalt keek of naar de lucht. Het was allebei even grijs.
0: Ja, en zeiknat. Alles is nat. Mijn moeder...
1: Moeder is nat?
0: Nou zeg, wat is dit nou?
1: Ik zeg, ik herhaal
0: ik was nog niet klaar met mijn zin.
1: Ik herhaal gewoon wat jij zegt.
0: Ja, sorry, dit kan toen niet.
1: Ja, ja. Jij zegt, mijn moeder...
0: heeft een griepje te pakken. Oh. Daar ging ik naartoe. Net als mijn dochter, die heeft een griepje te pakken.
1: Ja.
0: Ja, dat die gedachten van jou afdwalen, daar kan ik niks aan doen.
1: Sorry.
0: Komt allemaal door de herfst. Iedereen lijkt al nu al verkouden te worden. Nee, heb dat je klopt. Dat niet?
1: Ja.
0: Verkouden, zeg maar nat onder de neus.
1: Ja, nat onder de neus.
0: Ja, dit is mijn hele punt is weg.
1: Ja.
0: Sorry. Ik wilde een hele rant houden over dat ik de herfst... Ik vind de herfst... Ik snap ook niet die mensen die dan zeggen dat ze voor de herfst houden.
1: Ja, je hebt een paar van die zeikers tussen. Oh, zo lekker, zo toe aan de herfst. Oh ja. Nee, ik vind het zo lekker knus, lekker warm. Nee, maar open haard. Ik heb niet zo open haard.
0: Als jij de seizoenen moet reten van 1 tot 4. Ja. 1 is het beste. Wat zou je dan?
1: Oh, dus ik 1 lente.
0: Ja.
1: 2 zomer.
0: Ja.
1: 3 herfst, dan 4 winter.
0: Jij? Oh, winter ook nog onder op 4.
1: Ja.
0: Minder dan de herfst.
1: Ja, de Nederlandse winter vind ik er gereed aan.
0: Oh nee, ik heb op 1 zomer,
1: ja.
0: 2 lente, 3 winter, want het is ook gewoon kerst en zo.
1: Ja.
0: 4 herfst.
1: Oh, je hebt een bloedhek aan de herfst.
0: Ja, ik vind de herfst. Er is toch niks leuks aan de herfst?
1: Nee. Toch? Echt precies niks. Je kan niet naar buiten, niks. Alles nat. Met je moeder.
0: Nee. Nou zeg. Ja. We gaan gewoon door met het programma. Vergeet gewoon waar we het over gehad hebben.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
4: Een tandenborstel van €480.
3: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En vervolgens sta ik daar alleen of gewoon een swingersfeest. Ik sta daar met dat masker. Mensen gingen elkaar halen. En die deden zo in stem het knikje naar

0: deal it. Savadie. Vakanties voor reizigers.
1: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.

Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: business. Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
7: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee!

0: Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Alle herfstgekjes komen nu in opstand.
5: Oh, zeggen ze?
4: Ja, dat de herfst de leukste periode van het jaar is.
5: Het beste seizoen van allemaal.
4: Ja, natuurlijk net een rant gehouden over de herfst. En die komen nu allemaal onder die natte paddenstoelen gekropen, denk ik.
5: Oh ja, ja, met die kleine kaboutermutsjes op.
4: Dat zou zo'n familie van jou kunnen zijn. We bellen zo meteen luisteraar Davy. Die zweert echt bij de herfst.
5: Eerst nog even verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister. Ongeluk gebeurt op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Hoenderloo en Kootwijk inmiddels 20 minuten vertraging.
1: Tom en Joe.
4: Met zometeen een eerbetoon aan de herfst. Nou, ik ben benieuwd.

0: Tom en Joe.
1: Op Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Ja, waar het over de herfst gaat. Ik zeg net, ja, jongens, die herfst. Vreselijk. Ik vind dat echt, echt ergste seizoen van het jaar.
2: Van alle vier staat hij ver onderaan.
1: Ja, ver, ver. Kijk, je krijgt de griep. Iedere dag regen. Alles is grauw. Veel wind ook. Ik vind gewoon, die mensen die zo hard gaan op de herfst. Ik heb het idee dat ze gewoon heel weinig om handen hebben in het leven.
2: Oh ja.
1: Als je lekker gaat op de herfst.
2: Ja, op je winterglow-theetje, dat het is, weet je wel.
1: Nou, Marieke Elsinga, onze collega, die stuurt een appje. Die heeft natuurlijk tijd om te luisteren, want de wekker gaat niet meer vroeg.
2: Oh ja.
1: Luister even mee.
3: Tom, die zei ik, de herfst is fantastisch. Super mooie kleuren buiten. Totaal geen FOMO dat je naar het strand moet. Je kan met een dekentje op de bank, glas rode wijn, een bokbiertje. De herfst is het helemaal.
1: Ja, ik schrik hiervan. Een vrouw met zoveel levenslust. Zoveel energie. Gaat dan hard op de herfst.
2: Ja, op binnen zitten met een kleedje.
1: Nou goed, Marieke is niet alleen, want er zijn ook heel veel luisteraars die zeggen: nee, de herfst is fantastisch. Davy, goedenavond.
4: Goedenavond, heren.
1: Nou, je moet het maar eens goed uitleggen. Wat is er nou zo leuk aan de herfst?
4: Nou, ik denk dat Marieke het net al heel mooi uitlegt eigenlijk. En jullie hadden het over levenslust. Ja, het is juist een geweldig seizoen om lekker naar buiten te gaan. Maar ook zeker om te sporten, laat maar zeggen. Het is perfecte temperatuur. Af en toe inderdaad een beetje regen, af en toe een beetje wind. Maar over het algemeen gewoon heerlijk.
1: Ja, ja. Maar dat je niet meer op een terrasje kan zitten en zo, dat is toch jammer, Davy?
4: Jammer, ja zeker. Maar goed, dat kan je ook in de lente doen, in principe.
2: Ja, dat duurt nog een half jaar.
1: Ja, maar de lente is niet de herfst.
4: Ja, lekker. Maar goed, kijk, in de herfst heb je af en toe nog zo'n verdwaalde, lekkere dag ertussen zitten. Bijvoorbeeld dinsdag wordt het weer 24 graden. Ja, dat is natuurlijk heerlijk om dan juist even die momenten te pakken. Maar die andere dagen juist lekker thuis op de bank inderdaad. Een bokbiertje of een lekker drankje in de hand. Nee, heerlijk.
2: Ja, ik ben niet helemaal mee, hoor. Ja Dave, ja, je legt het goed uit,
1: ja,
2: maar...
1: Je hoort dat Davy wel echt fan is van de herfst.
2: Ja, maar hij zit in het marketingteam van de herfst.
1: Maar als je moet hebben van één lekkere dag af en toe. Ja, ik weet het niet. En die bladeren die van de bomen vallen vind ik ook irritant. Want die liggen ook in je tuin.
4: Die lekkere dagen heb je natuurlijk dan al gehad, weet je wel. Je hebt al kunnen genieten van die lekkere dagen. En dan is het ook prima om dan in die herfst juist even lekker thuis te zijn. Even, ja, even op de bank, even die duisternis in de dag zien vallen. Heerlijk, man. Heerlijk.
1: Ja, ik zie dat ook veel binnenkomen. Dat mensen zeggen met een theetje op de bank onder een kleedje en dan een film kijken en zo. Ik denk dan, ja, dat is één avond leuk.
2: Ja.
1: De hele herfst hou je dat toch niet vol? Ja, ik word dan een beetje depressief van.
2: Heb jij de hele Lord of the Rings gezien? Ja, dan denk je, ja, nou, ik ben weer naar buiten.
1: Nee, maar jij bloeit eigenlijk helemaal op, Davy.
4: Ja, ik ben in principe helemaal geen zomermens. Laat ik dat even voorop stellen. Ik vind het eigenlijk veel te warm. En dan is het juist lekker, die herfst is juist zo lekker. Wat ik net zeggen, nog een beetje normale temperatuur, niet te koud. De winter wordt dan weer te fris.
1: Ja.
4: Maar ook de kleuren buiten, dat is toch prachtig om te zien.
1: Ja,
4: in die lente bloeit het allemaal op. En dan in die herfst gaat het weer allemaal naar beneden. Zie het allemaal. Ik vind het prachtig. Ja,
1: ik merk het.
4: Mooi.
1: Ik merk het.
2: Nou ja, Davy, wat doe je nog binnen? Ik zou zeggen, stap naar buiten.
1: Ja, gelijk
2: de regen in.
1: Geniet nog even van de regen.
4: Ja, ik ga morgen lekker weer een stukje hardlopen buiten. Dus dat komt helemaal goed.
1: Nou, jij liever dan ik.

0: Wat een zomerhit. Bailando op Q Music. Dat zeg ik bewust, want we hebben weer zo'n gek gevonden. Hij stapt net de studio in. Een gek die gek is van de herfst.
1: Het is niet te geloven.
2: Zullen we stoppen met al die zomerliedjes? Het is tijd voor de herfst, jongens.
0: Vincent Pronk is ook, net als de luisteraars die hier nu binnenstromen, gek van de herfst. Ja,
2: lekker man!
0: Ja?
2: Ik kan niet wachten om mijn winterdekbed er weer op te leggen.
3: Je winterdekbed? Ja. Ja, maar als dat is waar je naar moet uitkijken, Vincent.
0: Dan heb je echt weinig om handen in het leven.
2: Ja, ja, dat Vincent is ook zo. Maar ik lig maar om dat dunne lakentje de hele zomer. Het is hartstikke warm bij mij in Rotterdam, in mijn appartementje.
0: Ik vind dit ook weer echt zoiets voor een radio-dj. Dat ze hard gaan op de herfst, want die komen natuurlijk niet graag bij.
2: Nee, lekker binnen, onder een dekentje.
0: Het imago dat wij hebben als radio-dj's is ook slecht, hoor.
2: Ja, dat is waar.
3: Hé, hey, maar Vincent, je winterdekbed, dat gaat gebeuren. Spannend, jongen.
2: Ik kan niet wachten. Ik zal het opnemen als het gaat gebeuren. Dat kan ik je laten horen.
3: Ja, livestream het even, dat wil ik zien.
2: Ja, maar dat ligt lekker zwaar op je. Dat is beter dan zo'n dun lakentje. Ben je het toch wel met me eens?
3: Ja, ik kan niet meer terug. Ik ben om.
2: Laat die herfst maar komen.
0: Hey, hou hierover op. Je kan beter vertellen wat je zo meteen gaat doen. Want dit is niet goed voor je imago.
2: Hey, dat is trouwens leuk. Ik ga een zomerliedje draaien zo meteen.
0: Hey, lekker!
2: Ja, ik ga Cover Me in Sunshine draaien.
0: Leuk!
2: En doen jullie even een gokje. Hoe vaak denken jullie dat het woord sunshine in dat liedje zit?
3: 17.
0: Sunshine.
2: 17, schrijf ik even op.
0: Nee, 12.
2: 12 keer. Dochter zingt trouwens ook mee, hè? Dochter van Pink.
3: En tellen ze allebei?
2: Tellen allebei.
3: Dan wil ik terug. Dan zeg ik 23.
2: Nou, dat is wel heel veel te veel allemaal. Oh. Maar goed. Zo meteen een telspel en dan kan je gewoon lekker live gaan meetellen.
0: Oh, leuk. Fantastische hits komen eraan.
2: Ongelooflijk.
0: Ongelooflijk. Oh, oh, oh. Zo meteen allemaal bij Vincent.
2: Praat eens.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
15: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Goedenavond, het is 9:00. Het laatste nieuws krijg je van Alissa Hippe.
11: Goedenavond. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van de Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. En het eindklassement van de Vuelta is gewonnen door de Spanjaard Enric Mas. Primož Roglič uit Slovenië, die de Vuelta 4 keer eerder won, werd 2e. De 3e plek was voor Felix Gal uit Oostenrijk. De laatste etappe van de Vuelta werd in de sprint gewonnen door de Noorse Tobias Johannessen. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden.
10: Kielverkeer door Flitsmeister, geen vertragingen, wel nog 2 snelheidscontroles. De A7, let op, richting Groningen, daar staan ze bij Drachten. Werkt de meterpaal 168.1. En de A15 richting Rotterdam, bij Ridderkerk 71.9.
12: Hey Mattie!
13: Met Luc, Annemarie en de redactie.
14: Hey Mattie!
13: Iedere ochtend bij Q-Music.
15: Q-Music. Vincent Pronk.
10: Hey, zondagavond. Het is 9:00 geweest. Dan weet je het wel. We spelen zo meteen Vincent's telspel. Na Eva Max.
16: Q-Music. Vincent, hou je spuit zo.

Camper City, Back Your Music en Self-Aware. 7:07. Zo jongens, ik liep 9 uurtjes geleden hier de deur uit. Zijn we weer! Gezellig! Even een powernappie gedaan thuis. Helemaal fris en fruitig voor de zondagavond.

0: Even kijken of je nog een beetje scherp bent op zondagavond. Of je nog een beetje kan focussen. We spelen het telspel. Ik heb weer een pareltje gevonden hoor. Een leuk liedje waarin één woord heel vaak wordt gezongen. Ik ga namelijk Pink draaien met Cover Me in Sunshine. En dat woord sunshine, dat komt meerdere keren voorbij. Maar de vraag is, hoe vaak? Trouwens wel leuk, het wordt ook gezongen door de dochter van Pink. En vooral op het einde hoor je dat goed. Dat is dit stukje.
1: Cover me in sunshine.
0: Die telt dus ook mee.
1: Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning.
0: Tijd voor full focus. Komt hij nog een keer.
1: Cover me in sunshine.
0: Nou, even een kleine greep uit het liedje. Goed, je gaat hem helemaal horen. 2 minuten 20. Zorg dat je de tel niet kwijtraakt. En je kan natuurlijk ook gaan even meeturven met pen en papier. Hoe vaak tel jij het woord sunshine? Iedereen klaar?

0: En dat was hem. Hoe vaak heb jij het woord sunshine geteld? Stuur het nu in de app van Q.
1: Dit is Q Music.
2: Bibi Rexha en Faithless.
1: En dit is Q Music.
2: Cameron.

0: De nieuwste van Lucas en Steve bij Your Music en All I Know. En daarvoor hoorde je Pink met Cover Me in Sunshine. Daarvoor zocht ik het woord sunshine, tenminste het aantal. Hoe vaak komt dat woord voorbij? Even kijken, 8 keer. Ik weet het zeker, zegt Ronald. Ronald, 8 keer. Het is niet goed, het is iets te veel. 9 keer, zegt Samantha. Is ook niet goed. 4 keer, zegt Jozef. Nee, is te weinig. Even kijken hoor, Sarina, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hey, heb jij het uit je hoofd gedaan of heb jij hulpmiddelen gebruikt toevallig?
1: Ik heb het uit mijn hoofd gedaan, want ik zat achter stuur.
0: Oh, kijk, lekker aan multitasken. Maar ja, je bent een vrouw, die kunnen dat, hè?
1: Uiteraard, uiteraard. En net op de parkeerplek op het werk van mijn zoon kon ik hem doorappen. Dus,
0: wat goed. Dus jij hebt met je vingers achter het stuur zitten tellen en past het op 2 handen?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, dat lukte net, hè?
1: Ja, dat past precies.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd, Sarina. Verlos ons. Hoe vaak heb jij het woord sunshine gehoord?
1: 7 keer.
0: 7 keer. We hebben het echt nageteld net. En dat klopt.
1: Ah,
0: dus,
1: kijk.
0: Je wint het Q-prijzenpakket.
1: Ah, superleuk.
0: Fijne avond,
1: dankjewel. Ja, fijne avond.
0: Hoi.

0: Future Music met Rihanna en Only Girl in the World. Hey, morgenochtend, het is nog minder dan 12 uur, dan is het geluid terug bij Q Music. Morgenochtend om 9 uur is het geluid voor het eerst te horen. Ik dacht, zullen we alvast even een kleine oefenronde doen. We spelen dan nu niet voor 10.000 euro, dat heb ik even niet bij de hand nu. Maar ik heb wel een Q Goodie pakket. Hey, dat is ook niet mis. Leuke Q Goodies kun je er van jou zijn. Even warm draaien voor het geluid. Ik heb een simpel alledaags geluidje erbij gepakt. En ik ben benieuwd, weet jij wat dit is? Ja. Wat is dit geluid? Nou, doe maar een gokje in de Q-app. En zometeen Bruno Mars.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Teruggeleverd kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl.

0: jij wilt. Huur hem op Coolblue.nl of in onze app.
1: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu bij Dirk. Maza. 1,69. Weer eens wat anders.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig!
14: Aanstekelijk hoor! Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
17: Woehoe!
16: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: 9:30, goedenavond. Even kijken op de weg. Lekker rustig, geen vertragingen, lekker doorrijden. Maar rijd niet te hard op de A15 richting Gorkum. Daar wordt gecontroleerd namelijk op je snelheid bij Ridderkerk. Hectometerpaal 71,8. En de A67 richting Eindhoven. Daar staat een flitser bij Eersel bij 5,9. Hey, morgenochtend om 9 uur is het geluid terug bij Q-Music. Dan spelen we gelijk voor 10.000 euro. Ongelooflijk veel geld. Ik dacht, we doen even een oefenrondje. Het geluid, maar dan een geluid wat ik zelf heb opgenomen. En we spelen dan voor het Q-Goodie pakket. Wat is dit geluid? Nou, dit kent iedereen wel. Ik denk dat iedereen dit wel eens doet. Mike?
20: Hey Vincent, goedenavond. Ik denk dat het het draaien is aan een zoutmolentje met grof zout. Ik ben net uit eten geweest. En ik denk toch dat ik dat geluid zeker wel weet te herkennen.
19: Mike uit Den Haag, het hoor je, maar Mike... Dat is niet goed. Ilse?
21: Ik denk dat het geluid een komkommer is die door de midden wordt gescheurd.
19: Dat is ook niet goed. Leonie?
22: Het openmaken van een blikje.
19: Openmaken van een blikje komt vaak binnen. Dat is ook niet goed. Samira?
23: Het eten van...

0: chips.
1: Het eten van chips. Is ook niet goed. Oké, ik ga het makkelijker maken. Ik heb er iets langer geluid van gemaakt. Wat is dit? Ja. Eitje.
2: Vincent Pronk.
1: Nou, nu moet je het wel weten, toch? Kom maar door in de Q-web.

0: Mandy is er helemaal even terug in Groningen. Vorige week was ze daar bij Hullabaloo, het festival in Groningen. En daar stond Louis Capaldi live. Stuurt een berichtje in de Q-app. Oh, wat was het leuk vorige week. Wat leuk om Louis Capaldi even te horen. Before You Go hoorde je bij Q. Ja, morgenochtend beginnen we met het geluid bij Q Music. Dan is het gelijk 10.000 euro waard. Ik weet dat je niet helemaal gek bent, maar toch even de vraag. Wat denk je dat dit geluid is? We spelen trouwens niet voor 10.000 euro. Dat wil ik even gezegd hebben, voordat je dadelijk aan mijn deur staat. Nee, voor het Q-Goodie pakket even. Even oefenrondje. Nou, ik heb appje winnen van Aurelien. Die weet het.
1: Oh, het openbreken van mijn ei natuurlijk.
0: Ja, eitje. Ja, dan Aurelien, goed gegokt. We sturen even een pakketje naar je op. Komt helemaal goed. Dat is inderdaad het openbreken van een ei. Ja, was het maar zo makkelijk, hè? Morgen beginnen we dus met het geluid. Het zou zo leuk zijn als de jury gewoon een keer voor een makkelijk geluid kiest, toch? Dat je morgen om 9 uur hoort. Weet jij al wat het is? Ja, dan komt het wel goed. Het zou iets moeilijker zijn. Maar we spelen ook wel echt ergens voor, hè? 10.000 euro is de waarde en er komt 100 euro per fout antwoord bij. Dus dat gaat gigantisch oplopen. Vanaf morgenochtend 9 uur terug bij Q Music. Het geluid.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind bij Q. Ode aan Amerika, hè? Nou, ik zit heel de week al een beetje in mijn hoofd in Amerika. En dat komt vooral door 9-11. Was natuurlijk eergisteren, afgelopen vrijdag, is het 25 jaar geleden dat de Twin Towers instortten. En dat heb ik eigenlijk als kind nooit echt heel bewust meegekregen. Want ja, het was 2001. Ik was net 5 jaar. Dan maak je natuurlijk vooral druk om Lego-blokjes die niet passen. Maar ik zit nu midden in een documentaire over 9-11. Die staat op Videoland. Ik moet nog 1 aflevering kijken van de 4. En ik vind het echt ongelooflijk indrukwekkend. Ik zou het je echt even willen aanraden om te kijken. 4 afleveringen. Waarbij je echt helemaal chronologisch door die dag wordt meegenomen. Dus er zijn natuurlijk heel veel beelden gemaakt van die dag. Er werden ook brandweermannen gevolgd. Heel toevallig met video-opnames. En dan zie je dus ook hoe die mannen hun leven geven. En dat ze die toren ingaan met de trap omhoog. Terwijl ze tegen iedereen zeggen, ga uit dit gebouw, ga naar beneden. Ja, het is echt bizar om te zien. Het heet 9-11, One Day in America. Vind je dus op Videoland. 4 afleveringen. Ik zeg er wel bij, je moet er ook een beetje zin voor maken. Want het is taaie kost, maar echt een dikke aanrader. Een docu die mij in ieder geval heel de week heeft bezig gehouden. Q-Music, Harry Styles, American Girls.

0: Last Frequencies, Back Your Music en Reality. Hey, zometeen heb ik echt je mening meer dan ooit nodig. Zometeen nieuwe muziek in Repeat of Niet. En het gaat om Bente. Bente zit al 6 rondes in Repeat of Niet. Zometeen ronde 7. En de reacties zijn een beetje wisselend deze week. Het is een beetje wel, een beetje niet, een beetje wel, een beetje niet. Dus zometeen ronde 7. Gaat ze het overleven of niet? Tenminste, haar liedje dan natuurlijk. Je hoort er zo. En ook Lil Nas X komt eraan.
1: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
1: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Wow. Wow. Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
8: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Erop uit met een camper, in de natuur.
12: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45,990.
0: Goedenavond, het is 10 uur. Het laatste nieuws krijg je van Alissa Hippe.
17: Goedenavond.
3: Na de A12-blokkade door Extinction Rebellion vanmiddag zijn 38 demonstranten aangehouden. 6 van hen blokkeerden de snelweg. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade, toen er 53 demonstranten werden aangehouden. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er vervolgens vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. In Oostenrijk is een man opgepakt die zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en liet misbruiken door andere mannen. Ze is inmiddels overleden. Oostenrijkse media schrijven dat het land in shock is en dat de zaak wordt beschreven als Pelico 2.0. De man riskeert levenslang, ook een buurman werd opgepakt. En PSV is de koploper in de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen na een kwartier op achterstand door een grote fout van de keeper, maar wisten uiteindelijk met 4-1 te winnen van Sparta. Eerder won Feyenoord dik van PEC Zwolle met 7-0 en bleef Heerenveen Telstar doelpuntloos 0-0. Utrecht pakte zijn eerste winst tegen Excelsior. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Verder is het overal droog, wel met wat nevel en mist. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: 24 graden. Het is half september, hè, jongens. Laat die herfst even komen, joh. Q-verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen. Wel controle gespot op de A15 richting Gorkum. Let op je snelheid bij Ridderkerk, 71.8. En de A67 richting Eindhoven. Daar staan ze nog bij Eersel te controleren bij 5.9.
17: Hey, Mattie!
18: Hey, Mattie!
19: Hey, Mattie!
17: Met Luc, Annemarie en de redactie.
20: Hey, Mattie!
17: Iedere ochtend bij Q-Music.
21: Vincent Pronk.
0: Ja, zometeen nieuwe muziek in Repeat of Niet. Gaat Bente de eindstreep halen? Je hoort ze zometeen.

0: Alexa en Faithless New Religion bij Q-Music. Ik heb even teruggekeken. Ja, precies 5 maanden geleden, was het 13 april... toen was dit liedje voor het eerst op Q te horen. Het leuke is, dat was in...
1: Repeat. Of niet.
0: Ja, Bibi Rexha en Faithless die hebben Repeat of niet zeer succesvol doorstaan. Hun track hoor je dus vaker op Q-Music. Nu zijn alle schijnwerpers gericht op een vrouw uit Nederland. Zij is 25 jaar. Ze woont in een knus, klein mini-huisje in Amsterdam-Zuid, heb ik me laten vertellen. En je kent haar misschien wel van Beste Zangers. Herken je haar stem ook?
2: Hé, hey, schat, hoe gaat het?
3: Hé, hey, schatje.
2: Hé, hey, schatje. Hey.
0: Dit is Bente. Ook een fenomeen op TikTok. Ik geniet echt van haar filmpjes. Ze heeft echt volledig scheid aan iedereen. Want dan gaat ze gewoon de straat op, gaat ze in de autootje zitten... en dan gaat ze toeteren naar random mensen.
4: Ik ben Bente en dit is part 3 dat ik toeter naar mensen die ik niet ken.
0: Ja. Hé, hey, toeter jij ook voor Bente? Ik ben benieuwd naar je mening over dit liedje. Nieuwe muziek van Bente. Het liedje heet Parachute. Het is ronde 7 in Repeat of niet. Laat van je horen. Stuur even een berichtje of een audio-appje in de app van Q-Music. Wat vind je van dit liedje?
1: Repeat. Repeat.

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: En wat vind je ervan? Wat vind je van Bente met parachute? Moeten we het vaker draaien of zeg je nee, de prullenbak erin? De prullenbak ermee in. Zoiets. Goed Nederlands. Anouska stuurt repeat. Lekker laten doorgaan deze. Erik die zegt, ik heb er helemaal niks mee. Een nietje van mij. Michelle die is best wel positief. Tuurlijk, een repeatje voor Bente. Een heel mooi liedje. Maar ook veel twijfel zie ik. Bijvoorbeeld bij Denise. Denise zegt, het pakt me niet. Dus een nietje van mij. Even kijken wat Loes zegt.
3: Ronde 7. Ik kan er echt niet meer tegen nog even. En dan moet ik je music voor altijd... eeuwig het leven geven.
2: Nee joh.
3: Nee, niet repeat. Alsjeblieft niet meer.
2: Hey Loes, ga niet weg, ga niet weg. Het komt allemaal goed. Even kijken, Daphne misschien iets positiever?
4: Een hele dikke repeat voor Bente. Ik blijf speciaal wakker om dit eventjes door te kunnen geven. Dit is toch echt zo'n groot talent. Fantastisch.
2: Sabine zegt nog, ik moet altijd zo lachen om haar TikTok. Leuke meid, ik zeg repeaten. Mario is denk ik niet heel blij.
5: Nee, nog steeds geen repeat.
2: Oké. Okay. Ja, echt een beetje 50-50. Ik zie nog twijfel. Voordeel van de twijfel van Linda. Al met al, we hebben even goed uitgerekend. Het is ongeveer 55% dat nu zegt... een repeat. Maar het wordt spannend morgen. Ronde 8 morgen, 4:15 bij Wim van Helden. Dan hoor je Bente misschien wel voor het laatst. Yeah.

0: Music, Taylor Swift.
1: I knew it.
0: Ik denk dat ik mijn lichaam echt heel goed ken. Maar echt, ja, je hebt mensen die zeggen ik ken mijn lichaam goed. Maar nee, ik ken mijn lichaam echt goed. Dat herken je misschien wel. Dat je gewoon voelt dat je verkouden gaat worden. En ik voel me nu nog echt top. Ik voel me helemaal fit. Maar ergens achter in mijn keel voel ik sinds vandaag een soort kriebeltje. En dat zit al de hele avond dwars. En het gaat gewoon komen. Sterker nog, ik wil nu ook al even uitspreken. Ik ga verkouden worden. Ik knip het even uit over een paar dagen. Dan weet ik zeker dat ik snotterig klink en dat het drama is. En ik hoor iedereen om me heen. Ik hoorde Tom, net bij Tom en Joe, ook al zeggen dat zijn dochter ziek is. En dat hij zelf ook verkouden is. De herfst gaat weer beginnen. Maar gelukkig komende dinsdag zag ik gewoon weer 27 graden. Dus we schieten alle kanten op. Ik ga nog even een gemberteetje zetten. Lekker!

0: moet wel een miracle gaan gebeuren, wil ik niet verkouden worden. Ik voel het aan alles. Klein kriebeltje in de keel, ik ben niet de enige. Simon die deelt het ook.
1: Ja hoor, ik voel hem ook komen. Volgende week ben ik ziek.
0: Nou Simon, we gaan eraan. Gemberthee, lekker honing, goed slapen. Wie weet valt het allemaal mee. Ik hoop het zo. Zometeen Cameron Whittacombe.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Moelenmilk, the moo you can't resist.
11: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door...

0: Chicken Tonight, 1,99. Dat is lekker voordeel.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Vincent Pro.

Desha bij Q. En Austin. En wat vind jij? Eieren in of uit de koelkast? Ik leg mijn eitjes altijd wel in de koelkast. Toch, voor mijn gevoel, blijven ze dan toch langer goed. Chocola is ook altijd een dingetje. Chocola in of uit de koelkast. Blijkt dan wel uit de koelkast. Wordt het zo hard allemaal, tenzij het 30 graden is natuurlijk. Nou, ik ben alvast even aan het bedenken wat je zo meteen kan opnoemen. We doen namelijk zo meteen de Wat zit er in de koelkast quiz. Weken niet gespeeld. Ik heb het er even afgestoft. Ik dacht, het is wel een leuk avondje ervoor. Ik heb vandaag ook de weekboodschappen gedaan. En toen dacht ik, ja, die koelkast is weer goed gevuld. Laten we het weer eens even doen. Het is eigenlijk, ik ga op reis en ik neem mee. Maar dan met producten. Niet uit de koffer, maar inderdaad uit de koelkast. Mocht je denken, ik durf het aan. En wil je kans maken op de one and only knalrode koelkastmagneet? Leuk voor op je koelkast. Stuur dan even een woordje in de Q-app. Stuur even het woord koelkast deze kant op. Dan speel je zo meteen misschien wel mee. Dus stuur nu koelkast in de app van Q-Music. Dit is Kygo.

0: Olivia Dean, Key Music, So Easy to Fall in Love. Daar gaan we!
1: Een doosje eieren.
2: Een blokje kaas.
1: Een verse vis. Wat zit er in de koelkast, quiz?
0: Hé, hey, dat is leuk. Ik heb de twee J's aan de telefoon. Journey, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En Johan, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Jullie kennen elkaar niet, maar jullie gaan de strijd met elkaar aan in de Wat zit er in de koelkast quiz. Journey, mag ik alvast even een inkijkje in jouw koelkast? Wat ligt er allemaal voor lekkers in?
3: Cola, tropical sap, kaas, chocomel, kipfilet, dubbelfris.
0: Oh, hoor eens. Nou, dit gaat je helpen zometeen. Je mag het dus allemaal noemen zometeen, hè, in de Wat zit er in de koelkast quiz.
3: En eieren ook nog.
0: Ja, eieren is altijd een discussiepuntje. Ik vind dat het wel in de koelkast mag. Ik doe dat zelf ook, ja.
3: In Albert Heijn is het ook niet echt warm. Dus
0: nee, dat is waar. Nee, je mag het noemen, hoor. Dat komt helemaal goed.
3: Oké.
0: Johan, is jouw koelkast ook zo gewoon lekker gevuld?
4: Ja, er zit melk in, vruchtensap, een ginger, heel toevallig. Zo. Niet dat ik er heel blij mee ben, maar mijn vrouw is er wel blij mee.
0: Kijk, ik ben ook tevreden aan natuurlijk.
4: Wat ligt er nog meer in? Roebakgroenten, curry, mayonaise, eigenlijk van alles wat.
0: Ja, wat goed. Dit gaat helemaal goed komen. We gaan snel beginnen. Jullie gaan om en om een product noemen uit je eigen koelkast of iets wat je in een koelkast kan bewaren. Maar als je aan de beurt bent, dan moet je ook nog even de hele opsomming opnoemen die al is geweest. Dus in de goede volgorde van begin tot eind. En dan voeg je er één nieuw product aan toe. Kleine geheugentest dus.
3: Oeh, spannend.
0: Spannend. Zijn jullie er klaar voor?
4: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Journey mag beginnen.
3: Cola.
4: Ik heb in de koelkast cola en een appeltje.
3: Een cola, appeltje, kaas.
4: Ik heb in de koelkast een cola, een appeltje en kaas en een mandarijn.
3: Ik heb in de koelkast een cola, appel, kaas en een mandarijn.
0: Ja, en dan? Noem iets uit je koelkast.
3: Fristie.
0: Fristie.
4: Een cola, een appel, kaas, mandarijn, Fristie en een ginger.
0: Ginger.
3: Een cola, een appel, kaas, mandarijn, Fristie en een gingerbier.
0: Ja.
3: En boter.
0: Boter.
4: Een cola, kaas.
0: Oh! Appel.
4: Ah, dat heb ik
0: al gezien. Ach, Johan, dat ging zo lekker.
4: Ja.
0: Weet je wat je bent vergeten?
4: Ja, ik was de kaas en appel andersom volgens mij.
0: Ja, klopt. Cola, appeltje, kaas, mandarijn.
4: Ja.
0: Hey, Journey.
3: Ja.
0: Je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Jij wint het Q-Music prijzenpakket en de koelkastmagneet.
3: Oh, wat super, man. Ik ben voor het eerst op de radio. Ik win gewoon.
0: Ongelooflijk. Wat een dag.
4: Gefeliciteerd.
3: Ja. Oh, heel erg bedankt.

Dres en Jean, hey. Wesley stuurt een berichtje in de Q-app. Ik word altijd vrolijk van deze. Je parle pas français, maar toch zing ik mee. Ja, ik heb hetzelfde. Gewoon een beetje meebrabbelen, hè. Te cadeau, komt toch goed. Zondagavond van Q, dit is Samber. My body isn't ready.

Davina Michelle, Bijkje Music en Beat Me. Ik heb vorige week gedraaid op een bruiloft. Ik draai niet heel vaak, maar ik vind het wel leuk als vrienden dan vragen... Hey, wil je liedjes draaien? Dan ga ik me daar weken op voorbereiden. En dan is daar eindelijk die ene avond. En op een bruiloft draai je natuurlijk maar één liedje... wat gedraaid moet worden. Toch klassiek. En zo meteen ga ik hem gewoon weer even instarten. Bruno Mars komt eraan met Marry You. En gitaren. Oh, Kensington zometeen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in Beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
5: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
6: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
10: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Een minuut over 11. Goedenavond. Het Key Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
17: Goedenavond. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
16: Op de weg geen vertragingen, wel een snelheidscontrole gespot op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Bij Ridderkerk, daar staan ze bij 71,8. En de A67 richting Eindhoven. Let op bij Eersel bij 5,9.
0: Hey Mattie!
8: Hey Mattie!
18: Hey Mattie!
19: Met Luc, Annemarie en de redactie.
20: Hey Mattie!
19: Iedere ochtend bij Q-Music.
21: Vincent Pronk.
16: Ja, laatste uurtje van de zondag. Fijn dat je erbij bent. Zometeen spelen we de foute minuut. Kan alleen maar fout gaan. Eerst Kensington. Dit is Stay.

0: De Bauza bij Q. Nummer 2 in de top 40. Magnetic. Daar gaan we.
1: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Ja, zondagavond, 11 uur geweest. Vaste prik. Sommige dingen moet je ook niet veranderen. We spelen zometeen weer lekker de Foute Minuut. Morgenochtend hoor je natuurlijk gewoon weer het Foute Uur met Menno vanaf 9:30. Op zondagavond doen we dus de Foute Minuut. En dat houdt in dat ik zometeen allerlei vragen op je ga afvuren. Een beetje actualiteit, een beetje algemene kennis. En normaal in een quiz moet je dan het goede antwoord geven. En dan als je genoeg goede antwoorden geeft, hè, dan win je een prijs. We gaan het even anders doen in de Foute Minuut altijd. Want daar moet je dus het foute antwoord geven. Als dat met 5 vragen lukt zo meteen, dan win je een bomvol Q-prijzenpakket. Mocht je denken, ik wil meespelen met de Foute Minuut, dan is dit het moment dat je even in de Q-app kan klimmen. Stuur me even een berichtje. En stuur het foute antwoord op deze kwalificatievraag. Ja, morgenochtend om 9 uur, dan begint het weer. Het geluid, als je het weet te raden, dan kan dat heel veel geld opleveren. Wat is de beginwaarde van het geluid morgenochtend? Hoeveel is het dan al waard? Is dat 5.000 euro of 10.000 euro? Stuur het foute antwoord, hè? Dus 5.000 euro of 10.000 euro... Gooi het nu in de app van Q Music. Spelen we over een minuut of 5 de Foute Minuut.

0: morgen terug bij Q Music, het geluid. We spelen het vanaf morgenochtend om 9 uur. Hoor je het geluid voor het eerst. Maar wat is ook alweer de beginwaarde morgenochtend? Hoeveel euro is het geluid meteen al waard? Is het foute antwoord 5000 euro of 10.000 euro? Koen?
1: Dat is 5000 euro.
0: Ja, 5000 euro. Dat is inderdaad helemaal fout. Veel te weinig. Het is natuurlijk 10.000 euro. Zo, wat zou je daarmee doen als je dat wint?
1: Nou, ik wil wel graag op vakantie. Ik ga in ieder geval volgende week op vakantie. Dus dat gaat zeker goed komen.
0: Wat lekker. Waar ga je heen?
1: Ik ga naar Europa Park. Duitsland.
0: Oh, naar Europa Park. Naar het pretpark.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja. Ja, inderdaad.
0: Ik dacht, ik ken helemaal geen land dat Europa Park heet.
1: Ja,
0: maar...
1: nee. In Duitsland inderdaad.
0: Oh, wat lekker zeg. Lekker de achtbaan in.
1: Ja, heerlijk. Even twee, drie dagjes. Ook nog even naar Rolantica. Het waterpark wat daarnaast ligt. Dus nog even ertussenuit voordat de winter begint.
0: Lekker. Nog even genieten, heb je goed bekeken?
2: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Ondertussen, Koen, begrijp ik nou serieus zondagavond om 11:15 dat jij gaat sporten?
1: Ja, zeker. Ik had er nog even zin in en de sportschool is toch 24 uur per dag open, dus waarom niet?
0: Wat een topper. Je gaat nog lekker. Maar heb je morgen geen wekker vroeg?
1: Nee, ik ben morgen vrij. Hooguit met mijn moeder een uurtje of 9 nog even ontbijten, maar dat is het enige.
0: Oh, lekker zeg. Nou, het zal lekker rustig zijn nu. Dat is wel echt top.
1: Ja, zeker.
0: En wat doe je dan? Echt fitness en zo?
1: Ja, ik doe nu ga ik fitnessen, maar doorgaans zit ik eigenlijk op paaldansen. Dat is ook weer iets heel bijzonders.
0: Paaldansen?
1: Ja, zeker.
0: Ik het gesprek heeft een hele andere wending dan ik had gedacht. Wat leuk.
1: Je valt van de ene in de andere verbazing.
0: Ja, hoe ben je daar dan in gerold?
1: Een paar jaar geleden dacht ik ga het een keer proberen en ik ben blijven plakken.
0: Ja, en nu hang je wel eens in de palen.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, wat leuk. Zo, dat zou ook wel zwaar zijn. Nou moet je even voor trainen vanavond, dat begrijp ik ook.
1: Ja, zeker.
0: Goed, we gaan de foute minuut spelen. Koen, 5 vragen, niet goed, maar fout beantwoorden. Ben je er klaar voor?
1: Ik hoop het inderdaad.
0: Nou, daar gaan we.
2: De foute minuut.
0: Vraag 1. Hoe noem je de broer van je moeder? Is dat je neef of je oom?
1: Dat is je oom.
0: Dat is inderdaad het goede antwoord. Maar vraag 2. Waar vond vanmiddag de Formule 1 race plaats? Is dat Madrid of Monaco?
1: Monaco.
0: Vraag 3. Welke rivier stroomt door Amsterdam? De Amstel of de Maas?
1: De Maas.
0: Vraag 4. Wat leest de koning voor tijdens Prinsjesdag? De troonrede of de begroting?
1: De begroting.
0: Vraag 5. Welke bekende DJ is gisteren onthuld bij Make Up Your Mind? Is dat Martin Garrix of Armin van Buuren?
1: Martin Garrix.
0: Vraag 6. Kan de laatste zijn. Wat is de hoofdstad van Spanje? Madrid of Barcelona?
1: Madrid.
0: Dat is goed. Vraag 7. Hoeveel poten heeft een spin? 6 of 8?
1: 6.
0: Ja hoor! Hey, had ik je toch te pakken met 2 vraagjes?
1: Ja, inderdaad. Ik moest er echt goed over nadenken.
0: De broer van je moeder is je oom. Nou, dat gaf je inderdaad als antwoord. En de hoofdstad van Spanje is inderdaad Madrid. Nou, die 2 had je inderdaad goed. Maar 5 vragen alsnog fout beantwoord. Dus je wint het Q-prijzenpakket.
1: Nou, geweldig. Ik heb er heel veel zin in.
0: Nou, leuk. Succes met de sportschool, hè?
1: Ja, dankjewel, man. Fijne avond.

Sam Jeubeke Music en Feels Part 2. Hey, ik heb gisterochtend een liedje van Celine Dion gedraaid. Gisterochtend is al lang geleden. We deden met je foute been uit bed. Want Celine Dion die is begonnen aan haar concertreeks in Parijs. Maar ja, één keer een liedje van het draaien in 2 dagen tijd. Wel een beetje weinig, toch? Zullen we zo meteen gewoon nog een liedje van Celine Dion gaan doen? Ja, joh! Het is de grote comeback, hè? Ze gaat 26 shows doen. In Parijs, tickets zijn hartstikke uitverkocht. Dus laten we zo meteen even een foute battle doen tussen 2 liedjes van Celine Dion. Maar dan wil ik even aan jou vragen, welke wil je horen? Ga je voor My Heart Will Go?

0: Edu.
1: Libre vuurwerken.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint.
7: Boost yourself.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
11: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
12: Au.
11: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Vincent Pronk.
17: Hey! Zometeen doen we een Celine Dion battle naar Martin Garrix en

0: Dus tijd voor een battle. En wat voor een? We gaan een Celine Dion battle doen. Celine Dion is begonnen aan haar concertreeks in Parijs. De grote comeback. 26 shows gaat ze doen. Er komen echt heel veel liedjes binnen. En ik heb twee populairste er even uitgevist. Die zet ik tegenover elkaar in de app van Q-Music. In de linkerhoek, Cindy.
1: Goedenavond.
0: Cindy, goedenavond. Ik geef de microfoon aan jou en overtuig Nederland van jouw liedje.
1: Nou, het liedje is natuurlijk It's All Coming Back to Me Now. Celine is natuurlijk gewoon een powervrouw. Ze spreekt een hele generatie aan, misschien zelfs wel meerdere. Dat hoort gewoon bij de opvoeding. En het liedje is All Coming Back to Me Now. Er zit zoveel emotie in en zoveel uithalen, dat het gewoon een soort van therapie is om dat liedje mee te zingen / schreeuwen.
0: Zo, je hebt er echt over nagedacht, Cindy.
1: Oh, daar hoef je niet over na te denken, hoor. Dat zit gewoon in mijn hart.
0: Wat mooi. Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. Het favorietje van Cindy. Je kan er nu op stemmen in de app van Q-Music. Maar de concurrentie is niet mals. In de rechterhoek. Maureen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dit is jouw moment. Overtuig Nederland van je liedje.
2: Nou, ik had All By Myself gedaan. Omdat het gewoon een heel lekker liedje is waar je gewoon lekker op mee kan blaren. En dat is het eigenlijk. Het is gewoon een heerlijk liedje.
0: Het is voor mij ook heel erg toepasselijk op mijn leven. All By Myself, man alleen. Geldt het ook voor jou?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Ah, jij bent wel gelukkig in de liefde.
2: Ik ben heel gelukkig.
0: Oh, ook leuk. All By Myself. Cindy, wat vind je hiervan dan?
1: Ja, ook heerlijk natuurlijk. Alles wat Celine zingt is heerlijk.
0: Ja, is ook zo. Oké, okay, It's All Coming Back to Me Now is keuze 1. En All By Myself is keuze 2. Ik geef je 4 minuten om te stemmen. Laat van je horen in de app van Q-Music. Keuze 1 of keuze 2?

Topic, Becky G en Sorry Papi. Oké, de uitslag is binnen. Dankjewel notaris voor de envelop. Ik zie dat de poll is gestopt in de app van Q-Music. Cindy wil heel graag horen It's All Coming Back To Me Now van Celine Dion. En Maureen wil horen All By Myself. Ze is weer gaan toeren, hè, Celine Dion. We gaan een liedje van het draaien. En dikke winnaar. Je ziet het bewijs nu in de app van Q-Music. 62%. Daar gaan we. Celine Dion. It's All Coming Back To Me Now.

Larsen. Midnight Sun bij Q. Het is bijna 12 uur. Zometeen lekker doorgassen met Miles Away. Doorgassen in je fastcar.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Het Q-Music Nieuws. Middernacht.
11: Goedenacht. Nog eens 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Zaterdag kwam de eerste groep al aan, toen ging het om 13 slachtoffers. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt gaat het wat langzamer dan verwacht. Dat komt door praktische en medische redenen. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of ze ook zelf de moord heeft besteld, laat de politie niet weten. Volgens RTL Nieuws zou haar doelwit een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij een vechtscheiding heeft gehad. In de zee ten zuiden van Kreta is een boot met migranten gezonken. De meeste opvarenden konden gered worden door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos gevonden. Er wordt nog gezocht naar 25 mensen. Dat gaan de kustwacht en de Europese grenspolitie doen met boten en een helikopter. Onderzoekers waarschuwen naar allerlei incidenten voor AI. En de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Overdag schijnt de zon, maar is plaatselijk ook weer wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedenacht. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e maakte Zverev het snel af. Het is zijn 2e Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij al Roland Garros. De politie in Haarlem is op zoek naar iemand die een kind heeft aangereden en er vandoor is gegaan. De jongen zat op een fiets toen de bestuurder van een zwarte Audi hem van de weg afreed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. In Oostenrijk is een man opgepakt omdat hij een jaar lang zijn vrouw gedrogeerd zou hebben en haar zou hebben laten misbruiken door andere mannen. De vrouw is inmiddels overleden. De tienerdochter van het gezin vond haar moeder bewusteloos en bloedend op bed, schrijven Oostenrijkse media. Ook de buurman van het gezin is opgepakt. De Christendemocratische Partij, de CDU, is in Duitsland de grootste geworden bij verkiezingen in de deelstaat Neder-Saxe. De partij haalde iets meer dan een kwart van de stemmen. De radicaalrechtse AfD bleef steken op 16,5%. Vorige week wonnen zij nog glansrijk in een andere deelstaat in het oosten van Duitsland. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Overdag schijnt de zon, maar plaatselijk kan het hier en daar ook gaan regenen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
0: En dit is Q Music.
1: So